0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse atletiekwereld heeft er een spectaculair hoogtepunt bij. Kogelstootster Jessica Schilder heeft tijdens een wedstrijd haar eigen nationale record verpulverd met een fabelachtige afstand van 21 meter en 9 centimeter. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met deze buitengewone prestatie nestelt de sportvrouw zich direct in de absolute wereldtop van de atletiekgeschiedenis. Ze is pas de eerste Nederlandse vrouw die de magische grens van 21 meter weet te passeren. Toeschouwers en analisten reageerden allemaal met ongeloof toen de kogel ver voorbij haar oude record neerkwam. Het geeft aan dat de atleet in topvorm verkeert en dat de opbouw naar de grote toernooien vlekkeloos verloopt. Schilder liet na afloop weten dat ze zelf ook sprakeloos was door de perfecte timing van de stoot. Haar focus ligt al langer op het verfijnen van de techniek en dat werpt nu dus duidelijk zijn vruchten af. Haar concurrenten in het internationale circuit zijn gewaarschuwd, want met deze afstand doet de Nederlandse direct mee om de allerhoogste podiumplaatsen. Atletiekbond spreekt van een mijlpaal die de sport in Nederland een enorme stimulans zal geven. En de komende periode staat voor Schilder in het teken van vasthouden van vorm om ook op het mondiale podium toe te kunnen slaan.
0: Sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Een opmerkelijk moment op het Masters-toernooi van Rome heeft geleid tot een tijdelijke staking van een tenniswedstrijd. Dikke rookwolken trokken over de tennisbanen nadat fans van voetbalclub Inter de landstitel vierden in de buurt van het sportcomplex. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het incident gebeurde tijdens een partij op een van de bijbanen. Supporters van de kerstverse Italiaanse voetbalkampioen staken vlak buiten het stadion fakkels en rookbommen af om het kampioenschap te vieren. Maar door de wind dreef de dichte gekleurde rook al snel over de tribunes en het gravel. Scheidsrechter zag zich hierdoor genoodzaakt om het spel stil te leggen, omdat het zicht voor de tennissers en de lijnrechters volledig was verdwenen. Spelers reageerden gelukkig gelaten op de onverwachte onderbreking en zochten tijdelijk de bankjes op om te wachten tot de lucht letterlijk geklaard was. Na een korte pauze van enkele minuten was de rook grotendeels opgetrokken, waarna de wedstrijd zonder verdere problemen kon worden hervat. De organisatie van de tennistoernooi liet na afloop weten dat de veiligheid van de sporters en het publiek geen moment in gevaar is geweest. Wel zorgde de voetbalgekte voor een uniek en iets wat bizar decor op het anders zo rustige.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 3 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Amnesty International zegt dat in 2025 wereldwijd het hoogste aantal doodstraffen in tientallen jaren is uitgevoerd. Volgens de organisatie gaat het om ruim 2700 executies in 17 landen. Vooral in Iran en Saoedi-Arabië werden veel doodstraffen voltrokken. Amnesty waarschuwt dat sommige landen de doodstraf gebruiken om angst te zaaien en roept opnieuw op tot afschaffing. Tientallen inwoners van Loosdrecht zijn de straat op gegaan omdat ze klaar zijn met de protesten tegen asielopvang. Ze wilden een positief tegengeluid laten horen, want de sfeer in ons dorp is om te snijden, zeiden ze tegen NH. De burgemeester trok gisteren het boetekleed aan voor de slechte communicatie over de opvang. In Kaatsheuvel is iemand zwaar gewond geraakt bij een steekpartij op een vakantiepark. Het slachtoffer werd meteen nagekeken door ambulancepersoneel dat hem vervolgens met spoed naar het ziekenhuis bracht. Er is intussen ook een verdachte opgepakt. Waarom er gestoken is, is niet bekend. En op het Franse filmfestival in Cannes ligt een oeuvreprijs klaar voor Barbara Streisand, maar ze is niet in staat om hem zelf op te halen. Haar artsen raden het af om van Amerika helemaal naar Frankrijk te vliegen, omdat ze geblesseerd is aan haar knie. Streisand baalt als een stekker dat ze er niet bij is, maar het is wat het is, zegt ze. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er in het oosten nog een beetje regen. Het wordt dan 16 graden.
0: Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ibrahima Afellay stopt na amper een half jaar alweer als assistenttrainer bij PSV. Hij is besloten zijn contract in Eindhoven in te leveren, omdat de samenwerking niet heeft gebracht wat hij ervan had verwacht. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Oud-international keerde met veel enthousiasme terug bij de club waar hij als speler zijn grootste successen vierde. Hij zou daar onder meer de talenten van de toekomst gaan begeleiden. Maar nu laat hij weten dat hij zich het avontuur op het trainingsveld heel anders had voorgesteld. Hoewel de intenties van beide kanten goed waren, bleek de dagelijkse praktijk en de invulling van zijn rol niet aan te sluiten bij zijn persoonlijke ambities. Vanuit de clubleiding van de Eindhovenaren wordt het snelle vertrek betreurd, maar er wordt ook begrip getoond voor de eerlijkheid van de oudspeler. De directie van PSV benadrukt dat de deur voor het clubicoon in de toekomst altijd open blijft staan voor andere functies binnen de organisatie. Voor PSV betekent de beslissing dat ze op zoek moeten naar een nieuwe assistent voor Peter Bos. En Afellay zelf gaat zich de komende periode weer volledig richten op zijn werkzaamheden als voetbalanalist op de televisie.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De voetbalsters van SC Twente hebben de KNVB-beker veroverd na een ongekend spannende en opmerkelijke ontknoping. In de finale tegen landskampioen PSV trokken de Enschedeërs aan het langste eind na een strafschoppenreeks die de boeken in zal gaan als bijzonder. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de reguliere speeltijd en de verlenging hielden de twee absolute topteams van het Nederlandse vrouwenvoetbal elkaar perfect in evenwicht. Nadat er na 120 minuten nog altijd niet was gescoord, moesten penalties dus de beslissing brengen. En wat volgde was een zenuwslopende serie waarin de spanning toesloeg bij de speelsters. Beide ploegen misten achter elkaar de meest cruciale strafschoppen, waardoor de reeks ongewoon lang dreef op missers en knappe reddingen van de keepsters. Uiteindelijk won Twente deze penaltyreeks. In het kamp van de Tukkers heerste na afloop pure ontlading over het winnen van de dennenappel. De speelsters gaven toe dat de penaltyreeks een mentale uitputtingsslag was, maar dat de vreugde er zeker niet minder om is. Aan de andere kant, bij PSV was de teleurstelling groot. Ze grepen net naast de dubbel. En met de bekerwinst sluit FC Twente het seizoen in stijl af en nemen de vrouwen revanche voor de misgelopen landstitel in de competitie.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 4 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne Hannemeijs. Over je salaris praten met collega's blijft voor veel mensen lastig, schrijft de Telegraaf. Uit een enquête blijkt dat veel werknemers kritisch zijn over de nieuwe regels voor loontransparantie. Die moeten het makkelijker maken om te zien of collega's voor hetzelfde werk ook hetzelfde verdienen. De regels zijn bedoeld om loonsverschillen, bijvoorbeeld tussen mannen en vrouwen, kleiner te maken. Bij een luchtshow in de Amerikaanse staat Idaho zijn twee gevechtsvliegtuigen van de marine tegen elkaar gebotst. De vier inzittenden konden zichzelf met de schietstoel in veiligheid brengen. De vliegshow werd direct stilgelegd. Het is de eerste editie in 8 jaar nadat bij de vorige luchtshow in 2018 een Delta-vlieger om het leven kwam. Een Canadese passagier van het Nederlandse cruiseschip Hondius is nu echt definitief positief getest op het hantavirus. Gisteren werd al gemeld dat een Canadese passagier positief had getest op het virus, maar toen ging het nog om een voorlopige uitslag. Inmiddels heeft het laboratorium de besmetting bevestigd. En in Bulgarije is een man om het leven gekomen na een aanval van een beer in een berggebied bij Sofia. Volgens de politie gaat het om een aanval van een moederbeer met haar jong. Het slachtoffer werd zaterdag gevonden in een populair wandelgebied. Het is voor zover bekend voor het eerst in jaren dat in Bulgarije iemand door een beer is gedood. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het vaak droog. Bij weinig wind koelt het af naar 8 graden. Overdag is er eerst veel bewolking en valt er in het oosten nog een beetje regen. Het wordt dan 16 graden.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Wereldvoetbalbond FIFA doet er alles aan om deelname van Iran aan het komende WK veilig te stellen. Achter de schermen is een belangrijk overleg gevoerd in Istanbul om de Iraanse voetbalbond gerust te stellen over de aanwezigheid op het toernooi. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De deelname van Iran is gevoelig geworden door de opgelopen politieke en militaire spanningen met de Verenigde Staten en Israël. Omdat Iran al zijn groepswedstrijden in de Verenigde Staten moet spelen, rezen er al grote twijfels over de haalbaarheid daarvan. En de situatie werd nog even wat complexer toen de Iraanse bondsvoorzitter onlangs werd geweigerd voor een FIFA-bijeenkomst in Canada vanwege vermeende banden met de revolutionaire garde. De Iraanse overheid heeft de voetbalbond aan de plicht herinnerd om te zorgen dat alle gekwalificeerde landen zonder discriminatie kunnen inreizen en spelen. Secretaris-generaal Matthias Grafström heeft na het gesprek in Turkije laten weten dat de ontmoeting constructief en positief is verlopen. De bondscoach en de spelers focussen zich ondertussen op Pool G, waarin ze gekoppeld zijn aan België, Egypte en Nieuw-Zeeland. En de FIFA benadrukt dat er nauw wordt samengewerkt met alle autoriteiten om voor iedereen een veilige sportieve omgeving te garanderen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De sportieve toekomst van Estefana Polman bij haar Deense club Rapid Boekarest hangt aan een zijden draadje. Ervaren Nederlandse handbalster lijkt op weg naar de uitgang na een reeks interne conflicten en een sportieve disciplinering door de clubleiding. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Polman is door de trainer voor onbepaalde tijd uit de selectie gezet na een felle discussie tijdens een recente wedstrijd. Sindsdien moet de opbouwspeelster toekijken vanaf de tribune, wat door volgers in de handbalwereld wordt gezien als een enorme vernedering voor een speelster van haar kaliber. Bronnen rondom de club melden dat de relatie tussen de Nederlandse vedette en de technische staf onherstelbaar is beschadigd. Een terugkeer binnen de lijnen lijkt onder de huidige omstandigheden dan ook uitgesloten. In de handbalwereld wordt met ongeloof gereageerd op de harde aanpak van de club. Analisten benadrukken dat Polman jarenlang het gezicht is geweest van het Nederlandse handbal en dit troosteloze scenario niet verdient. Haar management heeft laten weten dat er momenteel achter de schermen wordt gezocht naar een oplossing waarbij een ontbinding van het contract de meest logische stap lijkt. Terwijl het team zich opmaakt voor de finale van de competitie, moet de handbalster vrezen dat haar buitenlandse avontuur op een dieptepunt eindigt.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Nieuwsradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 5 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne Hannemeijs. Een groep zorgorganisaties start vandaag de campagne Samen Infectie Veilig om mensen bewuster te maken van infectieziekten. Volgens de initiatiefnemers neemt de dreiging toe door bijvoorbeeld meer reizen en een lagere vaccinatiegraad. Jaarlijks belanden zo'n 200.000 mensen in het ziekenhuis door een infectieziekte. Amnesty International meldt dat er vorig jaar wereldwijd het hoogste aantal executies is geregistreerd. Volgens Amnesty werden in 17 landen ruim 2700 mensen geëxecuteerd. Vooral in Iran en Saoedi-Arabië werden veel doodstraffen uitgevoerd. Amnesty zegt dat sommige landen de doodstraf inzetten om angst te zaaien. In de Amerikaanse stad Austin zijn 2 tieners aangehouden na een reeks willekeurige beschietingen. Daarbij raakten 4 mensen gewond, van wie 1 ernstig. De jongens van 15 en 17 zouden vanuit gestolen auto's op huizen en zelfs brandweerkazernes hebben geschoten. De politie zoekt nog naar een derde verdachte. En over je salaris praten met collega's blijft voor veel mensen lastig. Uit een enquête blijkt dat veel werknemers kritisch zijn over de nieuwe regels voor loontransparantie, meldt de Telegraaf. Die moeten het makkelijker maken om te zien of collega's voor hetzelfde werk ook hetzelfde verdienen. De regels zijn bedoeld om loonsverschillen kleiner te maken. Vooral in het oosten komen buien voor en in het westen is het droog. 'S Ochtends is er eerst veel bewolking en valt er nog een beetje regen. In de middag kan het gaan onweren. Het wordt 16 graden.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er komt na 4 seizoenen een einde aan het tijdperk van Robert Lewandowski bij FC Barcelona. Hij heeft bekendgemaakt dat hij de Spaanse topclub gaat verlaten, omdat Lewandowski zijn missie in Catalonië als voltooid beschouwt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij kijkt met een voldaan gevoel terug op zijn periode in Spanje. Tijdens zijn verblijf wist hij met de club onder andere de landstitel te veroveren en bleef hij een van de meest trefzekere aanvallers in de competitie. Lewandowski zelf laat weten dat het winnen van die prijs het hoofddoel was en dat hij destijds daarvoor de overstap vanuit Duitsland gemaakt heeft. Nu die doelstellingen zijn behaald, voelt het voor hem als het juiste moment om ruimte te maken voor een nieuwe generatie. Vanuit de clubleiding wordt er met veel respect gereageerd op het besluit van de spits. De directie roemt zijn professionaliteit en de leidende rol die hij de afgelopen jaren binnen de jonge selectie heeft vervuld. Barcelona moet nu de transfermarkt op om de leegte die de Poolse aanvaller achterlaat in de voorhoede op te vullen. Lewandowski zelf zal niet stoppen. Er wordt aan hem getrokken vanuit Saoedi-Arabië en de Amerikaanse competitie.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Meer sport, meer muziek.
1: Let's do it.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Nederlandse atletiekwereld heeft er een spectaculair hoogtepunt bij. Kogelstootster Jessica Schilder heeft tijdens een wedstrijd haar eigen nationale record verpulverd met een fabelachtige afstand van 21 meter en 9 centimeter. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met deze buitengewone prestatie nestelt de sportvrouw zich direct in de absolute wereldtop van de atletiekgeschiedenis. Ze is pas de eerste Nederlandse vrouw die de magische grens van 21 meter weet te passeren. Toeschouwers en analisten reageerden allemaal met ongeloof toen de kogel ver voorbij haar oude record neerkwam. Het geeft aan dat de atleet in topvorm verkeert en dat de opbouw naar de grote toernooien vlekkeloos verloopt. Schilder liet na afloop weten dat ze zelf ook sprakeloos was door de perfecte de timing van de stoot. Haar focus ligt al langer op het verfijnen van de techniek en dat werpt nu dus duidelijk zijn vruchten af. Haar concurrenten in het internationale circuit zijn gewaarschuwd, want met deze afstand doet de Nederlandse direct mee om de allerhoogste podiumplaatsen. Atletiekbond spreekt van een mijlpaal die de sport in Nederland een enorme stimulans zal geven. En de komende periode staat voor Schilder in het teken van vasthouden van vorm om ook op het mondiale podium toe te kunnen slaan.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 6 uur.
3: Goedemorgen, dit is de AP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Een groep zorgorganisaties start vandaag de campagne Samen Infectieveilig om mensen bewuster te maken van infectieziekten. Volgens de initiatiefnemers neemt de dreiging toe door bijvoorbeeld meer reizen en een lagere vaccinatiegraad. Jaarlijks belanden zo'n 200.000 mensen in het ziekenhuis door een infectieziekte. De politie ging een tijdje geleden op zoek naar oplichters die zich voerden als politieagent of bankmedewerker en was daarom een grote fotoactie begonnen met 100 verdachten. Intussen zijn er 74 gevonden. De verdachten stonden aan de deur of belden op met een vaag verhaal over sieraden of geld en pakten het dan af. Tientallen inwoners van Loosdrecht zijn gisteren de straat op gegaan omdat ze klaar zijn met de protesten tegen de asielopvang. Ze wilden een positief tegengeluid laten horen, want de sfeer in ons dorp is om te snijden, zeiden ze tegen NH. De burgemeester trok zaterdag het boetekleed aan voor de slechte communicatie over de opvang. Een grote asteroïde scheert vanavond langs de aarde. De ruimterot, zo groot als een basketbalveld, komt zelfs dichterbij dan de maan. Geen paniek, want volgens wetenschappers is er geen gevaar. Wie een telescoop heeft, kan iets voor 11:30 vanavond misschien een glimp ervan opvangen. In de ochtend is er eerst veel bewolking, dan valt er in het oosten nog een beetje regen. In de middag kan het gaan onweren. Het wordt 16 graden.
2: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof. Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
0: Grand Prix Radio.
2: Noud van Sommeren.
4: Goedemorgen met de start van maandag 18 mei. Het weekend zit erop.

Grand Prix Radio aan het begin van deze maandag, die in het oosten met wat bewolking en plaatselijk regen begint. Elders zijn er zonnige perioden deze ochtend. Vanmiddag trekken wel weer enkele buien over het land, lokaal met onweer en hagel zelfs. Later wordt het in het westen weer zonnig. Het wordt zo'n 13 tot 17 graden. En nog even voor de mensen die deze ochtend de weg op moeten. Nou, de ochtendspits van deze maandag zal waarschijnlijk niet drukker verlopen dan gebruikelijk. De meeste vertraging is er voor het verkeer in de Randstad en in Noord-Brabant. Straks krijg je een actueel overzicht van de situatie op de weg. Vandaag trouwens een gedenkwaardige dag voor oud-judoka Mark Huizinga. Want precies 30 jaar geleden won hij bij het EK Judo in Den Haag de eerste van zijn 5 Europese titels. Gebeurde op 18 mei 1996. Een gedenkwaardige dag voor hem dus. Zo dadelijk terugblikken op de sporten van afgelopen weekend. Later dit uur ga ik ook nog even bellen met de bekendste teambaas van Nederland en oud-teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur, over onder andere de 24 uur van de Nürburgring. Dat en meer op je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

beetje een taaie ochtend zijn. Goed, wij zorgen ervoor dat je hem lekker fit met veel sport begint. Trainer Maurice Stijn die heeft spijt van de timing waarop zijn vertrek bij Sparta Rotterdam naar buiten kwam. Ja, de club die sloot het seizoen gisteren af met een van de zwakste wedstrijden in een duel met Excelsior. Door de nederlaag liep Sparta een kleine kans op deelname aan de play-offs voor Europees voetbal mis. Ja, Stijn gaf aan dat het beter was geweest als het nieuws over zijn toekomst pas na de laatste wedstrijd was gecommuniceerd, om de focus volledig op het seizoensslot te houden. Ja, dat was misschien wel beter geweest. Dat daar niemand van tevoren aan gedacht heeft, denk ik dan bij mezelf. Goed, tennisser Jannik Sinner heeft zijn collectie Masters-titels compleet gemaakt door het toernooi van Rome te winnen. In de finale was de 24-jarige Italiaan met 6-4 en 6-4 te sterk voor de Noorse gravel-specialist Casper Ruud. Met deze overwinning is Sinner na Novak Djokovic de tweede speler ooit die alle 9 Masters-toernooien op zijn naam heeft geschreven. Dat is niet mis. Ja, voor de nummer 1 van de wereld was het alweer zijn 6e Masters-titel op rij, waarmee hij zijn favoriete rol voor Roland Garros bevestigt. Daarover gesproken, vandaag gaat de openingsweek van Roland Garros van start, waarbij de tennissers in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi strijden voor een plek in het hoofdschema. De eerste wedstrijden op het Franse gravel beginnen deze ochtend om 10:00, ja, op de verschillende banen. Onder meer Gijs Brouwer en Tim van Rijthoven gaan eraan meedoen. Ze hopen dus het hoofdtoernooi te bereiken dat pas komende zondag officieel begint. Roland Garros dus. Zo dadelijk nog veel meer sport voor je. Sport in het kort met niemand minder dan Ronald van der Geer hier op je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een opmerkelijk moment op het Masters-toernooi van Rome heeft geleid tot een tijdelijke staking van een tenniswedstrijd. Dikke rookwolken trokken over de tennisbanen nadat fans van voetbalclub Inter de landstitel vierden in de buurt van het sportcomplex. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het incident gebeurde tijdens een partij op een van de bijbanen. Supporters van de kerstverse Italiaanse voetbalkampioen staken vlak buiten het stadion fakkels en rookbommen af om het kampioenschap te vieren. Maar door de wind dreef de dichte gekleurde rook al snel over de tribunes en het gravel. Scheidsrechter zag zich hierdoor genoodzaakt om het spel stil te leggen, omdat het zicht voor de tennissers en de lijnrechters volledig was verdwenen. Spelers reageerden gelukkig gelaten op de onverwachte onderbreking en zochten tijdelijk de bankjes op om te wachten tot de lucht letterlijk geklaard was. Na een korte pauze van enkele minuten was de rook grotendeels opgetrokken, waarna de wedstrijd zonder verdere problemen kon worden hervat. De organisatie van het tennistoernooi liet na afloop weten dat de veiligheid van de sporters en het publiek geen moment in gevaar is geweest. Wel zorgde de voetbalgekte voor een uniek en iets wat bizar decor op het anders zo rustige
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Dag die in het oosten met wat bewolking en regen begint. De rest van het land kan het zonnetje aardig meedoen. Maar ja, later vandaag vanmiddag toch wel weer even wat stevige regen- en onweersbuien. Mogelijk met hagel. Later wordt het wel weer beter. Maximum temperaturen vandaag rond de 17 graden. Voetbalclub NEC heeft een topseizoen bekroond met de derde plaats in de Eredivisie. Wat recht geeft op deelname aan de voorronde van de Champions League. Het is voor het eerst sinds 2009 dat de Nijmegenaren weer Europese voetbal gaan spelen. Trainer Dick Schreuder was na afloop gisteren zichtbaar geëmotioneerd door de historische prestatie die in stadion De Goffert leidde tot een groots volksfeest. De club kan zich opmaken voor een avontuur over de grens naar een zeer succesvol seizoen. Schreuder die sprak over deze bijzondere prestatie bij de NOS gisteren na afloop van de wedstrijd.
1: We hebben benadrukt dat wij een bepaalde manier van spelen hebben. En dat we dat hebben volgehouden tot aan vandaag en de allerlaatste dag. En dat heb ik ze vandaag in de rust gezegd. Wat zij de eerste helft op de mat hebben neer hebben gezet. De eerste helft was voor mij ogen echt de beste eerste helft die ik heb gezien van de ploeg. En als je dat in wedstrijd 34 doet, ja, dan is dat echt knap met alle... het woordje gezeik wil ik niet helemaal gebruiken, met alles eromheen en hoe dat gaat de laatste weken. Ja, dan zie ik gewoon echt een ploeg. Hoe ik dat zie in de rust, hoe ik het in de eerste helft. Ik zit op mijn stoel, ik hoef bijna niet op te staan. De hele bank staat langs de lijn. Is gewoon tekenend voor hoe zij dit hele proces hebben gedaan. En ik denk dat dat voor mij als trainer het allerbelangrijkste is. En nog niet eens zozeer het prijs halen, maar hoe we elke week met elkaar omgingen en elke dag.
0: Aldus NEC-trainer Dick Schreuder gisteren bij de NOS. Zo dadelijk nog veel meer sport voor je. Ik ga onder andere bellen met de bekendste teambaas van Nederland en de oud-teambaas van Jos Verstappen. Over Frans Verschuur bedoel ik dan. Over de 24 uur van de Nürburgring. We gaan het hebben over Max Verstappen. Die best wel pech had. Materiaalpech had. Daardoor niet zijn eerste plek heeft kunnen verzilveren, zeg maar. Iemand anders, een andere Nederlander, heeft dat wel gedaan. Daarover praat ik zo met Frans Verschuur.

0: Grand Prix Radio aan het begin van deze maandag, die in het oosten begint met wat regen en bewolking. Elders zijn een zonnige periode. Vanmiddag trekken enkele buien over het land, lokaal met onweer en hagel zelfs. Later wordt het in het westen weer zonnig. 13 tot 17 graden. Ja, de ochtendspits van vandaag zal waarschijnlijk niet drukker verlopen dan gebruikelijk op maandag. De meeste vertraging is er voor het verkeer in de Randstad en in Noord-Brabant. Zo dadelijk onderweg voor je een actueel overzicht van de huidige verkeerssituatie. De ANP headlines onderweg. En ik ga bellen met de oude teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur. Onder andere over de 24 uur van de Nürburgring die afgelopen weekend verreden is.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.

0: 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
2: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
3: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
2: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Vrachtwageneigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola en Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar €1. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: De Merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
7: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
9: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
10: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
11: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
10: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproef op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
14: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
15: Dit is Grand Prix Radio.
16: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. News headlines.
17: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Nog niet eerder werden in een jaar zoveel mensen geëxecuteerd als vorig jaar. Volgens Amnesty waren het er zeker 2700. Vooral in landen als Iran, Noord-Korea en Saoedi-Arabië krijgen mensen nog steeds de doodstraf. Mensen moeten zich bewuster worden van het gevaar van infectieziekten. En daarom start vandaag een speciale campagne. Nu belanden elk jaar 200.000 mensen in het ziekenhuis door infectieziekten. En het aantal moet niet stijgen, is het idee. In Wommerveer, boven Zaandam, is vannacht een woonboot in brand gevlogen. Twee mensen zijn gewond en naar het ziekenhuis gebracht. Brandweer heeft het vuur inmiddels geblust.
16: Grand Prix Radio Verkeer.
18: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is begonnen met een paar dagelijkse files. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel over 7 kilometer. A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp 9. A7 Hoorn-Zaanstad bij Purmerend 5 kilometer. A20 naar Gouda bij Moordrecht ook 5. In alle gevallen is de vertraging 10 minuten. De N59, Burgaamsteden richting het Hellegatsplein, is voorlopig dicht tussen Bruinisse en de Grevelingendam. Dat komt door een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via uitwijkroute 21.
16: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
19: Nout van Sommeren.

0: Noord Radio. Het is maandag de 18e. Het weekend zit erop. Dus bellen met de bekendste teambaas van Nederland, Frans Verschuur. Frans, goedemorgen.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Jij als Nijmegenaar hebt gisteren wel een leuk dagje gehad, toch?
1: Oh, laat het je geworden, zeg. Jezus, man. Dit is nog nooit gebeurd. In het voetbalclubje van waar ik af en toe ga kijken bij NEC. Ja, en dan zijn ze derde geworden en gaan ze Europa in. Ja, dat is natuurlijk helemaal heel bijzonder. En zeker met het budget en hoe het allemaal werkt en het stadion. Ja, dus dan krijgen ze dus nu eindelijk wat geld. Dus ik hoop niet dat ze er veel spelers verkopen, maar het stadion verbeteren, want dat brengt meer op. Maar het was een feest, ongekend.
0: Ah, leuk, leuk, leuk. Dus je hebt de wedstrijd ook gezien? Live bij geweest?
1: Ja, ik zit er live bij. En dat was gewoon top.
0: Mooi. Wat ook top was, nou ja, niet voor iedereen trouwens, de 24 uur van de Nürburgring.
1: Ja, heel bijzonder, hè. Zoveel mensen uitverkocht voor de eerste keer. Allemaal het Verstappen-effect. Nou ja, wij kennen het ondertussen, maar die Duitsers genieten er ook van.
0: Ja.
1: Het is helemaal vol. Echt, het is ongelooflijk. Ik heb nachtfilms gezien hoe dat allemaal gaat daar. Feesten, draaimolens. Eén groot feest. Ja, alleen is die uitgevallen natuurlijk met een ander vast probleem. Maar ja, het andere autootje, auto nummer 80 van start nummer 80, die heeft in de 24 uur gewonnen. Dus dat is wel, moet ik zeggen. Heel bijzonder dat feest toch een beetje bij Verstappen hoort dan in dat team.
0: Nou, ja, want het was de zusterauto van Verstappen.
1: Ja,
0: toch?
1: De zusterauto. Mercedes wel oppermachtig. En de andere auto's iets te veel gestraft. Van Audi is echt gestraft. Ja, dat heeft te maken met het gewicht wat ze erbij krijgen. Ja, maar dat maakt niet uit. Mercedes heeft gewonnen en volgend jaar weer een ander.
0: Ja, volgend jaar. Max heeft al aangegeven, als de kalender het toelaat, ben ik erbij.
1: Ja, natuurlijk. Maar dit is geweldig, joh. En voor hem ook. En hij rijdt natuurlijk virtueel, rijdt hij hem heel veel. Dat zei hij ook in een interview. Van ik heb heel veel geleerd uit virtueel racen wat we doen. Ja, dan zien we weer hoe dan belangrijk dat is geworden.
0: Een andere Nederlander die gelukkig wel succesvol was Jeroen Blekemolen, hè?
1: Ja, Jeroen heeft zijn SP10-klasse gewonnen. Dat is, dat is heel goed. En dat is eigenlijk de enige Nederlander die op het podium staat. Er deden heel veel mee. Huisman, Kalsburg, Coronel, noem maar op. Deed allemaal mee. En ja, maar hij is de enige Nederlander die op het podium staat. Dus dat is heel goed.
0: En hij is vandaag ook de gast in de nieuwe podcast F1 aan tafel. Hè? Dus gaan we alles horen over zijn ervaringen afgelopen weekend op de Nürburgring. Hoe vaak ben jij daar zelf geweest, Frans?
1: Ik heb zelf daar één race gereden. Ooit een keer Europees kampioenschap Renault 5 GT Turbo. En ik ben een paar keer geweest om te testen en te trainen. Want het is natuurlijk heel fijn dat je daar kunt rijden om te kijken wat een auto doet in hobbelige toestand. En, maar verder maar één race zelf gereden. En Nürburgring, de Formule 1 strekken. Dan kan ik niet meer tellen hoe vaak ik daar geweest
0: ben. We gaan richting de GP van Canada. Nog even vooruitblikken op de Formule 1.
1: Mei, hè?
0: Ja. Wat verwacht je daarvan?
1: Ja, toch weer wat dichter bij elkaar. Ze hebben besloten dat ze toch weer wat kleine dingetjes doen. De updates kunnen verder doorgevoerd worden. We zagen al dat het veld steeds dichter bij elkaar kwam na Miami. Dus ja, ik denk dus dat het nu nog iets dichter bij elkaar komt. En we hebben in Miami natuurlijk een geweldige race gezien. Dus in dat opzicht denk ik toch, ik zeg niet dat het lek boven is, maar het is nog steeds niet echt racen. Maar we komen wel weer bij elkaar en de negatievelingen die kunnen een beetje in het hoekje gaan zitten en niet meer zich roeren.
0: En Frans Verschuur die heeft de positieve vibe te pakken, kan ik wel zeggen, toch?
1: Het is nog geen race, maar we gaan er wel naartoe.
0: Oké, hartstikke goed. Frans, ik ga je snel weer spreken en ik dank je wel voor nu.
1: Ja, graag gedaan.
2: Ieder uur meer sport, meer muziek. Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ibrahima Afellay stopt na amper een half jaar alweer als assistenttrainer bij PSV. Hij is besloten zijn contract in Eindhoven in te leveren, omdat de samenwerking niet heeft gebracht wat hij ervan had verwacht. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Oud-international keerde met veel enthousiasme terug bij de club, waar hij als speler zijn grootste successen vierde. Hij zou daar onder meer de talenten van de toekomst gaan begeleiden. Maar nu laat hij weten dat hij zich het avontuur op het trainingsveld heel anders had voorgesteld. Hoewel de intenties van beide kanten goed waren, bleek de dagelijkse praktijk en de invulling van zijn rol niet aan te sluiten bij zijn persoonlijke ambities. Vanuit de clubleiding van de Eindhovenaren wordt het snelle vertrek betreurd, maar er wordt ook begrip getoond voor de eerlijkheid van de oudspeler. De directie van PSV benadrukt dat de deur voor het clubicoon in de toekomst altijd open blijft staan voor andere functies binnen de organisatie. Voor PSV betekent de beslissing dat ze op zoek moeten naar een nieuwe assistent voor Peter Bos. En Afellay zelf gaat zich de komende periode weer volledig richten op zijn werkzaamheden als voetbalanalist op de televisie.
1: Dit is jouw sport.

0: Sportradio, Grand Prix Radio aan het begin van deze maandag. Feyenoord-trainer Robin van Persie die heeft zich uitgesproken tegen het cynisme rondom zijn speler Raheem Sterling. Na de laatste competitiewedstrijd, die gisteren met 0-2 werd gewonnen van PEC Zwolle, gaf van Persie aan dat hij daar slecht tegen kan. De coach die zijn ploeg naar de tweede plaats loodste, kondigde aan gisteravond dat hij met Sterling om de tafel gaat. Hij benadrukte dat de moeizame weg die de club dit seizoen heeft afgelegd en toonde zich beschermend over zijn spelersgroep, maar is wel blij dat hij met de punten richting de zomer gaat. En hij sprak erover bij de collega's van de NOS.
1: Heel prettig dat we met de punten de zomer ingaan. Dat is gewoon altijd prettiger dat je gewoon met die punten de zomer ingaat. En dat is vandaag gebeurd en daar ben ik heel blij mee.
0: Nou, een blije Robin van Persie dus, die gisteren van PEC Zwolle wist te winnen met zijn club Feyenoord. Zo dadelijk nog meer sport voor je. Het ANP Headlines onderweg. En hoe ziet het eruit op de weg? Ook dat hoor je zo.

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
0: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 7 uur.
4: Goedemorgen, dit is de AP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Vorig jaar heeft een record aantal mensen wereldwijd de doodstraf gekregen. Volgens Amnesty waren het ruim 2700. Vooral in Iran werden meer mensen geëxecuteerd. Twee keer zoveel als in 2024. Ook landen als Noord-Korea en Saoedi-Arabië gebruiken de doodstraf om angst te zaaien en tegenstanders de mond te snoeren, zegt Amnesty. Een groep zorgorganisaties komt met een campagne die wijst op de risico's van infectieziekten. Doordat we ons minder vaak laten vaccineren en verder reizen, hebben bacteriën en virussen meer kans. Bescherm daarom jezelf en anderen, is de boodschap. Elk jaar belanden 200.000 mensen in het ziekenhuis door infectieziekten. In Wormerveer, boven Zaandam, is vannacht een woonboot in brand gevlogen. Twee mensen zijn gewond en eentje is er slecht aan toe. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. Brandweer heeft het vuur inmiddels geblust. Dit weekend ontsnapte in de buurt van Leipzig in Duitsland een tijger. Die verwondde een oudere man en de politie schoot het dier dood. Aan de aanleiding van het incident wil een dierenrechtenorganisatie strengere regels voor het houden van gevaarlijke wilde dieren. Bij particulieren zou de veiligheid tekortschieten. In de ochtend overwegend bewolkt met regen in het oosten. En tussen de buien door schijnt de zon. En later in de middag wordt het vrij zonnig. Maxima liggen rond de 16 graden.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Veel bijzonderheden zijn er nog niet. De dagelijkse files veroorzaken 5 tot 10 minuten extra reistijd. De twee langste files staan op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Vught en knooppunt Empel, 6 kilometer. En op de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein, 5 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 10 tot 15 minuten.
6: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Chris?
8: Ja?
7: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
7: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
7: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst? Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
6: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
9: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung.

0: bent. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
2: Bij de radio. Papa wil iets zeggen.
3: Klopt. Het zijn namelijk vakantiegeld superseilweken bij prijsvrij vakanties.
2: Wat is dat?
3: Dan kan je dus een vakantie boeken met tot wel €450 korting.
2: Wie heeft daar nou geen zin in?
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Heb jij ook zo zin in vakantie?
3: Prijsvrij vakanties.
6: Griffon Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
7: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
6: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
9: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
10: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haibu. Haibu.nl.
11: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
10: H-A-I-B-U. Ga snel naar haibu.nl. Haibu.nl.
12: Presbyopie. Nee, dat is geen exclusieve Franse kaas. Het betekent gewoon dat je ogen moeite krijgen met dichtbij scherpstellen. Lastig met lezen of het snijden van een blokje Hollandse kaas.
10: Au.
12: Wij kunnen dat bij Eyewis corrigeren met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticiens. Onze vakmensen zien meer.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde boldencar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldencar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
16: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.

Sportradio, Grand Prix Radio in het begin van deze maandag, die in het oosten met wat bewolking en plaatselijk regen begint. Elders zijn er toch wel zonnige perioden. Vanmiddag trekken dan toch weer enkele buien over het land, lokaal met onweer en zelfs hagel. Later wordt het in het westen wel weer zonnig, 13 tot 17 graden. Dat is de temperatuur waarmee je het vandaag moet doen in ons, ja, koude kikkerlandje, mag ik wel zeggen, toch? Het is 18 mei, vandaag precies een jaar geleden, voorover de PSV op de laatste speeldag de 26e landstitel in de Eredivisie. Na een 3-1 overwinning bij Sparta. En vandaag is ook de verjaardag van oud-wielrenner en ook best wel een coureur op vier wielen. Hij doet af en toe ook mee aan races en is regelmatig te horen in de podcast F1 aan tafel. Ik heb het over oud-wielrenner Nicky Terpstra. Vandaag is hij jarig, 42 is hij geworden. Van harte gefeliciteerd. Mocht je trouwens ook jarig zijn, namens het hele team van Grand Prix Radio een hele fijne dag gewenst. Zo dadelijk meer over Joey Veerman. Die is klaar met Ronald Koeman. Hoe dat precies zit, dat en meer hoor je.

aan pre-radio aan het begin van deze maandag, start van een nieuwe week. En dan blikken we altijd natuurlijk even terug op afgelopen sportweekend. Ja, PSV-middenvelder Joey Veerman. Die heeft aangegeven dat bondscoach Ronald Koeman hem niet meer hoeft te bellen voor het Nederlands elftal. Hij is er klaar mee. Ja, zijn uitspraak volgt op het nieuws dat hij niet is opgenomen in de voorselectie voor het komende WK. Analisten Arnold Brugink en Kenneth Perez gaven aan weinig te begrijpen van de beslissing van de bondscoach om de middenvelder te passeren. Ja, Veerman voelt zich naar eigen zeggen op zijn karakter aangesproken en trekt daar nu zijn conclusies uit. Koeman hoeft hem dus niet meer te bellen. Ja, oké. Goed, nu we het toch over Koeman hebben. Zijn zoon, Ronald Koeman junior, doelman bij Telstar, heeft zich in een bijzonder gezelschap gevoegd door te scoren in de Eredivisie. In het cruciale duel met SC Volendam benutte hij een strafschop wat de winnende treffer bleek te zijn. Hiermee treedt de zoon van de bondscoach in de voetsporen van andere scorende keepers zoals Edwin van der Sar. Zijn doelpunt was toch wel van groot belang voor Telstar in de strijd om handhaving en leverde hem de afloop veel lof op van medespelers en supporters. Dat gebeurde er dus afgelopen weekend met de zoon van de bondscoach Ronald Koeman junior. Sport in het kortere. Ronald van der Geer. Ja, we hebben wat met Ronald. Ronald van der Geer, onze eigen Ronald dus, die gaat je zo dadelijk bijpraten hier op je sportradio. Goedemorgen.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De voetbalsters van SC Twente hebben de KNVB-beker veroverd na een ongekend spannende en opmerkelijke ontknoping. In de finale tegen landskampioen PSV trokken de Enschedeërs aan het langste eind na een strafschoppenreeks die de boeken in zal gaan als bijzonder. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens de reguliere speeltijd en de verlenging hielden de twee absolute topteams van het Nederlandse vrouwenvoetbal elkaar perfect in evenwicht. Nadat er na 120 minuten nog altijd niet was gescoord, moesten penalties dus de beslissing brengen. En wat volgde was een zenuwslopende serie, waarin de spanning toesloeg bij de speelsters. Beide ploegen misten achter elkaar de meest cruciale strafschoppen, waardoor de reeks ongewoon lang dreef op missers en knappe reddingen van de keepsters. Uiteindelijk won Twente deze penaltyreeks. In het kamp van de Tukkers heerste na afloop pure ontlading over het winnen van de dennenappel. De speelsters gaven toe dat de penaltyreeks een mentale uitputtingsslag was, maar dat de vreugde er zeker niet minder om is. Aan de andere kant, bij PSV was de teleurstelling groot. Ze grepen net naast de dubbel. En met de bekerwinst sluit FC Twente het seizoen in stijl af en nemen de vrouwen revanche voor de misgelopen landstitel in de competitie.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Radio, Grand Prix Radio in het begin van deze maandag. En de MotoGP heeft Joan Mir zijn podiumplaats in de Grand Prix van Catalonië moeten inleveren afgelopen weekend. De Spaanse coureur werd na de race bestraft vanwege het niet naleven.

dus echt niet mee. Maar bij wie het ook niet tegen of niet mee zat, moet ik zeggen, is voor Colin Feyer, de Nederlander in de Moto 2. Want die is ten val gekomen tijdens de race gisteren. De 21-jarige Nederlander was vanaf een veelbelovende tweede startplek aan de wedstrijd begonnen, maar ging in de slotfase onderuit. Hierdoor zag hij een goede klassering in rook opgaan. Het was opnieuw een teleurstellend weekend voor Feyer, die zijn potentieel dit weekend niet kon omzetten in een podiumplaats of een hoge klassering in de einduitslag van de Grote Prijs van Catalonië. Ja, jammer voor Colin Feyer. Maar goed, hij heeft wel heel wat in zijn mars. Daar ga ik trouwens morgen vroeg over verder praten met oud-coureur Joey Litjens. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. En op deze maandagochtend zijn wij jouw sportradio.

0: Deel aan het begin van deze maandag die in het oosten, ja, toch wel met de bewolking plaatselijk wat de regen begint. Elders zijn er zonnige perioden. Vanmiddag trekken enkele buien over het land, lokaal met onweer en hagel. Het wordt later in het westen wel weer zonnig. 13 tot 17 graden, dat is de temperatuur waarmee we het moeten doen vandaag. Ja, de ochtendspits van maandag zal waarschijnlijk niet drukker verlopen dan gebruikelijk. De meeste vertraging is er voor het verkeer in de Randstad en in Noord-Brabant. Zo dadelijk krijg je een actueel overzicht van de situatie op de weg.
1: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
2: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
3: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt.

0: komt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
2: Vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week alle zomerdekbedden met 25% korting op celesta.nl.
3: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
6: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
7: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Coberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
11: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren, omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
12: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
13: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
14: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
15: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe, met een V.
16: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
17: Nu bij Jumbo, Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4 of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1,224. Reserveer nu op gpticket.nl.
19: Dit is Grand Prix Radio.
20: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
21: Goedemorgen, dit is de AP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. De politie slaat alarm over valse advertenties op Facebook en Instagram. Mensen worden gelokt met aanbiedingen met hoge korting, maar als het geld is overgemaakt, krijg je helemaal niks, meldt de NOS. Over je salaris praten met collega's is nog steeds taboe, schrijft de Telegraaf, naar aanleiding van nieuwe regels over loontransparantie. Door die regels moet je bij werkgevers na kunnen gaan wat collega's die hetzelfde werk doen, verdienen. Het aantal doodstraffen in de wereld was in tientallen jaren niet zo hoog als vorig jaar, meldt Amnesty. Vooral landen als Iran en Noord-Korea executeren mensen om de bevolking angst aan te jagen en politieke tegenstanders uit te schakelen.
20: Grand Prix Radio Verkeer.
0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt verder op gang. De meeste dagelijkse files veroorzaken zo'n 10 minuten extra reistijd. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bereidt het verkeer langzaam tussen Stroeg en Hoevelaken 8 kilometer met een kwartier vertraging. A15 van Nijmegen naar Gorkum tussen Tiel en Meteren 8 kilometer. Ook daar is het oponthoud een kwartier. Op de A50 van Arnhem naar Eindhoven langzaam rijden en stilstaan tussen knooppunt Valburg en Raamstein over 11 kilometer. Met daar 10 minuten extra reistijd.
20: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Noud van Sommeren.
22: Tanken, tanken, tanken en

Sportradio, Grand Prix Radio en het begin van een nieuwe werkweek. En traditiegetrouw op maandag verschijnt er altijd een nieuwe podcast F1 aan tafel, waarin deze week natuurlijk gesproken wordt over komend raceweekend. De grote prijs van Canada, de Formule 1. Maar er wordt meer in besproken, want hij is de gast Jeroen Bleekemolen in de podcast van deze week. Hij heeft afgelopen weekend de 24 uur van de Nürburgring in de SP10-klasse, oftewel de GT4, gewonnen. En deze week dus te horen in de podcast F1 aan tafel, die vanmiddag wordt opgenomen in de Harbour Club in Vinkeveen. Misschien wel leuk als je nog een vraag aan Jeroen hebt. Kun je hem doorsturen via f1aantafel@grandprixradio.nl. Verder ook de gasten radio-dj Corné Klein. Hij is ook groot Formule 1-liefhebber, weet er ook heel veel van. En de meest controversiële Formule 1-analyst van Nederland, Ronald Molendijk, hoor je in de podcast die gepresenteerd wordt door Bas van Veenendaal. En natuurlijk maak je zoals gewoonlijk weer kans op een volle tank brandstof voor je personenauto. Hoe gaaf is dat in tijden van recordprijzen aan de pomp? Als je meedoet met het spel Raad het Autogeluid, maak je daar dus kans op. Vanmiddag om 16:30 verschijnt die online, de F1 aan tafel. Die award-winning podcast van Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Wereldvoetbalbond FIFA doet er alles aan om deelname van Iran aan het komende WK veilig te stellen. Achter de schermen is een belangrijk overleg gevoerd in Istanbul om de Iraanse voetbalbond gerust te stellen over de aanwezigheid op het toernooi. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De deelname van Iran is gevoelig geworden door de opgelopen politieke en militaire spanningen met de Verenigde Staten en Israël. Omdat Iran al zijn groepswedstrijden in de Verenigde Staten moet spelen, rezen er al grote twijfels over de haalbaarheid daarvan. En de situatie werd nog even wat complexer toen de Iraanse bondsvoorzitter onlangs werd geweigerd voor een FIFA-bijeenkomst in Canada vanwege vermeende banden met de revolutionaire garde. De Iraanse overheid heeft de voetbalbond aan de plicht herinnerd om te zorgen dat alle gekwalificeerde landen zonder discriminatie kunnen inreizen en spelen. Secretaris-generaal Matthias Grafström heeft na het gesprek in Turkije laten weten dat de ontmoeting constructief en positief is verlopen. De bondscoach en de spelers focussen zich ondertussen op Pool G, waarin ze gekoppeld zijn aan België, Egypte en Nieuw-Zeeland. En de FIFA benadrukt dat er nauw wordt samengewerkt met alle autoriteiten om voor iedereen een veilige sportieve omgeving te garanderen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Grand Prix Radio aan het begin van deze maandag. En die kan je vanavond lekker afsluiten met een potje Premier League voetbal. De voorlaatste speelronde die wordt afgesloten in Londen vanavond. Om 9:00 trappen ze af voor het enige duel van de dag op de Britse velden. Om 9:00 dus Arsenal tegen Burnley. Die wedstrijd is te zien op Viaplay. Hier zo dadelijk veel meer sport, want ook op deze maandagochtend zijn wij jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

nog niet helemaal mee met het weer. In het oosten begint de dag bewolkt met plaatselijk regen. Elders zijn er toch wel wat zonnige perioden. Maar vanmiddag trekken dan toch weer buien over het land. Lokaal met onweer en hagel. Later wordt het in het westen weer zonnig. Het wordt zo'n 13 tot 17 graden. Maar ze hebben beloofd dat het langzaam maar zeker wat beter gaat worden. Dat mag ook wel. We zitten verdorie al op 18 mei. Laat nou eens eventjes een beetje wat zomergevoel komen, zeg maar. We hebben genoeg regen gehad. De droogte zit er volgens mij wel weer op. Het zonnetje mag wel weer gaan schijnen, voor mij in ieder geval. Zo dadelijk voor je de ANP-headlines. En hoe is het momenteel op de weg? Ook dat hoor je zo.

0: Country Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 8 uur.
2: Goedemorgen, dit is de AP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Een waarschuwing van de politie. Pas op voor advertenties op Facebook en Instagram. Die zijn vaak te mooi om waar te zijn. Mensen worden gelokt met hoge kortingen, maar als je geld hebt overgemaakt, blijft het stil, meldt de NOS. In bijna een jaar tijd heeft de politie ruim 500 van dergelijke criminele webwinkels ontdekt. We vinden het nog steeds lastig om met collega's over het salaris te praten, meldt de Telegraaf. Ondanks nieuwe regels voor loontransparantie houden we wat we verdienen liever privé. Door nieuwe regels die er komen, zou je bij je baas moeten kunnen nagaan wat een collega die hetzelfde werk doet, krijgt. Het moet ongewenste loonkloven blootleggen. Het aantal doodstraffen in de wereld was vorig jaar het hoogste sinds het wordt bijgehouden, meldt Amnesty. Het waren er ruim 2700 en vooral landen als Iran, Noord-Korea en Saoedi-Arabië zijn verantwoordelijk voor die cijfers. Mensen worden daar geëxecuteerd om angst te zaaien en andersdenkende het zwijgen op te leggen. Doordat we meer reizen en ons minder laten vaccineren, belanden meer en meer mensen met infectieziekten in het ziekenhuis. Per dag sterven 30 mensen aan een ziekte veroorzaakt door een virus of een bacterie. En dat kun je voorkomen, zegt een aantal zorgorganisaties, dat vandaag een voorlichtingscampagne begint. In de ochtend overwegend bewolkt met regen in het oosten en tussen de buien door schijnt de zon. En later in de middag wordt het vrij zonnig. Maxima liggen rond de 16 graden.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt tot dusver niet bijzonder druk. De meeste files staan op de wegen in het midden en zuiden van het land. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen 12 kilometer met 20 minuten vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. A4 naar Amsterdam tussen knooppunt Ippenburg en knooppunt Hofvliet 7 kilometer met een kwartier op onthoud. A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen Gorkum en Hardingswald-Giessendam 7 kilometer met daar 20 minuten op onthoud. En op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam, daar is een ongeluk gebeurd tussen de afrit Numansdorp en Barendrecht. 5 kilometer stilstaand verkeer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet! Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop! Aldi.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert Chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
8: Dat wordt genieten.
6: Ja, dus. Aldi.
9: Dagje shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestylemerken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
10: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
9: Laatste kans! Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.
8: Nog een keer!
11: Papa, sneller!
12: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
13: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
14: Oh, nu al zin in zaterdag.
13: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
15: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
16: Yes, hij doet het.
17: Ja hoor, dat kan zeker.
18: Rozer!
15: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
19: Keukenkopers, opgelet! Nu
20: big deals bij Keukenconcurrent.
19: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
21: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
22: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
23: En ook deze week extra goedkoop. Een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,49. Lidl, je verdient het.
24: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
1: Grand Prix Radio.
2: Noud van Sommeren.
4: Goedemorgen met de start van maandag 18 mei. Het weekend zit erop, dus we gaan...

Grand Prix Radio aan het begin van deze maandag, die in het oosten met wat bewolking en plaatselijk regen begint. Elders zijn er zonnige perioden deze ochtend. Vanmiddag trekken wel weer enkele buien over het land, lokaal met onweer en hagel zelfs. Later wordt het in het westen weer zonnig. Het wordt zo'n 13 tot 17 graden. En nog even voor de mensen die deze ochtend de weg op moeten. Nou, de ochtendspits van deze maandag zal waarschijnlijk niet drukker verlopen dan gebruikelijk. De meeste vertraging is er voor het verkeer in de Randstad en in Noord-Brabant. Straks krijg je een actueel overzicht van de situatie op de weg. Vandaag trouwens een gedenkwaardige dag voor oud-judoka Mark Huizinga. Want precies 30 jaar geleden won hij bij het EK Judo in Den Haag de eerste van zijn 5 Europese titels. Gebeurde op 18 mei 1996. Gedenkwaardige dag voor hem dus. Zo dadelijk terugblikken op de sporten van afgelopen weekend. Later dit uur ga ik ook nog even bellen met de bekendste teambaas van Nederland en oud-teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur, over onder andere de 24 uur van de Nürburgring. Dat en meer op je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. What?

Sportradio, Grand Prix Radio en het begin van je maandag. Start van een nieuwe werkweek. Dat kan een beetje een taaie ochtend zijn. Maar goed, wij zorgen ervoor dat je hem lekker fit met veel sport begint. Trainer Maurice Stijn die heeft spijt van de timing waarop zijn vertrek bij Sparta Rotterdam naar buiten kwam. Ja, de club die sloot het seizoen gisteren af met een van de zwakste wedstrijden in een duel met Excelsior. Door de nederlaag liep Sparta een kleine kans op deelname aan de play-offs voor Europees voetbal mis. Ja, Stijn gaf aan dat het beter was geweest als het nieuws over zijn toekomst pas na de laatste wedstrijd was gecommuniceerd, om de focus volledig op het seizoenslot te houden. Ja, dat was misschien wel beter geweest. Dat daar niemand van tevoren aan gedacht heeft, denk ik dan bij mezelf. Goed, tennisser Jannik Sinner heeft zijn collectie Masters-titels compleet gemaakt door het toernooi van Rome te winnen. In de finale was de 24-jarige Italiaan met 6-4 en 6-4 te sterk voor de Noorse gravel-specialist Casper Ruud. Met deze overwinning is Sinner na Novak Djokovic de tweede speler ooit die alle 9 Masters-toernooien op zijn naam heeft geschreven. Dat is niet mis. Ja, voor de nummer 1 van de wereld was het alweer zijn 6e Masters-titel op rij, waarmee hij zijn favoriete rol voor Roland Garros bevestigt. Daarover gesproken, vandaag gaat de openingsweek van Roland Garros van start, waarbij de tennissers in de eerste ronde van het kwalificatietoernooi strijden voor een plek in het hoofdschema. De eerste wedstrijden op het Franse gravel beginnen deze ochtend om 10:00 op de verschillende banen. Onder meer Gijs Brouwer en Tim van Rijthoven gaan eraan meedoen. Ze hopen dus het hoofdtoernooi te bereiken dat pas komende zondag officieel begint. Roland Garros dus. Zo dadelijk nog veel meer sport voor je. Sport in het kort met nog minder dan Ronald van der Geer. Hier op je Sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De sportieve toekomst van Estefana Polman bij haar Deense club Rapid Boekarest hangt aan een zijden draadje. Ervaren Nederlandse handbalster lijkt op weg naar de uitgang na een reeks interne conflicten en een sportieve disciplinering door de clubleiding. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Polman is door de trainer voor onbepaalde tijd uit de selectie gezet na een felle discussie tijdens een recente wedstrijd. Sindsdien moet de opbouwspeelster toekijken vanaf de tribune, wat door volgers in de handbalwereld wordt gezien als een enorme vernedering voor een speelster van haar kaliber. Bronnen rondom de club melden dat de relatie tussen de Nederlandse vedette en de technische staf onherstelbaar is beschadigd. Een terugkeer binnen de lijnen lijkt onder de huidige omstandigheden dan ook uitgesloten. In de handbalwereld wordt met ongeloof gereageerd op de harde aanpak van de club. Analisten benadrukken dat Polman jarenlang het gezicht is geweest van het Nederlandse handbal en dit troosteloze scenario niet verdient. Haar management heeft laten weten dat er momenteel achter de schermen wordt gezocht naar een oplossing waarbij een ontbinding van het contract de meest logische stap lijkt. Terwijl het team zich opmaakt voor de finale van de competitie, moet de handbalster vrezen dat haar buitenlandse avontuur op een dieptepunt eindigt.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: stevige regen- en onweersbuien, mogelijk met hagel. Later wordt het wel weer beter. Maximum temperaturen vandaag rond de 17 graden. Voetbalclub NEC heeft een topseizoen bekroond met de derde plaats in de Eredivisie, wat recht geeft op deelname aan de voorronde van de Champions League. Het is voor het eerst sinds 2009 dat de Nijmegenaren weer Europese voetbal gaan spelen. Trainer Dick Schreuder was na afloop gisteren zichtbaar geëmotioneerd door de historische prestatie die in stadion De Goffert leidde tot een groots volksfeest. De club kan zich opmaken voor een avontuur over de grens naar een zeer succesvol seizoen. Schreuder die sprak over deze bijzondere prestatie bij de NOS gisteren na afloop van de wedstrijd.
1: We hebben benadrukt dat wij een bepaalde manier van spelen hebben. En dat we dat hebben volgehouden tot aan vandaag en de allerlaatste dag. En dat heb ik ze vandaag in de rust gezegd. Wat zij de eerste helft op de mat hebben getoond of neer hebben gezet. De eerste helft was voor mij ogen echt de beste eerste helft die ik heb gezien van de ploeg. En als je dat in wedstrijd 34 doet, ja, dan is dat echt knap met alle... het woordje gezeik wil ik niet helemaal gebruiken, met alles eromheen en hoe dat gaat de laatste weken. Ja, dan zie ik gewoon echt een ploeg. Hoe ik dat zie in de rust, hoe ik het in de eerste helft. Ik zit op mijn stoel, ik hoef bijna niet op te staan. De hele bank staat langs de lijn. Dat is gewoon tekenend voor hoe zij dit hele proces hebben gedaan. En ik denk dat dat voor mij als trainer het allerbelangrijkste is. En nog niet eens zozeer het prijs halen, maar hoe we elke week met elkaar omgingen en elke dag.
0: Aldus NEC-trainer Dick Schreuder gisteren bij de NOS. Zo dadelijk nog veel meer sport voor je. Ik ga onder andere bellen met de bekendste teambaas van Nederland en de oud-teambaas van Jos Verstappen. Frans Verschuur bedoel ik dan. Over de 24 uur van de Nürburgring. We gaan het hebben over Max Verstappen. Die eigenlijk best wel pech had, materiaalpech had. Daardoor niet zijn eerste plek heeft kunnen verzilveren, zeg maar. Iemand anders, een andere Nederlander, heeft dat wel gedaan. Daarover praat ik zo met Frans Verschuur hier op je sport. Radio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: oosten begint met wat regen en bewolking. Elders zijn er zonnige perioden. Vanmiddag trekken enkele buien over het land, lokaal met onweer en hagel zelfs. Later wordt het in het westen weer zonnig. 13 tot 17 graden. Ja, de ochtendspits van vandaag zal waarschijnlijk niet drukker verlopen dan gebruikelijk op maandag. De meeste vertraging is er voor het verkeer in de Randstad en in Noord-Brabant. Zo dadelijk onderweg voor je een actueel overzicht van de huidige verkeerssituatie. De ANP headlines onderweg. En ik ga bellen met de oud-teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur. Onder andere over de 24 uur van de Nürburgring die afgelopen weekend verreden is.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
4: Hey, ik kan niet werken vandaag.
5: Hoezo?
4: Sorry, het is WK.
6: Scoor nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
3: Grando. Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
7: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
8: Honda, the power of dreams.
9: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
10: Aldi. Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
12: Dat wordt genieten.
11: Ja, dus. Aldi.
13: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
16: Dagje shoppen? Kom dit Pinksterweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
17: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
16: Laatste kans. Shop dit weekend in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op Hikes.nl. Hikes.
5: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.

0: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
4: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
5: Dit is Grand Prix Radio.
6: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
7: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. De politie waarschuwt voor advertenties op Facebook en Instagram, waarin met hoge kortingen wordt geschermd. Die zijn te mooi om waar te zijn en je bent vaak je geld kwijt, meldt de NOS. Het aantal gewapende misdrijven, waarbij jongeren betrokken zijn, is in jaren niet zo hoog geweest, heeft RTL uitgezocht. Vorige week werd al duidelijk dat de politie een record aantal wapens bij minderjarigen in beslag heeft genomen. In Oekraïne zijn vannacht meer dan 20 mensen gewond geraakt door Russische aanvallen met drones en raketten. Die kwamen onder meer neer in Odessa en Dnipro, waar onder meer huizen en scholen werden getroffen.
6: Grand Prix Radio Verkeer.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we inmiddels gehad. De meeste files staan nog in het midden en zuiden van het land. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat file tussen knooppunt Deil en knooppunt Everdingen 10 kilometer met een half uur vertraging. Het asfalt is beschadigd, de rechterrijstrook is dicht. A4 richting Amsterdam tussen Rijswijk en Leidschendam 10 kilometer file met een half uur vertraging. Door een kapotte auto is daar één rijstrook dicht. A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Lexmond en Houten 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A29 is een ongeluk gebeurd van Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Tussen de afrit Niemandsdorp en Barendrecht 10 kilometer file met daar wel een uur vertraging. Er zijn inmiddels bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht.
6: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
9: Noud van Sommeren.

0: De 18e, het weekend zit erop. Dus bellen met de bekendste teambaas van Nederland, Frans Verschuur. Frans, goedemorgen.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Jij als Nijmegenaar hebt gisteren wel een leuk dagje gehad, toch?
1: Oh, laat het je geworden, zeg. Jezus, man. dit is nog nooit gebeurd. In het voetbalclubje van waar ik af en toe ga kijken bij NEC. Ja, en dan zijn ze derde geworden en gaan ze Europa in. Ja, dat is natuurlijk helemaal heel bijzonder. En zeker met het budget en hoe het allemaal werkt en het stadion. Ja, dus dan krijgen ze dus nu eindelijk wat geld. Dus ik hoop niet dat ze er veel spelers verkopen, maar het stadion verbeteren, want dat brengt meer op. Maar het was een feest, ongekend.
0: Ah, leuk. Dus je hebt de wedstrijd ook gezien? Live bij geweest?
1: Ja, ik er live bij. En dat was gewoon top.
0: Mooi. Wat ook top was, nou ja, niet voor iedereen trouwens, de 24 uur van de Nürburgring.
1: Ja, heel bijzonder, hè. Zoveel mensen uitverkocht voor de eerste keer. Allemaal het Verstappen-effect. Nou ja, wij kennen het ondertussen, maar die Duitsers genieten er ook van.
0: Ja.
1: Dus helemaal vol. Echt, het is ongelooflijk. Ik heb nachtfilms gezien hoe dat allemaal gaat daar. Feesten, draaimolens. Eén groot feest. Ja, alleen is die uitgevallen natuurlijk met een ander vast probleem. Maar ja, het andere autootje, auto nummer 80 van start nummer 80, die heeft in de 24 uur gewonnen. Dus dat is wel, moet ik zeggen. Heel bijzonder dat feest toch een beetje bij Verstappen hoort dan in dat team.
0: Ja, want het was de zusterauto van Verstappen.
1: Ja,
0: toch?
1: De zusterauto. Mercedes wel oppermachtig. En de andere auto's zijn iets te veel gestraft. Ik vond Audi is echt gestraft. Ja, dat heeft te maken met het gewicht wat ze erbij krijgen. Ja, maar dat maakt niet uit. Mercedes heeft gewonnen en volgend jaar weer een ander.
0: Ja, volgend jaar. Max heeft al aangegeven, als de kalender het toelaat, ben ik erbij.
1: Ja, natuurlijk. Maar dit is geweldig, joh. En voor hem ook. En hij rijdt natuurlijk virtueel rijdt hij hem heel veel. Dat zei hij ook in een interview. Van ik heb heel veel geleerd uit virtueel racen wat we doen. Ja, dan zien we weer hoe dan belangrijk dat is geworden.
0: Een andere Nederlander die gelukkig wel succesvol was Jeroen Blekemolen, hè?
1: Ja, Jeroen heeft zijn SP10-klasse gewonnen. Dat is, dat is heel goed. En dat is eigenlijk de enige Nederlander die op het podium staat. Er deden heel veel mee. Huisman, Kalsburg, Coronel, noem maar op. Die deden allemaal mee. En ja, maar hij is de enige Nederlander die op het podium staat. Dus dat is heel goed.
0: En hij is vandaag ook de gast in de nieuwe podcast F1 aan tafel. Hè? Dus gaan we alles horen over zijn ervaringen afgelopen weekend op de Nürburgring. Hoe vaak ben jij daar zelf geweest, Frans?
1: Ik heb zelf daar één race gereden. Ooit een keer Europees kampioenschap Renault 5 GT Turbo. En ik ben een paar keer geweest om te testen en te trainen. Want het is natuurlijk heel fijn dat je daar kunt rijden om te kijken wat een auto doet in hobbelige toestand. En, maar verder maar één race zelf gereden. Ja, in Nürburgring de Formule 1 strekken. Dan kan ik niet meer tellen hoe vaak ik daar geweest ben.
0: We gaan richting de GP van Canada. Nog even vooruitblikken op de Formule 1. Wat verwacht je daarvan?
1: Ja, toch weer wat dichter bij elkaar. Ze hebben besloten dat ze toch weer wat kleine dingetjes doen. De updates kunnen verder doorgevoerd worden. We zagen al dat het veld steeds dichter bij elkaar kwam na Miami. Dus ja, ik denk dus dat het nu nog iets dichter bij elkaar komt. En we hebben in Miami natuurlijk een geweldige race gezien. Dus in dat opzicht denk ik toch, ik zeg niet dat het lek boven is. Maar het is nog steeds niet echt racen. Maar we komen wel weer bij elkaar. En de negatievelingen die kunnen een beetje in het hoekje gaan zitten en niet meer zich roeren.
0: En Frans Verschuur die heeft de positieve vibe te pakken, kan ik wel zeggen, toch?
1: Het is nog geen race, maar we gaan er wel naartoe.
0: Oké, hartstikke goed. Frans, ik ga je snel weer spreken en ik dank je wel voor nu.
1: Ja, graag gedaan.
2: Ieder uur meer sport, meer muziek. Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Er komt na 4 seizoenen een einde aan het tijdperk van Robert Lewandowski bij FC Barcelona. Hij heeft bekendgemaakt dat hij de Spaanse topclub gaat verlaten, omdat Lewandowski zijn missie in Catalonië als voltooid beschouwt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hij kijkt met een voldaan gevoel terug op zijn periode in Spanje. Tijdens zijn verblijf wist hij met de club onder andere de landstitel te veroveren en bleef hij een van de meest trefzekere aanvallers in de competitie. Lewandowski zelf laat weten dat het winnen van die prijs het hoofddoel was en dat hij destijds daarvoor de overstap vanuit Duitsland gemaakt heeft. Nu die doelstellingen zijn behaald, voelt het voor hem als het juiste moment om ruimte te maken voor een nieuwe generatie. Vanuit de clubleiding wordt er met veel respect gereageerd op het besluit van de spits. De directie roemt zijn professionaliteit en de leidende rol die hij de afgelopen jaren binnen de jonge selectie heeft vervuld. Barcelona moet nu de transfermarkt op om de leegte die de Poolse aanvaller achterlaat in de voorhoede op te vullen. Lewandowski zelf zal niet stoppen. Er wordt aan hem getrokken vanuit Saoedi-Arabië en de Amerikaanse competitie.
0: Dit is jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met de Bee Gees. Het is de start van maandag de 18e en maandag wil zeggen podcastdag bij ons. Vandaag verschijnt er weer een nieuwe editie van de F1 aan tafel. Met deze week een heuse winnaar. Een winnaar van de 24 uur van de Nürburgring in zijn klasse. Ik heb het over Jeroen Blekemolen. Die heeft de SP10-klasse op zijn naam geschreven. Dat is de race met de GT4-auto's op de Nürburgring. Dus wel een succesvolle Nederlander. En die is dus te beluisteren deze week in de nieuwe podcast F1 aan tafel, die vanmiddag opgenomen wordt in de Harbour Club in Vinkeveen. Nou, misschien is wel een leuke gelegenheid om Jeroen een mailtje te sturen, een vraag te sturen die hij dan kan behandelen in de podcast. Je kan je vraag doorsturen naar f1aantafel@grandprixradio.nl.

0: Sportradio, Grand Prix Radio in het begin van deze maandag. Feyenoord-trainer Robin van Persie die heeft zich uitgesproken tegen het cynisme rondom zijn speler Raheem Sterling. Na de laatste competitiewedstrijd, die gisteren met 0-2 werd gewonnen van PEC Zwolle, gaf van Persie aan dat hij daar slecht tegen kan. De coach die zijn ploeg naar de tweede plaats loodste, kondigde aan gisteravond dat hij met Sterling om de tafel gaat. Hij benadrukte dat de moeizame weg die de club dit seizoen heeft afgelegd en toonde zich beschermend over zijn spelersgroep, maar is wel blij dat hij met de punten richting de zomer gaat. En hij sprak erover bij de collega's van de NOS.
1: Heel prettig dat we met de punten de zomer ingaan. Dat is gewoon altijd prettiger dat je gewoon met die punten de zomer ingaat. En dat is vandaag gebeurd en daar ben ik heel blij mee.
0: Nou, een blije Robin van Persie dus, die gisteren van PEC Zwolle wist te winnen met zijn club Feyenoord. Zo dadelijk nog meer sport voor je, het ANP Headlines onderweg. En hoe ziet het eruit op de weg? Ook dat hoor je zo.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 9 uur.
5: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Trap niet in advertenties op Facebook en Instagram waarin je een hoge korting wordt beloofd, waarschuwt de politie bij de NOS. Ze zijn vaak nep en als je betaalt, ben je je geld kwijt, is de ervaring. In bijna een jaar tijd heeft de politie meer dan 500 nep-webwinkels ontdekt. Het merendeel adverteert op Facebook en Insta. Ondanks campagnes is het aantal gewapende misdrijven, waarbij jongeren betrokken zijn, in jaren niet zo hoog geweest, heeft RTL uitgezocht. Vorige week werd al duidelijk dat de politie een record aantal wapens bij minderjarigen in beslag heeft genomen. Volgens deskundigen lachen jongeren om campagnes waarin wordt gevraagd wapens in te leveren. Op verschillende plekken in Oekraïne zijn vannacht mensen gewond geraakt door Russische aanvallen met drones en raketten. Die kwamen onder meer terecht in Odessa en Dnipro, waar huizen en scholen werden getroffen. Onder de zeker 20 gewonden zijn ook kinderen. Vorige week lag Oekraïne ook al onder zwaar Russisch vuur. In Engeland is de Amerikaanse zanger en muzikant Dennis LaCourier overleden, meldde internationale media. We kennen hem van de band Dr. Hook, die in de jaren 70 en 80 hits had als Sylvia's Mother en Baby Makes Her Blue Jeans Talk. Dennis LaCourier leed aan een nierziekte en was 76 jaar. Is nog overwegend bewolkt met regen in het oosten en die trekt snel weg. Later in de middag wordt het vrij zonnig. Maxima ligt rond de 16 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu vrij snel op. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat nog een wat langere file tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen 10 kilometer met een half uur vertraging. Er zitten gaten in het wegdek, de rechterrijstrook is dicht. A4 richting Amsterdam tussen Delft en knooppunt Hoflied 13 kilometer met daar een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. De A7 Heerenveen richting Groningen is helemaal dicht bij Groningen Europa Park door een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer wordt daar lokaal omgeleid. En op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam tussen knooppunt Hellegatsplein en de afrit Oud-Beijerland 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij.
7: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe.nl.
8: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: H-A-I-B-U. Ga snel naar haiboe.nl.
9: Haiboe.
7: Haiboe.nl.

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukenloods heeft het. Keukenloods.nl.
2: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equans zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equans.nl.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
5: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
4: Odido. Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
8: Bart, met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
10: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
11: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Pepsi, Rivella, Royal Club en 7-Up 1 liter flessen? 2 plus 3 gratis. Alle Robijn 1 plus 2 gratis. En AH Excellent vleeswaren en borrelhapjes, tweede halve prijs. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn.
12: Tijd voor een nieuw interieur? Ontvang nu bij Goossens tot wel €750 voordeel op alle woon- en slaapkamermeubels. Ontdek het in de winkel of op goossens.nl.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Tot wel €750 voordeel op je hele interieur. Kom nu naar een van de 25 Goossens winkels.
14: Grand Prix Radio.
15: Nout van Sommeren.
16: Goedemorgen met de start van maandag de 18e. Zo dadelijk meer over Joey Veerman. Die is klaar met bondscoach Ronald Koeman. Nou, hoe dat precies zit hoor je zo. En veel meer andere sporten voor je onderweg.

Grand Prix Radio aan het begin van deze maandag, die in het oosten met wat bewolking en plaatselijk regen begint. Elders zijn er toch wel zonnige perioden. Vanmiddag trekken dan toch weer enkele buien over het land. Lokaal met onweer en zelfs hagel. Later wordt het in het westen wel weer zonnig. 13 tot 17 graden. Dat is de temperatuur waarmee je het vandaag moet doen in ons koude kikkerlandje, mag ik wel zeggen, toch? Het is 18 mei vandaag, precies een jaar geleden, veroverde PSV op de laatste speeldag de 26e landstitel in de Eredivisie. Na een 3-1 overwinning bij Sparta. En vandaag is ook de verjaardag van oud-wielrenner en ook best wel een coureur op vier wielen. Hij doet af en toe ook mee aan races en is regelmatig te horen in de podcast F1 aan tafel. Ik heb het over oud-wielrenner Nicky Terpstra. Vandaag is hij jarig, 42 is hij geworden. Van harte gefeliciteerd. Mocht je trouwens ook jarig zijn, namens het hele team van Grand Prix Radio een hele fijne dag gewenst. Zo dadelijk meer over Joey Veerman. Die is klaar met Ronald Koeman. Hoe dat precies zit, dat en meer hoor je zo bij je sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

week. En dan blikken we altijd natuurlijk even terug op afgelopen sportweekend. Ja, PSV middenvelder Joey Veerman. Die heeft aangegeven dat bondscoach Ronald Koeman hem niet meer hoeft te bellen voor het Nederlands elftal. Hij is er klaar mee. Ja, zijn uitspraak volgt op het nieuws dat hij niet is opgenomen in de voorselectie voor het komende WK. Analisten Arnold Brugink en Kenneth Perez gaven aan weinig te begrijpen van de beslissing van de bondscoach om de middenvelder te passeren. Ja, Veerman voelt zich naar eigen zeggen op zijn karakter aangesproken en trekt daar nu zijn conclusies uit. Koeman hoeft hem dus niet meer te bellen. Ja, oké. Goed, nu we het toch over Koeman hebben. Zijn zoon, Ronald Koeman junior, doelman bij Telstar, heeft zich in een bijzonder gezelschap gevoegd door te scoren in de Eredivisie. In het cruciale duel met SC Volendam benutte hij een strafschop wat de winnende treffer bleek te zijn. Hiermee treedt de zoon van de bondscoach in de voetsporen van andere scorende keepers zoals Edwin van der Sar. Zijn doelpunt was toch wel van groot belang voor Telstar in de strijd om handhaving en leverde hem de afloop veel lof op van medespelers en supporters. Dat gebeurde er dus afgelopen weekend met de zoon van de bondscoach Ronald Koeman junior. Sport in het kortere. Ronald van der Geer. Ja, we hebben wat met Ronald. Ronald van der Geer, onze eigen Ronald dus, die gaat je zo dadelijk bijpraten hier op je sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse atletiekwereld heeft er een spectaculair hoogtepunt bij. Kogelstootster Jessica Schilder heeft tijdens een wedstrijd haar eigen nationale record verpulverd met een fabelachtige afstand van 21 meter en 9 centimeter. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met deze buitengewone prestatie nestelt de sportvrouw zich direct in de absolute wereldtop van de atletiekgeschiedenis. Ze is pas de eerste Nederlandse vrouw die de magische grens van 21 meter weet te passeren. Toeschouwers en analisten reageerden allemaal met ongeloof toen de kogel ver voorbij haar oude record neerkwam. Het geeft aan dat de atleet in topvorm verkeert en dat de opbouw naar de grote toernooien vlekkeloos verloopt. Schilder liet na afloop weten dat ze zelf ook sprakeloos was door de perfecte timing van de stoot. Haar focus ligt al langer op het verfijnen van de techniek en dat werpt nu dus duidelijk zijn vruchten af. Haar concurrenten in het internationale circuit zijn gewaarschuwd wat met deze afstand doet de Nederlandse direct mee om de allerhoogste podiumplaatsen. Atletiekbond spreekt van een mijlpaal die de sport in Nederland een enorme stimulans zal geven. En de komende periode staat voor Schilder in het teken van vasthouden van vorm om ook op het mondiale podium toe te kunnen slaan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Free Radio in het begin van deze maandag. En de MotoGP heeft Joan Mir zijn podiumplaats in de Grand Prix van Catalonië moeten inleveren afgelopen weekend. De Spaanse coureur werd na de race bestraft vanwege het niet naleven van de regels omtrent bandendruk. Ja, hierdoor viel hij terug in de einduitslag. De race werd uiteindelijk gewonnen door Fabio Di Giannantonio, die zijn eerste zege sinds 2023 behaalde. Het evenement werd echter toch al overschaduwd door zware crashes van Alex Marquez en Joan Zarco, die toch wel voor veel opschudding zorgden op het circuit. Het zat dus echt niet mee. Maar bij wie het ook niet tegen of niet mee zat, moet ik zeggen, is voor Colin Feijer, de Nederlander in de Moto2. Want die is ten val gekomen tijdens de race gisteren. De 21-jarige Nederlander was vanaf een veelbelovende tweede startplek aan de wedstrijd begonnen, maar ging in de slotfase onderuit. Ja, hierdoor zag hij een goede klassering in rook opgaan. Het was opnieuw een teleurstellend weekend voor Feijer, die zijn potentieel dit weekend niet kon opzetten in een podiumplaats of een hoge klassering in de einduitslag van de grote prijs van Catalonië. Ja, jammer voor Colin Feijer. Maar goed, hij heeft wel heel wat in zijn mars. Daar ga ik trouwens morgen vroeg over verder praten met oud-coureur Joey Litjens. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. En op deze maandagochtend zijn wij jouw sportradio. And the going gets tough.

0: begin van deze maandag, die in het oosten, ja, toch wel met de bewolking plaatselijk wat de regen begint. Elders zijn er zonnige perioden. Vanmiddag trekken enkele buien over het land, lokaal met onweer en hagel. Het wordt later in het westen wel weer zonnig. 13 tot 17 graden, dat is de temperatuur waarmee we het moeten doen vandaag. Ja, de ochtendspits van maandag zal waarschijnlijk niet drukker verlopen dan gebruikelijk. De meeste vertraging is er voor het verkeer in de Randstad en in Noord-Brabant. Zo dadelijk krijg je een actueel overzicht van de situatie op de weg.
1: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
4: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Vertrouwd sinds 1999.
5: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
9: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites. En 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
10: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
11: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand

0: tv's met Sound System. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus speelbewust.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari... Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
4: Dit is Grand Prix Radio.
5: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
6: Goedemorgen, dit is de AP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Het cruiseschip Hondius komt in de loop van de ochtend aan in de haven van Rotterdam. Aan boord zijn 27 mensen. Waarschijnlijk moeten sommigen in quarantaine, omdat op het schip het Hantavirus werd ontdekt. In Stadskanaal geldt geen noodverordening meer voor het gebied rond de huizen van twee zwaar mishandelde kinderen, meldt RTV Noord. Volgens de burgemeester is het niet meer nodig, want de sfeer is nu vooral medelevend naar de kinderen toe. De aanpak van wapens onder jongeren faalt. Campagnes zorgen niet voor een daling van het aantal gewapende misdrijven waar jongeren bij betrokken zijn, meldt RTL Nieuws. Volgens de politie halen de spotjes niks uit.
5: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu snel op. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht staat nog file tussen de afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen 8 kilometer met een kwartier vertraging. Daar zitten gaten in het wegdek. De rechterrijstrook is dicht. A9 Diemen richting Amstelveen. Tussen Eiburg en Amstelveen 8 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. En op de A10 de ring van Amsterdam tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt De Nieuwe Meer 9 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht.
5: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
0: Nout van Sommeren.
8: Ten

Sport Radio, Grand Prix Radio en het begin van een nieuwe werkweek. En traditiegetrouw op maandag verschijnt er altijd een nieuwe podcast F1 aan tafel, waarin deze week natuurlijk gesproken wordt over komend raceweekend. De grote prijs van Canada, de Formule 1. Maar er wordt meer in besproken, want hij is de gast Jeroen Blekemolen in de podcast van deze week. Hij heeft afgelopen weekend de 24 uur van de Nürburgring in de SP10-klasse, oftewel de GT4, gewonnen. En deze week dus te horen in de podcast F1 aan tafel, die vanmiddag wordt opgenomen in de Harbour Club in Vinkeveen. Misschien wel leuk als je nog een vraag aan Jeroen hebt. Kun je hem doorsturen via f1aantafel@grandprixradio.nl. Verder ook de gasten radio-dj Corné Klein. Hij is ook groot Formule 1-liefhebber, weet er ook heel veel van. En de meest controversiële Formule 1-analyst van Nederland, Ronald Molendijk, hoor je in de podcast die gepresenteerd wordt door Bas van Veenendaal. En natuurlijk maak je zoals gewoonlijk weer kans op een volle tank brandstof voor je personenauto. Hoe gaaf is dat in tijden van recordprijzen aan de pomp? Als je meedoet met het spel Raad het Autogeluid, maak je daar dus kans op. Vanmiddag om 16:30 verschijnt die online, de F1 aan tafel. Die award-winning podcast van Grand Prix Radio. Jouw

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Een opmerkelijk moment op het Masters-toernooi van Rome heeft geleid tot een tijdelijke staking van een tenniswedstrijd. Dikke rookwolken trokken over de tennisbanen nadat fans van voetbalclub Inter de landstitel vierden in de buurt van het sportcomplex. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het incident gebeurde tijdens een partij op een van de bijbanen. Supporters van de kerstverse Italiaanse voetbalkampioen staken vlak buiten het stadion fakkels en rookbommen af om het kampioenschap te vieren. Maar door de wind dreef de dichte gekleurde rook al snel over de tribunes en het gravel. Scheidsrechter zag zich hierdoor genoodzaakt om het spel stil te leggen, omdat het zicht voor de tennissers en de lijnrechters volledig was verdwenen. Spelers reageerden gelukkig gelaten op de onverwachte onderbreking en zochten tijdelijk de bankjes op om te wachten tot de lucht letterlijk geklaard was. Na een korte pauze van enkele minuten was de rook grotendeels opgetrokken, waarna de wedstrijd zonder verdere problemen kon worden hervat. De organisatie van het tennistoernooi liet na afloop weten dat de veiligheid van de sporters en het publiek geen moment in gevaar is geweest. Wel zorgde de voetbalgekte voor een uniek en iets wat bizar decor op het anders zo rustige.
0: Dit is jouw sportradio.

Pre-radio in het begin van deze maandag. Dat is toch een ochtend die ja, toch wel een tikkeltje zwaar kan zijn. Vooral als je een heel goed weekend hebt gehad. Nou, ik heb zelf wel een aardig weekend gehad. Ik heb het al rustig aangedaan. Ik ben bezig met een badkamer. Ja. En als ik dat geweten had, hoeveel werk daarin zat en wat van dingen je allemaal tegen kan komen, dan was ik er nooit aan begonnen. Mocht je trouwens nog iemand weten of zelf iemand zijn die goed in badkamers is, nout@grandprixradio.nl. Dan mag je even mailen, dan neem ik even contact met je op. Zo dadelijk Danny, hij is van de afdeling Classics en hij serveert ook nog koffie. Koffie en Classics met Danny, ik wens je een hele fijne maandag.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 10 uur.
3: Goedemorgen, dit is de AP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Het cruiseschip Hondius komt zo dadelijk aan in de haven van Rotterdam. Aan boord zijn 27 mensen, bijna allemaal bemanningsleden. Waarschijnlijk moeten sommigen in quarantaine, omdat op het schip het Hanta-virus werd ontdekt. Daarom staan in de haven Porter Cabins klaar. De 4 Nederlanders aan boord mogen thuis in quarantaine. De noodverordening voor Stadskanaal rond de huizen van 2 zwaar mishandelde kinderen is opgeheven. De burgemeester zegt tegen RTV Noord dat het niet meer nodig is. Vorige week werden nog ruiten vernield, maar de sfeer is gedraaid. Van grimmig naar medelevend. Mensen leggen bij de huizen nu bloemen en knuffels neer, zegt hij. Een leuke opsteker voor alleenstaande AOW'ers, want zij krijgen deze maand veel meer vakantiegeld. Er komt zo'n 20% bij, blijkt uit berekeningen. En dat komt door de stijging van het minimumloon. Daar is de AOW aan gekoppeld. Een stel dat allebei AOW krijgt, gaat er ook op vooruit, maar niet zoveel als een alleenstaande. De aanpak van wapens onder jongeren faalt, zeggen experts tegen RTL Nieuws. Spotjes, campagnes en preventief fouilleren halen niks uit. Het aantal wapenmisdrijven onder jongeren is in jaren niet zo hoog geweest. Bekend was al dat bij jongeren afgelopen jaar een record aantal verboden wapens in beslag is genomen. Is nog overwegend bewolkt met regen in het oosten. En die trekt snel weg. Later in de middag wordt het vrij zonnig. Maximaal ligt rond de 16 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer nu goed door. Er staat nog wel file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Beest en knooppunt Everdingen 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar zitten gaten in het wegdek. De rechte rijstrook is dicht.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
7: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. Dereizen, live your dreams.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
11: Helemaal los bij Ethos.
12: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
13: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
15: Hebbes.
14: Kijk op ben.nl.
13: Bestel je OBU op netlink.nl.
16: Hey, dat is Tom die net parkeert.
17: Hey, oh, sorry.
16: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
18: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
16: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
19: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
15: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
19: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
20: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
21: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
22: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
23: Hey, ik kan niet werken vandaag.
24: Hoezo?
23: Sorry, het is WK.
25: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren... voor €688 na cashback en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
26: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
27: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
28: Een goedemorgen, het is de maandag met koffie en classics en erin natuurlijk heel veel sport. Onder andere blikken we vooruit op de Formule 1, maar we gaan het onder andere ook hebben over tennis en over Premier League voetbal, want er wordt gespeeld vanavond.

Grand Prix Radio, je sportradio. Goedemorgen, het is koffie en classics met natuurlijk ook heel veel sport. Laten we vast vooruitblikken op het volgend weekend, of het komend weekend moet ik eigenlijk zeggen. Want dan wordt de grote prijs van Canada verreden. Eindelijk weer Formule 1. Na Miami natuurlijk hebben we dan de volgende wedstrijd in Canada op het circuit van Gilles Villeneuve op het programma staan. Max Verstappen komt ook in actie. Hoe staat het er dan op dit moment voor? Nou, Kimi Antonelli heeft 3 wedstrijden gewonnen, heeft 100 punten. George Russell staat tweede met 80 punten. En de derde plek in het kampioenschap is voor Charles Leclerc met 59 punten. En dan Lando Norris met op de vierde plek met 51 punten. Gedeelde vijfde plaats met Lewis Hamilton. Dan Oscar Piastri en dan Max Verstappen op positie 7 met nog maar 26 punten. Dus laten we hopen dat hij er gauw wat bij kan pakken. Komend weekend dus die wedstrijd. Exacte tijdschema, dat vind je terug op GrandPrixRadio.nl. En vergeet niet, alle sessies zijn natuurlijk weer live te beluisteren met het commentaar van onder andere Olaf Mol en Jack Ploy. Lekker man. Goedemorgen, koffie en classics. Zo direct sport in het kort naar de Human League op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Wereldvoetbalbond FIFA doet er alles aan om deelname van Iran aan het komende WK veilig te stellen. Achter de schermen is een belangrijk overleg gevoerd in Istanbul om de Iraanse voetbalbond gerust te stellen over de aanwezigheid op het toernooi. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De deelname van Iran is gevoelig geworden door de opgelopen politieke en militaire spanningen met de Verenigde Staten en Israël. Omdat Iran al zijn groepswedstrijden in de Verenigde Staten moet spelen, rezen er al grote twijfels over de haalbaarheid daarvan. En de situatie werd nog even wat complexer toen de Iraanse bondsvoorzitter onlangs werd geweigerd voor een FIFA-bijeenkomst in Canada vanwege vermeende banden met de revolutionaire garde. De Iraanse overheid heeft de voetbalbond aan de plicht herinnerd om te zorgen dat alle gekwalificeerde landen zonder discriminatie kunnen inreizen en spelen. Secretaris-generaal Matthias Grafström heeft na het gesprek in Turkije laten weten dat de ontmoeting constructief en positief is verlopen. De bondscoach en de spelers focussen zich ondertussen op Pool G, waarin ze gekoppeld zijn aan België, Egypte en Nieuw-Zeeland. En de FIFA benadrukt dat er nauw wordt samengewerkt met alle autoriteiten om voor iedereen een veilige sportieve omgeving te garanderen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio met koffie en classics. En erin deze van Salt and Pepper. Ja, dat is toch wel even een klassieketje. Lekker hoor. En ook lekker. Vandaag komt er weer een nieuwe podcast voor je uit. Formule 1 on tafel. De nieuwe aflevering staat vanmiddag om 16:30 voor je online. Wordt vanmiddag opgenomen in de Harbour Club in Vinkeveen. En natuurlijk wordt er nagepraat over de 24 uur van de Nürburgring. Wat een wedstrijd. Podcast van vanmiddag 16:30 te beluisteren. In de podcastkanalen staat hij natuurlijk ook op GrandPrixRadio.nl. En je kan hem ook bekijken als videocast op kijk.nl. Dus dat vanmiddag. Lekker, een beetje luisteren en kijkvoer. Vanavond is er voetbal in Engeland. Daar ga ik het zo direct ook over hebben. Want wat wordt er gespeeld in de Premier League? Je hoort het zo direct hier op Grand Prix Radio. Je sportradio.

fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar 1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter levert chocoladeworstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar 1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
2: Dat wordt genieten.
1: Ja, dus. Aldi.
3: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapino prijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
5: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
4: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
6: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
7: Helemaal los bij Ethos.
8: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
11: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
10: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
11: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
13: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk

0: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
3: Danny Elbersen. Vanavond voetbal in de Premier League. Weer spelen, je hoort het zo.

En natuurlijk hoor je bij ons veel over de diverse sporten, dus ook over voetbal. Want vanavond wordt er weer een wedstrijd gespeeld in de Premier League. Voorlaatste speelronde vanavond wordt afgesloten in Londen. Om 9:00 vanavond is het enige duel voor vandaag wordt gespeeld tussen Arsenal en Burnley. En als je die wedstrijd wil zien vanavond om 9:00, wordt die uitgezonden op Viaplay. En je meer sport, je hoort het zo direct naar Redbox op Grand Prix Radio. Je sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De spelers van Ajax tonen zich uiterst zelfkritisch na een moeizaam verlopen seizoen. Middenvelder Steven Berghuis steekt de hand in eigen boezem en noemt de magere resultaten volledig de eigen schuld van de selectie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Berghuis is de spelersgroep dit seizoen op veel vlakken tekort gekomen. Hij weigert om externe factoren in de wedstrijd tegen Heerenveen, zoals het natte veld in de slotfase, als excuus te gebruiken. Hij stelt dat de staf en de spelers er alles aan hebben gedaan, maar dat de ploeg kwalitatief niet goed genoeg is. Wel wijst hij op de onrust binnen de club, die dit jaar 3 verschillende trainers versleept. Dat wisselende beleid zorgde voor een gebrekkige balans, waardoor de spelers telkens anders werden gebruikt. Aanvoerder Klaassen noemde het seizoen eerder al mislukt. De sportieve situatie heeft ook gevolgen voor de agenda. Berghuis moet zijn geplande gezinsvakantie verzetten voor de komende wedstrijden in Volendam. Al kan hij daardoor zijn annuleringsverzekering nog wel omglimlachen. Hij weigert de play-offs te zien als een strafcorvée. Volgens de middenvelder verplicht het Ajax-shirt hem om vol voor de laatste kans te gaan op Europees voetbal.
0: Dit is jouw sportradio.

Sportradio. En wat wordt de maandag toch leuk met ons? Jazeker wel, want vanmiddag heb je de nieuwe podcast Formule 1 on tafel, die je lekker kan beluisteren en bekijken trouwens. Onder andere op kijk.nl. Vanaf 4:30 staat de podcast Formule 1 on tafel online. En in het komend uur van Koffie en Classics gaan we het onder andere hebben over tennis in Frankrijk. En we kijken alvast naar de Giro d'Italia. Vandaag is de rustdag, maar wat komen de wielrenners morgen tegen? Hoor je zo direct.

0: Hallo.
1: Ben jij er?
0: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 11 uur.
4: Goedemorgen, dit is de ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Het cruiseschip Hondius is aangekomen in de Rotterdamse haven. Met aan boord 27 mensen, bijna allemaal bemanningsleden. Vorige maand werd op het schip het Hanta-virus ontdekt, dat 3 mensen het leven kostte. Een deel van de bemanning gaat in Rotterdam in quarantaine. Daarvoor zijn in de haven Porta Cabins neergezet. De hulpvloot voor Gaza, ook wel bekend als de flotilla, is opnieuw onderschept door militaire schepen, meldt een woordvoerder. Dit keer gebeurde het bij Cyprus. De flotilla was onderweg vanuit Turkije, nadat een aantal boten eerder bij Kreta was geënterd door Israël. In de vloot varen ook Nederlanders mee. Een aantal websites voor schoonmaakhulpen heeft hun sites aangepast na een waarschuwing van de autoriteit Consumentenmarkt. Op die sites kun je je opgeven als je een schoonmaakster zoekt. Maar het was niet duidelijk dat je een abonnement van €15 per maand sloot. En dat is nu duidelijker vermeld. In Stadskanaal, waar het vorige week onrustig was na het nieuws over de mishandeling van 2 kinderen, wordt de noodverordening niet verlengd. Burgemeester vindt dat niet nodig, zegt hij bij RTV Noord. Dat bij de huizen van de moeders van alles was vernield, werd het weer rustig. Nu worden er vooral nog bloemen neergelegd. Vanmiddag komen enkele buien tot ontwikkeling, waarbij lokaal onweer kan voorkomen. Tussen de buien door schijnt de zon en later vanmiddag wordt het vrij zonnig. Maxima liggen rond de 16 graden.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
8: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Coca-Cola of Fanta, alle flessen van 1 liter voor maar €1. En Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Jongens, eten!
10: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
11: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
12: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
14: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
13: Sorry Bo, het is beauty.
14: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
15: Kom dit weekend naar Intratuin. Want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
14: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
16: Ik wil als Dino.
17: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
18: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
19: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
20: Yes, hij doet het.
21: Ja hoor, dat kan zeker.
19: Rozer! Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
22: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
23: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg.
1: Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
16: Happy birthday Movie Park Germany. Vier samen met ons een seizoen lang 30 jaar Hollywood in Germany. Woordenvol nieuwigheden, evenementen en verrassingen voor het hele gezin. Laten we beginnen met onze nieuwe Nickelodeon Parade met je helden SpongeBob, Patrick en de Paw Patrol. Koop nu je tickets voor een filmisch jubileum op moviepark.nl.
20: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
21: Drie sterren slot.
20: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
24: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
25: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
24: Vertrouwd sinds 1999.
26: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.

Radio op de maandag. En de maandag is leuk, hè, met koffie en classics en natuurlijk sport. Weinig sport in Italië wat betreft wielrennen, want er is een rustdag in de Giro d'Italia. Hebben ze wel even nodig, want na de rustdag, morgen, is het tijd voor de 10e etappe. En dat is een individuele tijdrit. Die loopt van Viareggio naar Massa. Afstand moeten ze dus in hun eentje afleggen. Het gaat over 42 kilometer. De eerste wielrenner zal om 1:15 van het startpodium afgaan. En de laatste die finisht naar verwachting rond 5:15. Het parcours loopt langs de Tireense kustlijn, is nagenoeg vlak, heeft weinig bochten. Dus de pure tijdrijders die kunnen echt keihard gaan. Morgen dus allemaal in Italië, de Giro d'Italia, de tijdrit in de 10e etappe. En straks hier meer sport in het kort voor je. We gaan je bijpraten naar Snow Patrol op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Italiaanse tennisser Jannik Sinner breekt record na record. Met zijn overwinning op Casper Ruud in het Masters toernooi van Rome heeft hij nu alle 9 Masters titels minstens een keer gewonnen. Alleen Novak Djokovic presteerde dat eerder. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En die winst levert Sinner niet alleen een historische status op, maar ook een flinke financiële bonus. Hij incasseert ruim €1 miljoen in Rome. En daarmee passeert de Italiaan in minder dan 140 dagen tennissen de grens van €5 miljoen aan prijsgeld. Carlos Alcaraz volgt, ondanks een blessure met ruim €4 miljoen. Zverev en Medvedev sluiten aan in de miljoenenjacht. En de blik in de tenniswereld verschuift weer direct naar Parijs, waar het kwalificatietoernooi van Roland Garros inmiddels van start is gegaan. En de winnaar in Frankrijk strijkt bijna €3 miljoen op. Al klinkt er vanuit de spelersgroep ook kritiek op de hoogte van dat bedrag. Zonder de geblesseerde Alcaraz lijkt er voor Sinner weinig concurrentie te zijn op het gemalen greffel. Djokovic is wel van de partij, maar er wordt getwijfeld of hij het hoge tempo van de Italiaan kan volgen. Sinner laat weten dolgelukkig te zijn met de winst voor eigen publiek, hoewel hij naar eigen zeggen niet eens zijn beste spel liet zien in Rome. Maar hij begint in Parijs met veel vertrouwen aan het volgende Grand Slam toernooi.
0: Sportradio.

is Grand Prix Radio, het is je sportradio vandaag. 18 mei, misschien voor jou wel een gedenkwaardige dag. Nou, in ieder geval wel voor PSV, want vorig jaar, 18 mei 2025, op de laatste speeldag, pakten ze hun 26e landstitel in de Eredivisie. 3-1 overwinning was het bij Sparta toen. Kampioen dus, PSV vorig jaar op deze dag. 1996, Mark Huizinga denkt ook nog terug aan deze dag. De judoka die won namelijk bij het EK Judo in Den Haag de eerste van zijn 5 Europese titels. Hebben we het over 1996. En op deze dag, in 1967, werd een Formule 1 coureur geboren. Uit Duitsland. Ik hoor je denken. Ik ga je helpen. Heinz-Harald Frentzen viert vandaag zijn verjaardag. Dus mocht je ook jarig zijn, je bent in goed gezelschap. Van harte gefeliciteerd namens iedereen hier bij Grand Prix Radio. Je sportradio.

0: gratis vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smin.
2: Boost yourself.
0: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
3: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
4: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
3: Ai, de man met de hamer.
4: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
5: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
6: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
7: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
6: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
8: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
9: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
10: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
11: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
12: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
13: Dat wordt genieten.
12: Ja, dus. Aldi.
14: De komende weken is het hebben's bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
13: Hebben's.
15: Helemaal los bij Ethos.
16: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
18: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
0: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
20: Ik wil als dino.
21: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
19: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
22: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
23: Ga vertrouwd met GP Ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1,224. Reserveer nu op gpticket.nl.
24: Grand Prix Radio Verkeer.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens. 3 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen de afrit Elspeet en Harderwijk 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
13: Danny Elbersen. Vandaag

je sportradio met deze parel uit de popgeschiedenis. Marillion hoorde je in Koffie en Classics. En daarin hoor je ook meer over tennis. Want op het gravel in Parijs gaat vandaag de eerste kwalificatieronde van start voor Roland Garros. Het grote hoofdtoernooi natuurlijk. Voor Nederland verschijnen Gijs Brouwer, Tim van Rijthoven en Guy den Oude op de baan. Maar ook Max Houkens maakt zijn debuut in Frankrijk. Bij de vrouwen Anouk Koevermans en Arianne Hartono die de eerste horde moeten nemen in het kwalificatietraject. Ze moeten 3 overwinningen boeken om het hoofdschema te bereiken dat aanstaande zondag van start gaat. De eerste wedstrijden zijn inmiddels vanochtend om 10:00 begonnen. Dat dus in Frankrijk. Hoor je uiteraard meer over, want we houden je op de hoogte. Onder andere in Sport in het Kort. En dat komt er zo direct ook aan hier op Grand Prix Radio. We're dead.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De strijd om het podium in de Giro d'Italia ligt weer helemaal open. En oud-wielrenner Michael Bogert ziet grote kansen voor Tijmen Arendsman. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een sterke bergrit in de 9e etappe van de Giro d'Italia, waarin de topfavoriet Jonas Vingegaard opnieuw won, reed Arendsman naar een knappe 4e plaats. In het algemeen klassement stijgt hij hierdoor naar de 6e plek. Bogert liet weten diep onder de indruk te zijn van zijn landgenoot. Hoewel Arendsman in het verleden nog wel eens moeite had met de openingsweek van een grote ronde, zag Bogert hem nu met een geweldig tempo de slotklim oprijden. Volgens de oud-renner wordt Arendsman gedurende de ronde simpelweg niet slechter en kan hij met een heel fijn gevoel toewerken naar wat nog komen gaat. De focus ligt nu volledig op de komende tijdrit. Dat is een discipline die Arendsman goed ligt. Bogert stelt dat de Nederlander daar alles op alles kan zetten, waarna de zware bergritten volgen. Volgens hem is de race naar het podium hiermee definitief ingezet en zit zo'n topklassering er zeker in. Ook Annemiek van Vleuten deelt die mening en verwacht dat Arendsman veel tijd gaat pakken op de directe concurrentie. Met een achterstand van minder dan 2 minuten op de 3e plek is het podium dan ook plotseling heel dichtbij.
0: Dit is jouw sportradio.

Wij zijn je sportradio en we maken die maandag zoveel leuker met onder andere de podcast Formule 1 aan tafel. Wie de gasten zijn, dat gaat Alexander Stevens je zo direct vertellen. Verder neemt hij je mee naar Engeland, want daar wordt vanavond gevoetbald. En natuurlijk gaat hij het ook hebben over de 24 uur van de Nürburgring. Dus volle bak zo direct na 12. Ik wens je nog een hele mooie maandag.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 12 uur.
2: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. D66 en GroenLinks willen dat partijen zonder leden niet mee mogen doen aan de verkiezingen. Maar dat plan vindt de Raad van State te ver gaan. Beide partijen willen nieuwe regels voor politieke partijen en daarvoor moet de wet worden aangepast. Als partijen zonder leden niet mee mogen doen, dan zou de PVV buiten de boot vallen. In Leerdam is dit weekend een man opgepakt die op socials opruiende berichten had geplaatst rond de anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Wat hij precies had geschreven, wil de politie niet zeggen. Wel wordt benadrukt dat wie oproept tot geweld op social media strafbaar is en ook nooit anoniem. Na een reis van een week vanaf Tenerife is het cruiseschip Hondius aangekomen in de haven van Rotterdam. De meeste van de 27 opvarenden gaan nu in quarantaine en daarvoor zijn porta cabins neergezet. Dat is nodig omdat vorige maand op het schip het Hantavirus werd ontdekt. Morgen wordt begonnen met het ontsmetten van de Hondius. Het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug wordt in één klap twee keer zo groot. Natuurminister Van Essen geeft ook het noordelijke deel van het natuurgebied de status van Nationaal Park. Daarin liggen onder meer de bossen in de gemeente Amersfoort, De Bilt en Baren. De Utrechtse Heuvelrug is het op één na grootste bosgebied van Nederland. Vanmiddag komen enkele buien tot ontwikkeling waarbij lokaal onweer kan voorkomen. Tussen de buien doorschijnt de zon en later vanmiddag wordt het vrij zonnig. Maxima rond de 16 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A7, de afsluitdijk, staat in beide richtingen file bij Den Oever 4 kilometer met 10 tot 20 minuten vertraging. De brug stond daar even open. En op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is daar een kwartier.
4: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
5: Vakantiegeld binnen? Maak het nou slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1+1 gratis op onze populairste dekbedden. En alleen deze week shop je jouw deluxe katoenen dekbed vanaf €49 op celesta.nl.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
8: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
9: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
10: Zoveel money!
9: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: En ook deze week extra goedkoop. Een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,49. Lidl, je verdient het.
11: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellig fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
12: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
13: Daar
10: gaat Harry op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
13: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
14: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
10: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
16: Voor de makers.
17: Praxis.
18: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
19: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
20: Grand Prix Radio.
21: Alexander Stevens.
22: Smakelijk eten tijdens de middaglunch. Het is maandag en Ron Jans, de trainer van Utrecht, is gisteren voorafgaand aan de laatste wedstrijd tegen Sittard op grootse wijze geëerd in het stadion. Zo meer.

Grand Prix Radio met Anouk, jouw sportradio. Het is je maandagmiddag, smakelijk eten. Het is 18 mei en vandaag geleidelijk steeds meer buien, zelfs met onweer en kleine hagel. In de namiddag wordt het in het westen droog en zonnig. Temperaturen vandaag tussen de 13 en 17 graden. Gisteren in de Eredivisie heeft FC Utrecht uitgebreid afscheid genomen van trainer Ron Jans. Voorafgaand aan de laatste competitiewedstrijd tegen Fortuna Sittard werd de coach op grote wijze geëerd in het stadion Galgenwaard. Jans, die zijn trainerscarrière beëindigt, kreeg een toch wel behoorlijk indrukwekkend eerbetoon van de supporters, maar ook van de club FC Utrecht. Hij sluit zijn periode in Utrecht af met een record aantal punten voor de club in de tweede seizoenshelft. En de wedstrijd gisteren was zijn laatste als hoofdtrainer in het Nederlands betaalde voetbal. En dat het ook anders kan gaan dan gisteren in Utrecht werd bewezen in Frankrijk, in de Franse Ligue 1. Daar is de degradatie van FC Nantes uitgelopen op een chaos. De beslissende thuiswedstrijd tegen Toulouse werd halverwege de eerste helft definitief gestaakt, nadat woedende supporters het veld bestormden. Voor de met pensioen gaande coach, ja, hetzelfde als Ron Jans, dat is Fahid Lalizadik, was het een heel pijnlijk einde van zijn carrière. Het was de laatste wedstrijd voordat hij voorgoed afzwaaide. Na 13 seizoenen op het hoogste niveau is het doek trouwens voor FC Nantes, de Franse club, gevallen met een dus roerig afscheid als dieptepunt. Zo tegenstrijdig gisteren, dus op twee manieren hoe trainers afscheid nemen. Zometeen gaan we richting sport in het kort op je maandag. Smakelijk eten als je bezig bent met de lunch. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tot

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Amerikaanse FBI heeft in het geheim een veiligheidsonderzoek ingesteld naar de diefstal van een Formule 1 paddockpas. Het slachtoffer, Valtteri Bottas, doet zelf een boekje open over de bizarre diefstal die plaatsvond tijdens het raceweekend in Miami. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel hij tijdens de Grand Prix van Miami nauwelijks potten kon breken, heeft Valtteri Bottas een goed verhaal overgehouden aan de Formule 1 race in het zuiden van de Verenigde Staten. Hij verbleef tijdens het raceweekend in Fort Lauderdale vanwege de rust en de gunstige route naar het circuit. En de schrik was dan ook groot toen zijn luxe Cadillac Escalade op een ochtend van de oprit bleek te zijn verdwenen, terwijl de sleutels van de auto nog binnen op tafel lagen. Het team van Cadillac stuurde snel een vervangend voertuig. Bottas kon alsnog op tijd op het circuit komen. Maar het incident kreeg een serieuze wending toen bleek dat de officiële toegangspas van de coureur nog in de gesloten auto lag. En dat zorgde voor grote bezorgdheid over de veiligheid rondom het evenement. Met de pas en de auto had de dief moeiteloos de streng beveiligde paddock kunnen betreden. Vanwege dit potentiële veiligheidsrisico startte de FBI direct een uitgebreid onderzoek. Nou, de auto werd teruggevonden in een wijk waar veel criminaliteit is. En Bottas stelt dat de daders waarschijnlijk niet echt geïnteresseerd waren in Formule 1. En hij kan inmiddels wel lachen om dit bizarre verhaal.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Toto, we gaan richting 12:30 op je maandag smakelijk eten. Je hebt het natuurlijk meegekregen in de autosport. Gisteren heeft Max Verstappen zijn debuut in de 24 uur van de Nürburgring niet kunnen bekronen met een overwinning. Sterker, hij lag eruit, samen met zijn teamgenoten. Ze lagen ook eerst nog aan de leiding. En met nog 3 uur op de klok te gaan moest de auto echter de pits opzoeken met een probleem aan de aandrijfas. En dit technisch mankement maakte een behoorlijk abrupt einde aan de race voor het leidende team, maar ook de ambities van Max Verstappen. Maar hij heeft genoten en de kans dat hij het opnieuw gaat proberen is zeer groot. Sowieso was het tegenvallend in de gemotoriseerde sporten afgelopen weekend. Want de Nederlandse motorcoureur Colin Feijer crashte gisteren tijdens de Moto2-race in Barcelona. De 21-jarige Nederlander, die van een uitstekende trouwens tweede plek mocht starten, ging in de slotfase van de wedstrijd onderuit. Naast de crash van Colin Feijer werd de race zondag in Catalonië overschaduwd eigenlijk door 2 zware incidenten in de wat zwaardere MotoGP-klasse. Over de fysieke gesteldheid van de coureurs na die crash is op dit ogenblik nog niks bekendgemaakt. Het goede nieuws is wel dat Colin Feijer in ieder geval ongedeerd bleef bij zijn schuiver, maar scoorde geen punten. En dat was dan weer tegenvallend. Zometeen even bijpraten over voetbal in het buitenland, zowel Amerika als in Engeland, want ook daar is het nodige te melden. En we blikken natuurlijk terug op een zeer bewogen Eredivisie zondag. Je hoort het zometeen hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Je maandagmiddag rond 12:30 met geleidelijk steeds meer buien. Plaatselijk met onweer en zelfs kleine hagel. In de namiddag wordt het in het westen droog en zonnig. En temperaturen maximaal 17 graden. Morgen hetzelfde weer. Pas vanaf donderdag wordt het mooier. Het weekend wordt het zelfs echt, echt lekker lenteweer.
1: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
1: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het. Lidl deals.
4: Autotaalglas zit echt overal.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
7: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
8: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
7: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
6: Vertrouwd sinds 1999.
9: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Nog een keer! Papa, sneller!
12: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
16: Voor de makers. Praxis.
17: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu.

0: €1,50 bij Burger King.
1: Keukenkopers, opgelet! Nu
2: big deals bij Keukenconcurrent.
1: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
6: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
7: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
5: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
8: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
9: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
10: Grand Prix Radio Verkeer.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag door een kapotte auto tussen Hoofddorp, Zuid en Roelof Arendsveen 4 kilometer file. A12 Arnhem-Duitse grens door de controles vanaf 7 naar een kwartier vertraging in 3 kilometer file. A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en de Brug 5 kilometer file.
12: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
13: Alexander Stevens.
14: Wij praten over voetbal. Doen we hier zometeen.

Show Sportradio. Het is je maandagmiddaglunch. Smakelijk eten. In de Amerikaanse Major League Soccer heeft Lionel Messi zijn club Inter Miami gisteren naar de eerste overwinning in het nieuwe stadion geleid. De Argentijnse sterspeler was de grote man in de wedstrijd tegen Portland Timbers, die uiteindelijk werd gewonnen met 2-0. Messi was direct betrokken bij allebei de doelpunten. Hij scoorde zelf eenmaal en gaf de assist bij de 2-0. En dankzij zijn inbreng boekte de club uit Miami een belangrijke zege voor eigen publiek in de Amerikaanse voetbalcompetitie. In Engeland, daar is bij Liverpool onrust ontstaan rondom Mohamed Salah, de sterspeler, en de Nederlandse manager Arne Slot. Na een nieuwe nederlaag afgelopen weekend uitte de Egyptische aanvaller, die trouwens komende zomer vertrekt, uitte openlijk zijn onvrede. De moeizame relatie tussen Salah en Slot, maar ook de recente uitspraken natuurlijk van de speler, hebben in Engeland voor veel ophef gezorgd. Engelse voetbalanalisten suggereren zelfs dat Slot er goed aan zou doen om Salah buiten de selectie te laten voor de volgende wedstrijd. En dan gaan we heel even nog naar eigen land, want landskampioen zijn ze al inmiddels, ruimschoots, al een tijdje PSV. Zij hebben het eredivisie-seizoen gisteren afgesloten met een toch wel klinkende overwinning op FC Twente. 5-1. De ploeg van Peter Bos had vooraf 4 doelpunten nodig om de grens van 100 competitietreffers te bereiken. Guus Til was uiteindelijk de speler die voor de mijlpaal zorgde. En met de ruime zegen op de nummer 3 van de ranglijst bevestigde de Eindhovenaren hun dominantie van het afgelopen seizoen. En namen ze ook wel, mag gesteld worden, in stijl afscheid van het eigen publiek in Eindhoven. Zometeen nog veel meer sport. Sport in het kort is voor je onderweg. Blijf hier, we praten hier over alles bij deze maandag tijdens de lunch. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Het mislopen van de overwinning in de 24 uur van de Nürnberg Rings maakt voor Dani Junca-Dea overduidelijk naar meer. Spaanse coureur hint na de uitputtingsslag al gauw op een terugkeer. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel het team urenlang aan de leiding reed, gooide een technisch probleem roet in het eten. Junca-Dea moest de auto noodgedwongen in de pitbox parkeren, waardoor de zegen uit het zicht verdween. Ondanks de bittere pil overheerst bij de coureur zelf vooral de trots. Volgens hem was het raceweekend een geweldige ervaring. Niet alleen voor de fans, maar zeker ook voor de rijders zelf. Junca-Dea benadrukt dat het evenement een prachtig uithangbord was voor de sport. Het heeft de autowereld laten zien dat er buiten de Formule 1 om nog andere schitterende disciplines bestaan die een miljoenen publiek kunnen boeien. En dat helpt de sport volgens hem alleen maar om verder te groeien. De blik is inmiddels alweer op de toekomst gericht. Hoewel teamgenoot Max Verstappen baalt dat hij zijn debuut niet met een overwinning kon bekronen, heeft iedereen volgens Junca-Dea ontzettend veel plezier gehad. En de Spanjaard sluit een herhaling volgend jaar dan ook absoluut niet uit. Er is nu een perfecte sportieve reden om terug te komen en te strijden om wat het team Verstappen dit keer ontglipt is.
0: Dit is jouw sportradio.

Grand Prix Radio, Dua Lipa bij jouw sportradio. Max Verstappen vliegt, zo'n beetje rond dit tijdstip richting Canada. Richting Montreal voor het komende Formule 1 weekend. Wat verreden wordt op het circuit Gilles Villeneuve. Het is de 9e ronde van het wereldkampioenschap 2026. In Miami, het vorige raceweekend, was Red Bull bezig met een comeback. Wordt hij voortgezet in Canada? We gaan het meemaken. Max Verstappen heeft zijn ogen gericht op dit weekend. De wereld heeft haar ogen op Max Verstappen gericht. Na natuurlijk het afgelopen weekend op de Nürburgring. Hoe vergaat het Max straks in Canada? Tijdens het Formule 1 weekend. Je kan het allemaal hier live beluisteren. De vrije trainingen natuurlijk, de kwalificatie en ook de race. Met onder andere Olaf Mol. Het is je maandagmiddag lunch. Smakelijk eten. Wij zijn Grand Prix Radio. Wij zijn jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 1 uur.
3: Goedemiddag, dit is de AP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. Ridwan Taghi krijgt misschien toch nieuwe advocaten. Ronald van der Horst en Aniek Slijters verklaren dat ze hem bij willen staan in het Marengo-proces. Er is wel een voorwaarde. Twee willen genoeg tijd hebben om zich goed in te lezen. Veel andere advocaten zouden zijn afgehaakt, omdat het Hof ze die steeds niet wilde geven. Het is drukker dan ooit bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Al maanden overnachten er steeds meer dan 2000 mensen, maar sinds een week is dat aantal gestegen tot zo'n 2200. Dat betekent dat asielzoekers op stoelen of op de grond moeten slapen, zegt het COA. Maar buiten slapen, zoals een paar jaar terug, hoeft nog niet. Shakira heeft een zaak tegen de Spaanse Belastingdienst gewonnen. Ze krijgt 60 miljoen euro terug. Het ging om een oude zaak uit 2011. De vraag was of ze lang genoeg in Spanje had gewoond om daar belasting te moeten betalen. Belastingdienst vond van wel en Shakira niet. En van de rechter heeft zij dus gelijk gekregen. Bij de play-off-wedstrijden in het stadion van Volendam zijn deze week geen uitsupporters welkom. En dat betekent dat Groningen donderdag niemand mag meenemen tegen Ajax. En Willem II-fans zaterdag niet mee mogen tegen Volendam. Reden is dat het gisteren uit de hand liep naar de wedstrijd Volendam-Telstar. En de gemeente geen risico wil nemen. Vanmiddag komen enkele buien tot ontwikkeling waarbij lokaal onweer kan voorkomen. Tussen de buien doorschijnt de zon en later vanmiddag wordt het vrij zonnig. Maxima rond de 16 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Op de A7, de afsluitdijk, staat file richting Friesland bij Kornwerderzand. 4 kilometer met een kwartier vertraging. A12, Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de grensovergang 3 kilometer. Daar is het oponthoud 10 minuten.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
7: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
8: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
7: Oh, Otrium?
8: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
10: Exclusief verkrijgbaar bij Otrium. LK Bennett tot 85% korting.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
13: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
14: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar 1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
15: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
16: Klopt, minstens 2 dagen per week.
15: En jij?
16: Ik meestal maar 1 keer per maand.
15: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
16: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
15: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
17: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
18: Dat wordt genieten.
17: Ja, dus. Aldi.
19: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
20: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
21: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
22: Gek op.

0: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the craving.
1: Domino's. Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
2: De Musical 10-daagse is begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en krijg een gratis rangupgrade. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu musical10daagse.nl.
3: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
4: Grand Prix Radio. Alexander Stevens.
5: De trainer van PSV, Peter Bos, is teleurgesteld dat zijn assistent Ibrahim Afellay gaat stoppen. Hij heeft namelijk besloten na een half jaar zijn rol bij de technische staf weer terug te geven. Zo meer.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Smakelijk eten. Het is 1 uur geweest op je maandag. Ontstaan er vandaag buien? Zeker. Zelfs plaatselijk met onweer en kleine hagel. Pas in de namiddag wordt het in het westen droog en zonnig. Uiteindelijk wordt het maximaal 17 graden. Morgen hetzelfde weer, maar het goede nieuws. Vanaf donderdag wordt het een stuk beter. Het weekend zelfs fantastisch. De trainer van PSV, Peter Bos, is teleurgesteld. Hij is teleurgesteld in het vertrek van zijn assistent Ibrahim Affelay. De voormalige Oranje International. Die trouwens André Ooyer verving, hè? Ja. Hij heeft uiteindelijk besloten, Affelay, om na een half jaar dat hij deze rol heeft, weer te stoppen daarmee. Peter Bos betreurt de beslissing. Hij zegt, Affelay was een belangrijke schakel binnen het succesvolle team waarmee we dit jaar de landstitel wisten te veroveren. De reden voor het snelle vertrek van Ibrahim Affelay is trouwens niet bekendgemaakt. Dan in de Eredivisie heeft Telstar zich gisteren op spectaculaire wijze verzekerd van nog een jaar op het hoogste niveau in de Eredivisie. In de cruciale uitwedstrijd tegen de directe concurrent Volendam werd de hoofdrol opgeëist door Ronald Koeman junior, de doelman. In de slotfase van de wedstrijd nam hij de verantwoordelijkheid om een strafschop te nemen en schoot deze er feilloos in. Dankzij de treffer won Telstar de wedstrijd en werd de directe handhaving in de Eredivisie veiliggesteld ten koste van Volendam. Dat is dus goed nieuws. Gisteren heeft Ajax het reguliere Eredivisie seizoen afgesloten met een teleurstellende 0-0 tegen Heerenveen. En door dit resultaat hebben de Amsterdammers de vierde plek, die recht geeft trouwens op voorronde Europa League, niet weten te bemachtigen. De club is nu veroordeeld tot het spelen van de play-offs om een ticket voor de Conference League. Een overwinning in Friesland had volstaan voor een hogere klassering, maar Ajax slaagde er niet in om het net te vinden. Zometeen veel meer sport voor je. Sport in het kort. Op de sportredactie loopt Ronald van der Geer rond. Je hoort hem zometeen hier. Sport in het kort. Bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De strijd om het podium in de Giro d'Italia ligt weer helemaal open. En oud-wielrenner Michael Bogert ziet grote kansen voor Tijmen Arendsman. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een sterke bergrit in de 9e etappe van de Giro d'Italia, waarin de topfavoriet Jonas Vingegaard opnieuw won, reed Arendsman naar een knappe 4e plaats. In het algemeen klassement stijgt hij hierdoor naar de 6e plek. Bogert liet weten diep onder de indruk te zijn van zijn landgenoot. Hoewel Arendsman in het verleden nog wel eens moeite had met de openingsweek van een grote ronde, zag Bogert hem nu met een geweldig tempo de slotklim oprijden. Volgens de oud-renner wordt Arendsman gedurende de ronde simpelweg niet slechter en kan hij met een heel fijn gevoel toewerken naar wat nog komen gaat. De focus ligt nu volledig op de komende tijdrit. Dat is een discipline die Arendsman goed ligt. Bogert stelt dat de Nederlander daar alles op alles kan zetten, waarna de zware bergritten volgen. Volgens hem is de race naar het podium hiermee definitief ingezet en zit zo'n topklassering er zeker in. Ook Annemiek van Vleuten deelt die mening en verwacht dat Arendsman veel tijd gaat pakken op de directe concurrentie. Met een achterstand van minder dan 2 minuten op de 3e plek is het podium dan ook plotseling heel dichtbij.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio richting 2:30 op je maandagmiddag. Smakelijk eten als je bezig bent met de lunch. En de Nederlandse handballers zijn er niet in geslaagd zich te kwalificeren voor het aankomende wereldkampioenschap. In de beslissende kwalificatiewedstrijd bleek Griekenland gisteren te sterk voor de Nederlanders. En door deze nederlaag loopt Oranje niet alleen het WK mis, maar is deelname aan de Olympische Spelen ook uitgesloten. Het verlies wordt gezien als een flinke tegenvaller, en dat is het ook. En het is ook een stap terug voor het Nederlandse mannenhandbal, dat juist de afgelopen jaren een stijgende lijn in prestaties liet zien. Jammer dus. In Amerika, in de IndyCar-series, heeft Alex Palou pole position veroverd voor de 110e editie van de Indianapolis 500. De regerend winnaar van de race was de snelste in de beslissende Fast Six kwalificatie. Met zijn Chip Ganassi Racing Honda behaalde hij een indrukwekkende, trouwens, gemiddelde snelheid van 232,5

0: Sportradio met Sam Venter en Olivia Dean. Het duet Rain Me In. Je maandag met geleidelijk steeds meer buien. Plaatselijk ook nog onweer en kleine hagel. Pas in de namiddag wordt het in het westen droog en zonnig. De temperaturen vandaag zo'n beetje tussen de 13 en 17 graden. Morgen hetzelfde weerbeeld. Vanaf donderdag wordt het dan echt beter. En komend weekend wordt het zelfs fantastisch lenteweer. Zometeen even bijpraten uiteraard over autosport. Voetbal hebben we voor je op de rol staan. En we kijken naar de Giro d'Italia.
1: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Ik wil als dino.
3: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: En ook deze week extra goedkoop.

0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
4: Happy Birthday Movie Park Germany. Vier samen met ons een seizoen lang 30 jaar Hollywood in Germany. Woordenvol nieuwigheden, evenementen en verrassingen voor het hele gezin. Laten we beginnen met onze nieuwe Nickelodeon Parade met je helden SpongeBob, Patrick en de Paw Patrol. Koop nu je tickets voor een filmisch jubileum op moviepark.nl.
3: Lente vol luxe bij Grando. Ontdek nu jouw voorjaarsvoordeel.
5: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
6: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Alle Knorr kuppensoep en Good Snacks, 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen, 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Albert Heijn.
5: Bestel je OBU op netlink.nl.
7: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapinoprijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
8: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
7: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
9: We denken na over een koophuis.
10: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
9: Bart, met die loopgroep?
10: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
11: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
12: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
15: Grand Prix Radio Verkeer.
16: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op dit moment kun je bijna overal goed doorrijden op de Nederlandse wegen. Er zijn een paar uitzonderingen. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat file tussen Nieuwegein en de afrit Everdingen 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens 3 kilometer met daar een kwartier op onthoud. En op de N31 Leeuwarden richting Drachten bij Drachten 4 kilometer. De vertraging is een kwartier.
15: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
17: Alexander Stevens.
18: Gisteren won hij op de Nürburgring en vandaag zit hij bij ons in de podcast.

Country Radio met Maroon 5 en One More Night. Het is je maandagmiddag smakelijk eten tijdens de lunch. Straks is hij weer te vinden vanaf 4:30 op je favoriete podcastplatform. En bij ons in de app de podcast Formule 1 aan tafel. Het is namelijk maandag. Deze week schuift aan Jeroen Blekemolen. Won gisteren de 24 uur van de Nürburgring in de SP10-klasse, de GT4-auto's. Ook schuift aan Rob van Zomeren, DJ bij Grand Prix Radio en de meest controversiële Formule 1-analyst van Nederland. Ronald Molendijk is er ook bij. De presentatie is in handen van Bas van Veenendaal. En natuurlijk is F1 aan tafel, de podcast. Wekelijks jouw kans op een volle tank brandstof voor je personenauto. Nou, wat wil je nog meer? Check hem dus vanaf 4:30 bij ons in de app, op onze website, op je favoriete podcastplatform, of bekijk hem als videocast. Ja, als videocast kun je dus ook gewoon kijken naar F1 aan tafel. Je vindt hem op kijk.nl. Het is je maandaglunch. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Fleetwood Mac en Big Love. Vanavond in de Engelse Premier League wordt de voorlaatste speelronde afgesloten. Dat wordt in Londen gedaan om 9 uur. Om 9 uur wordt er afgetrapt tussen Arsenal en Burnley. En bij Burnley dus die Nederlandse voetballer die er al 10 in heeft geschoten. En tegen Koeman zegt, bel me nou, ik wil mee naar het WK. In Parijs vandaag de openingsweek van Roland Garros. Officieel starten we zondag, maar in dit geval zijn we bezig met het kwalificatietoernooi voor een plekje in het hoofdschema. Vanmorgen zijn ze begonnen in het Stade Roland Garros-complex. Voor de Nederlanders Gijs Brouwer bij de mannen, Tim van Rijthoven en Guy den Oude. En bij de dames onder andere Anouk Koevermans en Arianna Hartono. Zij hopen via deze weg het hoofdtoernooi te bereiken dat deze zondag dus in Parijs zal starten. Zometeen hier Sport in het Kort. Ronald van der Geer zit op de sportredactie. Je hoort hem zometeen hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sometimes I-

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Middenvelder Rami Serouki keert na de zomer definitief niet meer terug naar Feyenoord. Dat heeft de Algerijns International laten weten. Nu de competitie ten einde loopt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Serouki speelde dit seizoen op huurbasis bij FC Twente, nadat zijn eerdere overstap naar Rotterdam-Zuid niet bracht wat beide partijen ervan hadden gehoopt. Hij werd in 2023 door Feyenoord overgenomen van FC Twente. Middenvelder geeft aan dat hij zich in de Kuip nooit echt thuis of op zijn gemak heeft gevoeld. Het hele plaatje in Rotterdam-Zuid paste simpelweg niet bij hem. In het oosten van het land vond hij dit seizoen het spelplezier en zijn oude vorm weer terug. In 32 competitieduels scoorde hij 3 keer voor de Enschedese club, waar hij ook de jeugdopleiding doorliep nadat hij 10 jaar geleden vertrok uit de jeugd van Ajax. De breuk hangt mede samen met een moeizame relatie met Feyenoord-trainer Robin van Persie. Volgens de speler is er geen sprake van ruzie, maar wel van duidelijke meningsverschillen en een ongunstige situatie voor Serouki. Terugkeer naar Rotterdam is voor hem dan ook uitgesloten, hoewel hij er natuurlijk nog wel onder contract staat. Waar de sportieve toekomst van de voetballer wel ligt, is nog onduidelijk. Hij speelde nog nooit in het buitenland en sluit een langer verblijf bij zijn oude liefde FC Twente zeker niet uit. Hij houdt op dit moment alle opties open.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio met Coldplay. Feels like I'm falling in love. We gaan richting 2 uur. In Frankrijk zijn er grote zorgen ontstaan bij Paris Saint-Germain. Dat is de Franse voetbalclub uit Parijs over Dembélé. De sterspeler viel namelijk gisteravond tijdens de competitiewedstrijd al uit na slechts een half uur spelen, geblesseerd. En dat nieuws komt op een uiterst ongelukkig moment voor de club, aangezien de finale van de Champions League tegen Arsenal over 14 dagen op het programma staat. En het is nog onduidelijk hoe ernstig de blessure van de vleugelaanvaller is en of zijn deelname aan de finale in gevaar komt. Onder het motto wordt vervolgd. En over wordt vervolgd gesproken. Je middag wordt vervolgd. Zometeen na 2 uur hier met Rob Spijker. Met op de sportredactie Ronald van der Geer. Kortom, lekker hier blijven. Dan mis je helemaal niks.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 2 uur.
4: Goedemiddag, dit is de AP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Frans van der Beek. In Eindhoven is een groepje pro-Palestina-demonstranten op het dak van een van de universiteitsgebouwen geklommen, meldt Omroep Brabant. Omdat binnen laboratoria zijn waar met chemicaliën wordt gewerkt en er via het dak wordt geventileerd, zijn er zorgen over de veiligheid van de betogers, maar die willen niet weg. Burgemeester Schouten heeft iedereen bedankt die betrokken was bij de komst van het cruiseschip Hondius in Rotterdam. Ze namen ook een kijkje bij de Porter Cabins, waar de meeste van de 27 opvarenden in quarantaine moeten. De komende week wordt de Hondius ontsmet, omdat er het Hantavirus was ontdekt dat 3 mensen het leven kostte. Bij de Belastingdienst zijn ze misschien een miljoenenfraude op het spoor, waarbij Bulgaren betrokken zijn. Zo gaan er een bedrag van bijna 7 miljoen euro. En de verwachting is dat 2/3 van het bedrag niet meer terug te halen valt. Staatssecretaris Ehrenberg schrijft de Kamer dat hij toch gaat proberen alles terug te krijgen. Na de winst van Bulgarije op het Songfestival mag dat land het Liedjesfeest volgend jaar organiseren. Naast de hoofdstad Sofia zijn er nog 3 grote steden die dat willen. Plovdiv, Varna en Burgas. De cultuurminister kijkt eerst naar Sofia, maar neemt alles mee in zijn overwegingen, zegt hij. De voorbereidingen beginnen deze week al. Vanmiddag komen enkele buien tot ontwikkeling, waarbij lokaal onweer kan voorkomen. Tussen de buien doorschijnt de zon en later vanmiddag wordt het vrij zonnig. Maxima rond de 16 graden.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen kan het verkeer goed doorrijden. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat wel file tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten.
6: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
7: Voor de makers.
8: Praxis.
9: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
10: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant, 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
12: Dat wordt genieten.
11: Ja, dus. Aldi.
13: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
14: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
15: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
14: Beren goed, thanks Bo.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: En actie Olifant.
16: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
17: Boost yourself.
18: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
8: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat: een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
12: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
18: Mooi van Ethos.
8: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Grand Prix Radio.
5: Rob Spijker. Op dit moment zijn de kwalificaties bezig voor het tennistoernooi van Parijs. Roland Garros, wat volgende week gaat beginnen. En dat doet een Nederlander mee en die doet het heel erg goed. Zouden we weer een nieuw talent hebben? Je hoort er zo alles over.

Campy Radio met Anna en Beautiful Stranger. Het is de maandag na die hele spannende wedstrijden allemaal gisteren in de Eredivisie. En er komen nu play-off wedstrijden. Dat gaat om Europees voetbal, maar ook over lijfsbehoud of promotie van de eerste naar de Eredivisie. De play-off wedstrijden die in Volendam worden gespeeld zullen zonder uitsupporters plaatsvinden. De lokale veiligheidsdriehoek heeft besloten de fans van bijvoorbeeld FC Groningen, die dus aan moeten treden tegen Ajax. Donderdag is dat, om 6:45 in Volendam. Die fans van Groningen zijn daar niet welkom. En ook de supporters van Willem II worden geweerd bij de promotiedegradatiewedstrijden tegen Volendam. De maatregel volgt op ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Volendam en Telstar gisteren. De betrokken clubs beraden zich nog op eventuele vervolgstappen tegen dit besluit. Want ja, eigenlijk verlies je het alleen maar zo, hè? Het zicht op mooie wedstrijden. Dan even over tennis. Volgende week begint Roland Garros. En er zijn kwalificatiewedstrijden bezig. De kwalificaties voor Roland Garros volgende week zijn bezig. En tennisser Jesper de Jong heeft een goede start gemaakt. De Nederlander wist zijn eerste partij in het kwalificatietoernooi in Parijs te winnen en is daarmee een ronde verder. Hij moet er nog wel twee winnen. Nog twee wedstrijden moet hij winnen om het hoofdschema te bereiken van dit Grand Slam toernooi. Volgende week gaat dat van start en de Jong hoopt zich voor het eerst in zijn carrière te kwalificeren voor het hoofdtoernooi op het Franse gravel. Deze week nog twee potjes daar in Frankrijk. En we houden je natuurlijk op de hoogte bij Grumpy Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Wereldvoetbalbond FIFA doet er alles aan om deelname van Iran aan het komende WK veilig te stellen. Achter de schermen is een belangrijk overleg gevoerd in Istanbul om de Iraanse voetbalbond gerust te stellen over de aanwezigheid op het toernooi. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De deelname van Iran is gevoelig geworden door de opgelopen politieke en militaire spanningen met de Verenigde Staten en Israël. Omdat Iran al zijn groepswedstrijden in de Verenigde Staten moet spelen, rezen er al grote twijfels over de haalbaarheid daarvan. En de situatie werd nog even wat complexer toen de Iraanse bondsvoorzitter onlangs werd geweigerd voor een FIFA-bijeenkomst in Canada vanwege vermeende banden met de revolutionaire garde. De Iraanse overheid heeft de voetbalbond aan de plicht herinnerd om te zorgen dat alle gekwalificeerde landen zonder discriminatie kunnen inreizen en spelen. Secretaris-generaal Matthias Grafström heeft na het gesprek in Turkije laten weten dat de ontmoeting constructief en positief is verlopen. De bondscoach en de spelers focussen zich ondertussen op Pool G, waarin ze gekoppeld zijn aan België, Egypte en Nieuw-Zeeland. En de FIFA benadrukt dat er nauw wordt samengewerkt met alle autoriteiten om voor iedereen een veilige sportieve omgeving te garanderen.
0: Sportradio.
1: Sportradio. Is een

Grand Prix Radio, jouw sportradio met Miles Smith. Het is de maandagmiddag waar we wat afwisseling hebben van zon en bewolking. En er ontstaan steeds meer buien. Plaatselijk met onweer en kleine hagel. In de namiddag wordt het in het westen droog en zonnig. Maximum temperatuur ligt tussen de 13 en de 17 graden. Morgenmiddag schijnt in het noordoosten eerst nog de zon even. Verder is het bewolkt met vooral in de zuidwestelijke helft af en toe wat regen.

0: vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Joe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
2: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
5: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
6: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
5: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
7: Dat wordt genieten.
5: Ja, dus. Aldi.
8: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
8: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: Exclusief verkrijgbaar bij Otrium. L.K. Bennett tot 85% korting.
11: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
12: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.

0: Deals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bytes en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
3: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: Westland vleeswaren, borrelkaas en borrelpakjes van de versafdeling. Tweede halve prijs.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Jongens, eten!
4: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
5: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
6: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BITNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
8: Grand Prix Radio Verkeer.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de meeste plaatsen in ons land rijdt het prima door. Wat vertraging aan de grens op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf afrit Beek 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. 5 minuutjes oponthoud bij Bavel als je over de A58 vanuit Tilburg naar Breda rijdt.
8: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
10: Rob Spijker.
11: Ik vertel je zo meteen wie er aan tafel zit bij Formule 1 aan tafel.

Rugby Radio, jouw sportradio met Alex Warren. Het is vandaag maandag en dat is bij ons de podcastdag. Dat houdt in dat er straks om 16:30 weer een verse aflevering van Formule 1 aan tafel online komt. Deze week met Jeroen Blekemolen, coureur, onder andere winnaar van de 24 uur van de Nürburgring. Dat deed hij in 2013 in de SP10-klasse. Maar hij kan er goed over meepraten wat er afgelopen weekend allemaal is gebeurd met Max Verstappen en alle andere coureurs. Rob van Zomeren schuift aan, mijn collega DJ die je afgelopen weekend ook hebt kunnen beluisteren bij Grand Prix Radio. En de meest controversiële Formule 1-analist van Nederland, Ronald Molendijk. Ze schuiven allemaal aan bij Bas van Veenendaal. Deze aflevering kun je ook bekijken via Videocast. Dat gaat via kijk.nl. Anders kun je hem beluisteren op je favoriete podcast-app. En vanmiddag om 16:30 komt Formule 1 aan tafel online, ook op onze website. En daar kun je ook luisteren natuurlijk. Dat is grandprixradio.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De spelers van Ajax tonen zich uiterst zelfkritisch na een moeizaam verlopen seizoen. Middenvelder Steven Berghuis steekt de hand in eigen boezem en noemt de magere resultaten volledig de eigen schuld van de selectie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Berghuis is de spelersgroep dit seizoen op veel vlakken tekort gekomen. Hij weigert om externe factoren in de wedstrijd tegen Heerenveen, zoals het natte veld in de slotfase, als excuus te gebruiken. Hij stelt dat de staf en de spelers er alles aan hebben gedaan, maar dat de ploeg kwalitatief niet goed genoeg is. Wel wijst hij op de onrust binnen de club, die dit jaar 3 verschillende trainers versleet. Dat wisselende beleid zorgde voor een gebrekkige balans, waardoor de spelers telkens anders werden gebruikt. Aanvoerder Klaassen noemde het seizoen eerder al mislukt. De sportieve situatie heeft ook gevolgen voor de agenda. Berghuis moet zijn geplande gezinsvakantie verzetten voor de komende wedstrijden in Volendam. Al kan hij daardoor zijn annuleringsverzekering nog wel omglimlachen. Hij weigert de play-offs te zien als een strafcorvée. Volgens de middenvelder verplicht het Ajax-shirt hem om vol voor de laatste kans te gaan op Europees voetbal.
0: Dit is jouw sportradio. Woo!

Grand Prix Radio, Bruce Springsteen, The Boss en Glory Days op jouw sportradio. In de Eredivisie is na de laatste speelronde de eindstand nu helemaal definitief. NEC heeft gisteren beslag gelegd op een knappe derde plaats, waar ze volgens hun eigen zeggen ook wel recht hadden op een tweede plek. Valt wat voor te zeggen, ze hebben leuk voetbal gespeeld, maar dat heeft Twente ook. En die hebben dit seizoen als vierde geëindigd. Na een wedstrijd tegen PSV waar ze gisteren toch met 5-1 hebben verloren. Dus de kampioen was ook echt de kampioen. Voor Ajax rest een teleurstellend slot, aangezien de Amsterdammers veroordeeld zijn tot het spelen van play-offs om Europees voetbal. En dat gebeurde gisteren uit bij Heerenveen. Waterballet, wat een bak regen viel daar. Daar hebben de Amsterdammers nog wel over geklaagd. Ze vonden dat die wedstrijd wel gestaakt had moeten worden. Nu zijn ze veroordeeld tot het spelen van play-offs. En dat is aankomende donderdag de eerste wedstrijd. En dat moet dan ook nog in het stadion van Volendam. In de onderste regionen heeft Telstar zich op de slotdag knap veilig weten te spelen en ontloopt daarmee de na-competitie. De focus verschuift nu dus naar de play-offs voor promotie en degradatie en Europees voetbal. En dat zal deze week allemaal gebeuren. Richting het WK moeten we een beetje opschieten natuurlijk met die wedstrijden. Aankomend weekend ook de Formule 1. In de Formule 1 heeft het team van Haas terrein verloren in de strijd om het middenveld. Na een moeizaam weekend in Miami staat de Amerikaanse renstal nu 5 punten achter op de concurrent Alpine. De Frans-Engelse formatie wist de voorsprong uit te bouwen dankzij een sprintpunt van Gasly en een 7e plaats van Colapinto in de hoofdrace. Haas stond na de Grand Prix van Japan nog verrassend 4e in het kampioenschap, maar is nu dus teruggevallen. Alles over de Formule 1 hoor je ook hier en aankomend weekend Canada hier live.

0: Capri Radio.
1: Is jouw sportradio.
2: Hallo.
3: Ben jij er?
2: Iedere maandag tot en met vrijdag. Van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik. Kom erbij, joh.
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 3 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Lange rijen op Schiphol. De beveiliging werkt vanaf vandaag op een andere manier en dat loopt toch niet helemaal soepel. Kantoormedewerkers van Schiphol schieten bij en er wordt water uitgedeeld. Reizigers klaagden tegen de Telegraaf over wachttijden van meer dan een uur, maar dat kan Schiphol niet bevestigen. Een school uit Hilversum doet vanavond niet mee met de avondvierdaagse in Loosdrecht. De school vindt het niet meer feestelijk genoeg na alle anti-AZC-protesten. De route was al aangepast en ging niet meer langs het AZC. NA Nieuws schreef eerder dat er signalen waren dat enkele ouders kinderen met shirts met de tekst AZC nee wilden aantrekken. Bij de Malediven zijn de laatste 4 lichamen gevonden van een groep Italiaanse duikers. Ze raakten vorige week vermist. Er zijn ermee nu 6 doden, een 5e Italiaan en een reddingswerker werden eerder al gevonden. De Italianen bezochten een onderwatergrot. Het is niet duidelijk wat er mis is gegaan. En een kerkklok in Voorschoten wordt zachter afgesteld omdat die voor geluidsoverlast zorgde. Meerdere mensen in de buurt hadden erover geklaagd. De klok werd daarom al een paar weken uitgezet in de avond en de nacht. Op het nieuwe volume kan de klok weer dag en nacht luiden. Het is wisselvallig met wolken, zon en een paar buien. Die buien kunnen soms stevig zijn met hagel en onweer. Het is 15 tot 16 graden. Vanavond en morgenochtend droog, daarna gaat het weer regenen.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Everdingen slecht wegdek. De rechterrijstrook is dicht en zodoende 10 minuten vertraging vanaf Nieuwegein. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland wordt gecontroleerd aan de grens. 2 kilometer file vanaf knooppunt Ouddijk duurt er 10 minuten langer over. En de meeste vertraging vanmiddag nog op de A22 vanuit Beverwijk naar Velsen. Er is een ongeluk gebeurd bij de Velsertunnel. De weg is daar dicht. Vertraging een half uur. Omrijden gaat via de Wijkertunnel. Die ligt in de A9.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
8: Dag OV-chipkaart. Hey OVP.
7: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
6: En ook deze week extra goedkoop.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te rennen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ik kan niet werken vandaag.
3: Waar heb je last van?
2: Koorts. Oranje koorts.
4: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een De'Longhi Magnifica Plus volautomatische espresso machine voor €479. Mediamarkt.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
1: Welkom bij de verfzaak.
5: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
6: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf. Garage voor alle merken.
10: Deze week komt je trek aan zijn trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
11: Honor the craving.
12: Domino's. Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1+1 gratis.
13: Dat is de lekkere van Albert Heijn.
14: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
16: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido.
17: Grand Prix Radio.
18: Rob Spijker.
19: Ik heb zo meteen belangrijk nieuws voor de fans van Raymond van Barneveld. Onze dartsgod die eigenlijk darts in Nederland heeft gehaald. En we hebben, jawel, het is er weer...

Radio, jouw sportradio, Bruno Mars hoorde je. En dan even heel veel voetbalnieuws. Aanvoerder Carvajal van Real Madrid gaat Real na dit seizoen verlaten. De 34-jarige rechtsback kwam sinds 2013 tot 450 officiële wedstrijden en won 26 hoofdprijzen met de Koninklijke. Heeft zelf al aangegeven dat het niks met de crisis intern te maken heeft, maar dat hij gewoon zelf klaar is. En op zoek gaat naar een andere uitdaging. Hij is transfervrij op dit moment. Het is een jongen van de club zelf. Hij is opgeleid in de club en gaat de club dus nu verlaten. Carvajal en Real Madrid na dit seizoen niet meer bij elkaar. Het voetbal, in het voetbal lijkt Feyenoord een nieuwe technisch directeur te hebben gevonden. Davy Rigaud, de huidige directeur voetbalzaken van Club Brugge, is in Rotterdam om de laatste details van zijn contract te bespreken. En de verwachting is dat de handtekening snel gezet zal worden. De 38-jarige Belg zal in de Kuip een deel van het takenpakket van algemeen directeur Te Kloes overnemen. Club Brugge heeft in Preud'homme inmiddels al een opvolger voor Rigaud aangesteld. En er is weer crisis bij Vitesse, de club uit Arnhem. Daar is een nieuwe bestuurscrisis uitgebroken. De vier buitenlandse aandeelhouders hebben de directie en de raad van de commissarissen ontslagen. De Arnhemse club heeft in een verklaring laten weten dat de aandeelhouders hiertoe juridisch niet bevoegd zijn. En volgens Vitesse zijn de verhoudingen met de licentiecommissie van de KNVB inmiddels goed, maar is de relatie met de buitenlandse eigenaren juist zeer ernstig verslechterd. De situatie zorgt voor nieuwe onrust binnen de club. Je hoort alles over voetbal hier bij jouw Sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Italiaanse tennisser Jannik Sinner breekt record na record. Met zijn overwinning op Casper Ruud in het Masters toernooi van Rome heeft hij nu alle 9 Masters titels minstens een keer gewonnen. Alleen Novak Djokovic presteerde dat eerder. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En die winst levert Sinner niet alleen een historische status op, maar ook een flinke financiële bonus. Hij incasseert ruim 1 miljoen euro in Rome. En daarmee passeert de Italiaan in minder dan 140 dagen tennissen de grens van 5 miljoen euro aan prijsgeld. Carlos Alcaraz volgt, ondanks zijn blessure, met ruim 4 miljoen. Zverev en Medvedev sluiten aan in de miljoenenjacht. En de blik in de tenniswereld verschuift weer direct naar Parijs, waar het kwalificatietoernooi van Roland Garros inmiddels van start is gegaan. En de winnaar in Frankrijk strijkt bijna 3 miljoen euro op. Al klinkt er vanuit de spelersgroep ook kritiek op de hoogte van dat bedrag. Zonder de geblesseerde Alcaraz lijkt er voor Sinner weinig concurrentie te zijn op het gemalen greffel. Djokovic is wel van de partij, maar er wordt getwijfeld of hij het hoge tempo van de Italiaan kan volgen. Sinner laat weten dolgelukkig te zijn met de winst voor eigen publiek, hoewel hij naar eigen zeggen niet eens zijn beste spel liet zien in Rome. Maar hij begint in Parijs met veel vertrouwen aan het volgende Grand Slam toernooi.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio Pink op jouw sportradio. Het is vandaag een dag waar buien en zon elkaar afwisselen. Je kan er zelfs af en toe een pittige bui bij zitten. Tussen de 14 en de 17 graden is het. En vanavond kan er bij die buien ook nog een klap onweer zitten. Morgen schijnt in het noordoosten de zon eerst nog. Verder is het bewolkt met vooral in de zuidwestelijke helft af en toe wat regen. Temperatuur morgen tussen de 13 en de 17 graden. Verder richting het weekend wordt het steeds beter en het weekend wordt gewoon echt lekker. Dan even over darts. Raymond van Barneveld slaat de komende maanden meerdere darts-toernooien over. De 59-jarige Hagenaar doet een stapje terug in de hoop zijn oude niveau weer te hervinden.

0: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
1: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
2: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers. Praxis.
6: Ga je trouwen? Jouw allermooiste pak op maat vind je bij Roka.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier 2 plus 3 gratis? Walrapad textiel 1 plus 2 gratis? En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor 5,99.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
2: Lekker bezig.
0: Milner.
3: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
4: Montel bestaat 40 jaar. En dat voel je. Al 4 decennia lang maken we banken waar je heerlijk op zit. En dat vieren we deze week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
5: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
6: Een goed shirt is pas echt goed als hij goed past. Giraffe maakt elke kledingmaat in 3 lengtes. Naast t-shirts ook polo's, overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraffe met een V.
7: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
9: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
10: Ga vertrouwd met GP Ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
11: Grand Prix Radio Verkeer.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is begonnen. Een paar files op de A2 Utrecht-Den Bosch. Slecht wegdek, rechterrijstrook is dicht. En zo doen al 10 kilometer file vanaf knooppunt Ouderijn met 20 minuten vertraging. A22 Beverwijk-Velsen bij IJmuiden nog 5 minuten vertraging na een ongeluk. De rechterrijstrook is nog dicht. A27 Breda-Gorkum, 10 minuten vertraging bij Werkendam. En op de A67 Venlo-Eindhoven bij Alfred Zomeren een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. 8 kilometer file tot aan knooppunt Leenderheide. Doe je er een half uur langer over.
11: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
13: Rob Spijker. Heb je interesse in een gratis tankbrandstof? Blijf luisteren.

Happy Video en de Pet Shop Boys, Always On My Mind. Willie Nelson had hem iets anders in gedachten, maar het is ook een lekkere uitvoering dit. Dan even nieuws uit Duitsland. Voetballer Harry Kane heeft een unieke prestatie geleverd in de Duitse Bundesliga. De spits van Bayern München is voor het derde seizoen op rij topscorer geworden. Hij is de eerste speler ooit die hierin slaagt tijdens zijn eerste drie seizoenen in de Duitse competitie. Robert Lewandowski werd eerder wel 5 keer achter elkaar topscorer van de Bundesliga, maar deed dit niet direct vanaf zijn debuutseizoen. Kane blijft ermee records breken sinds zijn overstap naar de Duitse recordmeister. Eerder melden we al dat Carvajal Real Madrid gaat verlaten, maar daar komt binnenkort wel iemand bij en dat is natuurlijk een nieuwe trainer, want daar waren ze naar op zoek. In het Spaanse voetbal staat José Mourinho voor een terugkeer bij Real Madrid. Diverse media melden dat de 63-jarige Portugees de nieuwe hoofdtrainer wordt, als opvolger van de vertrokken Alonso. De clubleiding was ontevreden over de tegenvallende resultaten van afgelopen seizoen, dat is niet vreemd. En Mourinho zal naar verluidde contract voor 2 seizoenen ondertekenen in de Spaanse hoofdstad, waar hij trouwens ook al eerder succesvol was. Een officiële bevestiging van de club wordt op korte termijn verwacht. Het is dus nog niet officieel. Het zou wel leuk zijn. You hate him or you love him. Maar er gebeurt altijd wel iets met Mourinho langs de lijn. Misschien dus weer terug bij Real Madrid. Als dat zo is, dan hoor je dat hier. Bij Grumpy Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De strijd om het podium in de Giro d'Italia ligt weer helemaal open. En Aud Wielrenner Michael Bogert ziet grote kansen voor Tijmen Arendsman. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een sterke bergrit in de 9e etappe van de Giro d'Italia, waarin de topfavoriet Jonas Vingegaard opnieuw won, reed Arendsman naar een knappe 4e plaats. In het algemeen klassement stijgt hij hierdoor naar de 6e plek. Bogert liet weten diep onder de indruk te zijn van zijn landgenoot. Hoewel Arendsman in het verleden nog wel eens moeite had met de openingsweek van een grote ronde, zag Bogert hem nu met een geweldig tempo de slotklim oprijden. Volgens de oud-renner wordt Arendsman gedurende de ronde simpelweg niet slechter en kan hij met een heel fijn gevoel toewerken naar wat nog komen gaat. De focus ligt nu volledig op de komende tijdrit. Dat is een discipline die Arendsman goed ligt. Bogert stelt dat de Nederlander daar alles op alles kan zetten, waarna de zware bergritten volgen. Volgens hem is de race naar het podium hiermee definitief ingezet en zit zo'n topklassering er zeker in. Ook Annemiek van Vleuten deelt die mening en verwacht dat Arendsman veel tijd gaat pakken op de directe concurrentie. Met een achterstand van minder dan 2 minuten op de 3e plek is het podium dan ook plotseling heel dichtbij.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sport Radio Starters, the music sounds better with you. Arsenal kan vanavond een grote stap zetten richting het kampioenschap. Om 9 uur trappen ze af. Ze moeten dan tegen Burnley. Die zijn al gedegradeerd. Je zou zeggen appeltje eitje, maar in Engeland weet je het maar nooit. Maar vanavond kan het dus gaan gebeuren voor Arsenal thuis tegen Burnley. Dan nog even belangrijk nieuws voor de mensen die een keer een gratis tank benzine zouden willen hebben. Of brandstof, mag ook diesel zijn. Wij geven dat namelijk weg. Een volle tank brandstof voor je personenauto. En dat gebeurt in onze podcast Formule 1 aan tafel, die je kunt beluisteren via grumpyradio.nl. Vanmiddag om 16:30 komt er weer een hele verse aflevering online. Dit keer met Jeroen Blekemolen, Rob van Zomeren en Ronald Molendijk, aangeschoven bij Bas van Veenendaal. Je hoort er straks nog veel meer over na vieren bij Rick van Veldhuizen. Fijne maandag.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 4 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet en de Vereniging van Gemeenten hebben vanavond op het Catshuis een spoedoverleg over de protesten bij AZC's. Protesten in bijvoorbeeld Loosdrecht en IJsselstein liepen de laatste tijd uit de hand. De gemeenten zijn boos dat politie worden geïntimideerd en hulpdiensten worden belaagd. Ze hebben het over terreur. In Groningen is een man mishandeld door een groep jongens en bestolen van een regenboogvlag. Het gebeurde afgelopen zaterdag al bij het station. Er waren toen 2 demonstraties in de stad. Een rechtsprotest tegen het asielbeleid en een linkse tegendemonstratie. Mogelijk heeft de knokpartij daarmee te maken. Oostenrijk heeft tijdens het Songfestival 500 cyberaanvallen afgeslagen, zegt de politie. De aanvallen waren vooral gericht op de website van het Songfestival en het ticketsysteem. Ook zijn er tijdens het Songfestival 16 mensen opgepakt, de meeste van hen omdat ze gezichtsbedekkende kleding droegen. En de buitenlandse aandeelhouders van Vitesse zouden de directie en de raad van commissarissen hebben ontslagen. Daarmee is de onrust bij de club uit de eerste divisie weer terug, na jaren van financiële en organisatorische problemen. De directie zegt zelf helemaal niet ontslagen te zijn, omdat de aandeelhouders dat helemaal niet zouden mogen. Het is wisselvallig met wolken, zon en een paar buien. Die buien kunnen soms stevig zijn met hagel en onweer. Het is 15 tot 16 graden. Vanavond en morgenochtend is het droog. Daarna gaat het weer regenen.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De middagspits is begonnen. De meeste files staan nu in de Randstad. 190 kilometer bij elkaar. Op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp 10 minuten extra. Door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. De rechterrijstrook van de A2 is dicht vanuit Utrecht naar Den Bosch. Slecht wegdek op knooppunt Everdingen. Een half uur tijdsverlies. 20 minuten vertraging op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Kooimeer. Half uur vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum rijdt het langzaam tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen over 14 kilometer. En na een ongeluk is de A67 weer vrij vanuit Venlo naar Eindhoven. Bij Gelderop nog wel 5 kilometer file met 20 minuten vertraging.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
7: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
8: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan, topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
9: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
8: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
10: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
11: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
12: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.

0: Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
5: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
8: Honda, the power of dreams.
9: Nu bij Coolblue zakelijk. Upgrade je werkplek met de ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren van Lenovo. Bestel ze op coolblue.nl.
10: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
11: Grand Prix Radio.
12: Rick van Veldhuizen.
13: Zullen we het over Ajax hebben? Nee? Oké. Okay. Dan gaan we het over Vitesse hebben. Die hebben namelijk opnieuw bestuurlijke herrie. Buitenlandse aandeelhouders zeggen directie eruit. En de club Vitesse zegt nou mooi niet. Nou weer hij.

warming-up nodig heeft. Verder, Feyenoord haalt een nieuwe technische man. En Raymond van Barneveld, onze man met de pijltjes, neemt gas terug. En in de Giro laat Jonas Vingegaard alvast zien dat hij niet gekomen is voor een toeristisch rondje door Italië. Nee, hij is gekomen om te winnen en iedereen achter zich te laten. Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hallo, leuk dat ik een plekje mogen krijgen in jouw agenda van deze middag. En doe de nacht er ook maar even bij. Save tonight. Eagle Eye Cherry nu.

0: Shave Tonight. Voor anderen die wat perverser zijn, Shave Tonight. Whatever. Eagle Eye Cherry hoor je bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio. Goedemiddag. Gisteren hebben jullie de Vissers Derby gezien tussen Volendam en Telstar. Uit de Noord-Hollandse. En toen moest er ineens een strafschop worden genomen. En toen hadden ze ergens iemand met een beetje historisch besef zoiets van... Vroeger was er een meneer Koeman, die kon heel hard trappen. Oh nee, dat is de bondscoach tegenwoordig. Maar we hebben de keeper, die heet ook zo. Er zal toch geen toeval zijn? Ja, hij heet ook Ronald. Prima. Dan laten we hem de strafschop nemen. Nou, dat gebeurde ook.
1: En wie gaat hem nu nemen? Je gaat het toch niet menen?
0: Jawel.
1: De verhalen worden geschreven. Zelfs als je ze niet kan bedenken. Koeman. Tegenover Steur. En hij schiet de
0: doelen. Jazeker.
1: Onwaarschijnlijk.
0: Zeker onwaarschijnlijk. Bij ESPN te zien. Deze strafschop genomen dus door de keeper van Telstar. En dat is inderdaad de zoon van Ronald Koeman. Dan Vitesse. Bij Vitesse is de rust weer ver te zoeken. Vier buitenlandse aandeelhouders hebben gemeld dat ze de directie en de raad van commissarissen hebben ontslagen. Alleen Vitesse accepteert dat gewoon niet. En zegt dat die ontslagen niet rechtsgeldig zijn. De club hoopt deze week nog duidelijkheid te krijgen van de KNVB en de licentiecommissie over de overname. Met andere woorden,

jaren betrokken was bij flinke transfersommen. En ook de komst van Robert Eenhoorn. Ja, de oud-honkballer als algemeen directeur lijkt rond te komen. Feyenoord krijgt dus een nieuw duo aan de knoppen. En in Rotterdam hopen ze vooral dat ze iets minder gaan vergaderen en vooral iets meer gaan scoren. Dat zal waarschijnlijk voor het komende seizoen ook de gedachte zijn. Grand Prix Radio, jouw sportradio, we houden je graag op de hoogte. En we leveren je lekkere muziek zoals Flo Rida. Hier is Whistle.

annuleringsverzekering erbij afgesloten bij een vakantie. Maar ja, het gaat niet door. Circles. Echt. Als je zo slecht speelt... Ik heb nog nooit van mijn leven zo slecht Ajax gezien. Ajax 0-0 tegen SC Heerenveen, tevens waterballet. De play-offs moeten nu gespeeld worden voor Europees voetbal. Aanstaande donderdag wacht FC Groningen. Maar de thuiswedstrijd wordt dan niet in de Johan Cruijff Arena gespeeld. Want Harry Styles, daar is dus geen plek voor. En Harry geeft daar zijn concerten, waar ook nog een hele hoop gedoe omheen is trouwens. Maar dat is een

zo'n halve verhuizing wordt. Laat het even weten via de app van Grand Prix Radio. Hoe kijk jij hier tegenaan? Wat een gekkigheid eigenlijk. Ik bedoel, ik ben ondertussen ver gevorderd in mijn leven. Maar ik heb zoiets slechts van Ajax nog nooit meegemaakt. Echt waar. Dit is om je kapot te schamen. Maar goed, laat me even weten. Hoe kijken jullie er tegenaan via de app van Grand Prix Radio? Alle reacties zijn van harte welkom. Are you drunk?

0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
5: Klopt, minstens 2 dagen per week.
4: En jij?
6: Ik meestal maar 1 keer per maand.
4: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
6: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
4: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.

0: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
1: Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe.
2: Haiboe.
1: Haiboe.nl.
3: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
4: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
1: H-A-I-B-U. Ga snel naar Haiboe.nl. Haiboe.nl.
5: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
6: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
7: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
6: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
5: Vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
8: Hey, ik kan niet werken vandaag.
7: Hoezo?
8: Sorry, het is WK.
9: Scoor nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor €1128. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
10: Is dit allemaal van jou?
11: Alleen de belangrijke dingen.
12: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
13: Allsafe geeft ruimte.
14: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
15: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
16: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
17: Welkom bij de verfzaak.
16: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde boldencar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldencar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
17: Welkom bij de verfzaak.
16: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
19: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Coberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
20: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
21: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Er is vanavond spoedoverleg tussen het kabinet en gemeente over het geweld bij AZC-protesten. Die lopen regelmatig uit de hand en burgemeesters zijn er klaar mee. Premier Jette is ook bij het overleg. In Groningen is afgelopen zaterdag een man mishandeld door een groep jongens. Die pakte ook zijn regenboogvlag af. Het incident was vlak na twee demonstraties over asielbeleid. De slachtoffer deed mee aan één daarvan. En lange rijen op Schiphol op de dag dat de beveiliging is aangepast. Schiphol zelf wil niet zeggen dat er een link is, maar het is er drukker dan normaal. Kantoorpersoneel springt bij en reizigers krijgen water.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is begonnen, de meeste files er nu rond Utrecht. Op de A2 Utrecht-Den Bosch slecht wegdek bij Alfred Everdingen. De rechterrijstrook is dicht en het resulteert nu al in 12 kilometer file en een half uur vertraging. Nog meer vertraging in die regio, want op de A27 Almere-Gorkum rijdt het langzaam over 15 kilometer tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen met een half uur vertraging. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Harmelen een kwartiertje vertraging, 6 kilometer file daar. A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk een kwartier op onthoud. A28 Zwolle-Assen, 10 minuten vertraging bij Assen-Zuid. En op de A67 Venlo-Eindhoven. De nasleep van een ongeluk op knooppunt Bleenderheide nog 4 kilometer file met een kwartier tijdsverlies.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
6: Rick van Veldhuizen.
7: Aanstaande donderdag de eerste wedstrijd van Ajax in de playoffs tegen Groningen. Daar is veel om te doen, zometeen meer.
3: Grand Prix Radio.
8: Rick van Veldhuizen.

Walk on YouTube. Een beetje de gedachte die ze volgens mij ook hebben in de Amsterdam Arena. Vol schaamte overigens. Nou goed, Ajax gaat aanstaande donderdag spelen voor het eerst in de playoffs tegen FC Groningen. Is de eerste wedstrijd die ze moeten spelen. Ah, spelen ze dan ook gewoon in het stadion van SC Volendam. Op de dijk. Nou goed, even wat reacties van mijn lieve luisteraars. Henk uit Borger die zegt Ajax thuis in Volendam. Dan moet FC Groningen gewoon met een kontant daar naartoe gaan komen. Als het niet via de ingang mag, dan maar via de haven. Mariske de Vries uit Winsum. Geen Groninger fans erbij. Er zijn ook heel veel Groningers trouwens die reageren. Dat scheelt Ajax in ieder geval één ding. Dus hoeven niet bang te zijn.

al een bakje kibbeling hebt gekregen. Ja, de spot is echt heel groot momenteel. Niels van den Berg uit Oldenbroek. Harry Styles in de Amsterdam Arena. Ajax in Volendam. Ik wist niet dat de Conference League tegenwoordig ook een voorprogramma had. Samira uit Wijk bij Duurstede. Als Ajax Europees voetbal wil halen, moeten ze overal kunnen winnen. Zelfs op een veld waar de paling meer richtingsgevoel heeft dan de linksback. Arjan de Boer uit Dokkum. Ajax klaagt over waterpolo afgelopen zondag in Heerenveen. Nou, nu naar Volendam. Ze gaan langzaam richting een volledig watersportvereniging. Lenny uit Zierikzee, Zeeland. Zonder Groningse fans is het geen play-offs, maar een besloten oefening met iets meer stress. En dan hebben ze gelijk in de laatste is van Ronald uit Raalte. Als Ajax dit wint, moeten ze Harry Styles bedanken. Als ze verliezen, krijgt hij waarschijnlijk de schuld van de complete opstelling van Ajax. Want iemand moet toch de schuld hebben van de wanprestaties van deze club uit 020. Ja, precies. Drum Free Radio. Hoe is het met jouw vertrouwen in Ajax? Is die ook een beetje gone, gone,

jouw sportradio. De Nederlandse handbalmannen die gaan niet naar het WK van volgend jaar. Na de nederlaag in Griekenland verloor Oranje ook thuis van datzelfde Griekenland met 33-38. Een pijnlijke misser. Zeker ook omdat Nederland de afgelopen jaren juist omhoog leek te kijken. Ja, nu is het even niet meer bouwen aan een sprookje, maar vooral puinruimen in de kleedkamers. En dan in het hockey zijn de finales om de landstitel bekend. Bij de vrouwen gaat het dus tussen Den Bosch, daar zijn ze weer, en Amsterdam. En bij de mannen nemen Rotterdam en Amsterdam het tegen elkaar op. En vooral Den Bosch blijft indrukwekkend. Alweer bijna standaard aanwezig in de eindstrijd. Sommige clubs halen de finale. Den Bosch lijkt er gewoon een soort van seizoenskaart voor te hebben. En verder vragen ook heel veel mensen zich af waarom ik het nog niet gehad heb over de verrichtingen van Max Verstappen tijdens de 24 uur van de Nürburgring. Omdat het pijn doet. Ik zal je zo meteen uitleggen, ik was er echt volledig bij betrokken. Ik heb zelfs 's nachts zitten kijken. Fantastische strijd tussen Maro Engel en Max Verstappen in het donker. Het was echt adembenemend. Dan word je wakker en dan staat nog steeds de drie bovenaan. En dan ineens zie je in pit. En oh man, oh man. Ik baal er nog steeds van.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Amerikaanse FBI heeft in het geheim een veiligheidsonderzoek ingesteld naar de diefstal van een Formule 1 paddockpas. Het slachtoffer, Valtteri Bottas, doet zelf een boekje open over de bizarre diefstal die plaatsvond tijdens het raceweekend in Miami. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel hij tijdens de Grand Prix van Miami nauwelijks potten kon breken, heeft Valtteri Bottas een goed verhaal overgehouden aan de Formule 1 race in het zuiden van de Verenigde Staten. Hij verbleef tijdens het raceweekend in Fort Lauderdale vanwege de rust en de gunstige route naar het circuit. En de schrik was dan ook groot toen zijn luxe Cadillac Escalade op een ochtend van de oprit bleek te zijn verdwenen, terwijl de sleutels van de auto nog binnen op tafel lagen. Het team van Cadillac stuurde snel een vervangend voertuig. Bottas kon alsnog op tijd op het circuit komen. Maar het incident kreeg een serieuze wending toen bleek dat de officiële toegangspas van de coureur nog in de gesloten auto lag. En dat zorgde voor grote bezorgdheid over de veiligheid rondom het evenement. Met de pas en de auto had de dief moeiteloos de streng beveiligde paddock kunnen betreden. Vanwege dit potentiële veiligheidsrisico startte de FBI direct een uitgebreid onderzoek. Nou, de auto werd teruggevonden in een wijk waar veel criminaliteit is. En Bottas stelt dat de daders waarschijnlijk niet echt geïnteresseerd waren in Formule 1. En hij kan inmiddels wel lachen om dit bizarre verhaal.

0: Farm Tree Radio, de sportradio. We weten het, wie dit jaar de gouden schoen heeft gewonnen. We hebben zo'n 35 oud topvoetballers zich overgebogen van allerlei generaties. En men is eensluidend tot één conclusie gekomen met een ruime meerderheid. Tadada! Het is ook in dit uur bekendgemaakt. De gouden schoen is gewonnen door Ismaël Saibari. Ismaël Saibari heeft de gouden schoen te pakken. En mag met trots op vakantie gaan. Hij wel, ja. Dat is niet voor alle mensen uit Amsterdam. Die moeten nog heel even blijven. Donderdag, dan moeten ze wel weer gaan voetballen.
1: Zometeen bij je terug met uur 2.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
1: 5 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Twee Nederlandse opvarenden van de vloot die met hulpgoederen naar Gaza vaart, zijn door Israëlische militairen van hun boot gehaald. We maken ons grote zorgen, zegt de organisatie. Israël is vanmorgen begonnen met het onderscheppen van de tientallen boten. Er zijn 175 mensen aan boord. Het kabinet, gemeenten en provincies praten vanavond op het Catshuis over de asielprotesten van de laatste tijd. De gemeenten hebben het over terreur en intimidatie. Ze werd de brandweer tegengehouden toen in Loosdrecht bij een AZC-locatie brand was gesticht. Premier Jette is ook bij het overleg aanwezig. De politie heeft een chatbot Wout offline gehaald omdat hij verkeerde informatie gaf. Bij een vraag over aangifte van discriminatie tegen Palestijnen gaf hij informatie over antisemitisme. Een foutje, zegt de politie. Ze onderzoeken nu waardoor het komt. De chatbot blijft voorlopig offline. En voetballer Ismaël Saibari van PSV heeft de gouden schoen gewonnen. Dat is de prijs voor de beste voetballer van het afgelopen seizoen in de Eredivisie. De prijs wordt elk jaar uitgereikt door de Telegraaf. In de jury zitten tientallen oud-oranje internationals. Saibari werd met PSV kampioen en won met Marokko de Afrika Cup. Het is wisselvallig met wolken, zon en een paar buien. Die buien kunnen soms stevig zijn met hagel en onweer. Het is 15 tot 16 graden. Vanavond en morgenochtend droog, daarna gaat het weer regenen.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het wat drukker op de Nederlandse wegen. De meeste files in de Randstad en in Noord-Brabant. Op de A2 Amsterdam-Den Bosch bij afrit Everdingen. 14 kilometer file en 3 kwartier vertraging. De rechte rijstrook is daar dicht. Slecht wegdek op die rijstrook. A4 Amsterdam-Rotterdam. 10 minuten vertraging bij Den Haag-Zuid. A9 Amstelveen-Alkmaar. Kwartiertje extra bij Akersloot. 20 minuten vertraging op de A15 vanuit Rotterdam naar Gorkum. Bij Gorkum. Vanaf Papendrecht rijdt het langzaam. En 50 minuten oponthoud op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen door 15 kilometer file vanaf Utrecht-Noord. De laatste file komt vanaf de A50 vanuit Arnhem naar Zwolle bij Vaassen, de kop van 11 kilometer file. Vanaf afrit Loenen een kwartier vertraging.
6: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites. En 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
7: Helemaal los bij Ethos.
8: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage, Smint.
10: Boost yourself.

0: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groei je door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
4: Radio. Rick van Veldhuizen.
5: Een beetje het seizoen van het tennis momenteel. Hè? En onze eigen Jesper de Jong, die is door de kwalificaties heen gekomen in Parijs. Die gaat lekker. En Sinner komt met een krankzinnige reeks richting het graveltoernooi van Roland Garros.
6: Grand Prix Radio.
7: Ja, dat is leuk.
6: Ja, dat is leuk.
7: Ja, dat is leuk. Ja, dat is leuk. Ja, dat is leuk. Ja, dat is leuk. Ja, gewoon leuk.

0: Maakt me helemaal gek, zelfs op een maandag zoals deze. Oeh.
1: Grand Prix Radio. Jouw sportradio met Rick van Veldhuizen.
0: Hey, hallo. Een nieuwe dag natuurlijk. Een nieuwe werkdag. En dat betekent dat jouw sportradio zich weer meldt met allerlei laatste informatie. En dan kom ik zeker nog wel even terug op Max Verstappen en de Nordschleife, de 24 uur van de Nürburgring. Maar ik moet het nog even een plekje geven. Ik weet niet hoe het bij jullie is. Ik heb het echt op de voet gevolgd. Als je dan zo lullig eruit gaat met een aandrijfas die gewoon kapot is. Ja, jeetje mina. Verder met een compleet nieuw sportuur. In dit uur Peter Bos. Die heeft bij PSV een afspraak gemaakt dat als er teams zouden komen van de buitencategorie, dan mag hij nog even kijken of hij eventueel niet in 040 uiteindelijk het seizoen verder afmaakt. Een dorpje van 13.000 inwoners krijgt ineens Bundesliga-voetbal. Twee Nederlandse zwemiconen krijgen een plek in de internationale eregalerij. En op Roland Garros is Jesper de Jong alweer begonnen aan een vrij lange route naar het hoofdtoernooi. Want ja, kwalificatie, kwalificatie, kwalificatie. Dat heb je als je er onderaan staat. Dan moet je inderdaad kwalificeren. Verder ook nog de Russen en Belarussen. Die zijn in het turnen alweer welkom onder hun eigen vlag. Vreemd. Noëlin van Leuven reageerde op haar uitsluiting bij vrouwentoernooien. En dan heb ik het over darts. En dan in de NBA is Cleveland met een mokerslag door naar de finale in het oosten. Want daar hebben ze vaak van die divisies, hebben ze dat soort zaken onderverdeeld. Hebben ze ook bij American Football. Dat is helemaal zo de gewoonte daar. Welkom, welkom, Grand Prix Radio, jouw sportradio. En die leuke radioplaat van dit moment, The Bauza. Hier is Magnetic.

De Bausa. Ja, lekker gewoon. Magnetic bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Peter Bos die heeft bij PSV toch een klein achterdeurtje weten te vinden. Hij heeft zijn contract verlengd tot 2028, dus nog 2 seizoenen. Maar zegt dat er afspraken zijn gemaakt voor het geval een club van het niveau Barcelona of Manchester City zich gaat melden. De zogeheten buitencategorie. Oranje valt daar niet onder volgens Peter Bos. Hij zegt dat hij het geweldig naar zijn zin heeft bij PSV. Maar als Barcelona belt, dan neem je toch wel heel even op, zo zegt Bos. Zelfs als je met een kopje koffie op de hertgang staat. Nou, de vraag is natuurlijk, moet PSV zich nu zorgen maken of is dit gewoon de eerlijkheid van Peter Bos? Die zegt, ik blijf, behalve als voetbal, zeg maar Willy Wonka een gouden ticket stuurt. En Willy Wonka is de man van Shaki en de chocoladefabriek, weet je wel. Ja, dan wil je natuurlijk hoger en verder. Dan Ranomi Kromowidjojo en Ferry Veerman zijn opgenomen in de International Swimming Hall of Fame. Kromowidjojo werd in Londen Olympisch kampioen op zowel de 50 als de 100 meter vrije slag. Veerman pakte in Rio goud op de 10 kilometer in het open water. Dat is mooi. 2 Nederlandse zwemhelden die zo worden bijgezet. En ook nog eens een keertje samen in het leven. Want ze zijn een setje. Dan Jesper de Jong, die is goed begonnen aan de kwalificaties van Roland Garros. De Nederlander won van de Chinees Sun Fajing met 2 keer een tiebreak, 7-6, 7-6. Niet soepel, maar wel door de voordeur. En wel door een deur die eventueel toegang geeft naar het gravel van het hoofdtoernooi van deze Grand Slam bijeenkomst. Ja, goed, het is maar 1 zaak voor hem nu nog. Blijf er staan tot je uiteindelijk in dat hoofdtoernooi zit. Maar houd de naam in de gaten. Jesper de Jong, ook hij is een van die mensen die even aan de deur klopt. Grand Prix Radio, jouw sportradio. Mocht je ons willen bereiken, kan allemaal via de app van Grand Prix Radio. Ik vind het altijd leuk om iets van je te vernemen en te lezen. Laat het gerust even bij ons achter. En de app, die vind je in de App Store. Dus dat moet het probleem niet zijn. Mantronics nu bij jouw sportradio. Grand Prix Radio, hier is Got to Have Your Love.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het mislopen van de overwinning in de 24 uur van de Nürnberg Rings maakt voor Dani Junqueira overduidelijk naar meer. Spaanse coureur hint na de uitputtingsslag al gauw op een terugkeer. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel het team urenlang aan de leiding reed, gooide een technisch probleem roet in het eten. Junqueira moest de auto noodgedwongen in de pitbox parkeren, waardoor de zegen uit het zicht verdween. Ondanks de bittere pil overheerst bij de coureur zelf vooral de trots. Volgens hem was het raceweekend een geweldige ervaring. Niet alleen voor de fans, maar zeker ook voor de rijders zelf. Junqueira benadrukt dat het evenement een prachtig uithangbord was voor de sport. Het heeft de autowereld laten zien dat er buiten de Formule 1 om nog andere schitterende disciplines bestaan die een miljoenen publiek kunnen boeien. En dat helpt de sport volgens hem alleen maar om verder te groeien. De blik is inmiddels alweer op de toekomst gericht. Hoewel teamgenoot Max Verstappen baalt dat hij zijn debuut niet met een overwinning kon bekronen, heeft iedereen volgens Junqueira ontzettend veel plezier gehad. En de Spanjaard sluit een herhaling volgend jaar dan ook absoluut niet uit. Er is nu een perfecte sportieve reden om terug te komen en te strijden om wat het team Verstappen dit keer ontglipt is.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Fix What You Did A Break. Ja, waarom dan? Ik heb het dan in stuk gemaakt, hoef ik het ook niet te repareren. Grand Prix Radio, jouw sportradio. Yannick Sinner, die komt als topfavoriet richting Roland Garros. Hij won in Rome van Casper Ruud en is nu de eerste Italiaan in 50 jaar die de titel in Rome pakte. Bovendien heeft hij nu alle Masters 1000 toernooien gewonnen. Dat is geen vorm, maar dat is een soort van tennisversie van een belastinginspecteur die zegt, hey, ik kom overal binnen. Dat komt hij zeker. Hij komt overal binnen. Elina Svitolina, zij is Oekraïense van geboorte, die won bij de vrouwen in Rome. En niet zomaar, ze versloeg onderweg Rybakina, Swiatek en Gauff. En als je drie van dat soort namen weet te kloppen, ja, sorry, maar dan win je geen toernooi, maar dan overleef je een soort van computerspel op het eindbaasniveau. Echt waanzinnig. En in de NBA is Cleveland door naar de finale van de Eastern Conference. Ik zei het al, het land wordt opgedeeld in gedeeltes. Doen ze ook bij American Football, dus niks raars. De Cavaliers wonnen met 125 tegen 94 van Detroit in Game 7. Dat is geen uitschakeling, dat is een deur dichtgooien met de hele selectie er tegenaan. Dus dat mag duidelijk zijn. Grand Prix Radio, jouw sportradio, we houden je graag op de hoogte. Vind dat erg leuk. En we draaien ook lekkere muziek zoals deze. Die vind ik echt lekker. The Chainsmokers en Coldplay. And Something Just Like This. I've been

0: Coffin, Just Like This. Grand Prix Radio, jouw sportradio. Straks gaan we vooruitkijken naar het komend weekend. De Grand Prix van Canada in Montreal wordt hier verreden. Hoe liggen de tijden? Wanneer moet je er zeker bij zijn? We gaan het je straks allemaal vertellen.
1: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.

0: Ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
2: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
2: craving. Domino's. Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: Lidloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equans zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken, die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equans.nl.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker. En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, allen op voor Almof.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van onze vakantiegelddeals en krijg tot wel €450 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Nu bij Jumbo Unox Good Pasta, noedels of potatoes of knorkuppensoep. Diverse soorten, 2 plus 3 gratis. En Nederlandse aardbeien. Bak van 400.

0: 500 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
2: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
3: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
4: Dit is Grand Prix Radio.
5: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
6: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. In Amsterdam hebben pro-Palestijnse demonstranten 2 gebouwen van de VU bezet. Ze willen dat de universiteit de banden met Israël verbreekt. De VU wil dat de demonstranten weggaan. De rijen met wachtende reizigers op Schiphol blijven maar groeien. Vanaf vandaag werkt de beveiliging anders en de vakbonden zeggen dat dat de oorzaak is. Terwijl we al hadden gewaarschuwd, zegt de FNV. En Israël heeft 2 Nederlanders van een schip gehaald die met een hulpvloot onderweg waren naar Gaza. De organisatie maakt zich zorgen om hun gezondheid. Er zijn 175 schepen onderweg, met erbij nog 4 andere Nederlanders.
5: Grand Prix Radio Verkeer.
7: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De meeste files momenteel in de Randstad en de langste files rond Utrecht. Ruim 400 kilometer bij elkaar. Bij Utrecht op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Everdingen 13 kilometer file en ruim een half uur vertraging. Doordat het wegdek daar erg slecht is, is de rechte rijstrook dicht. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht voor knooppunt Ouderijn een kwartier oponthoud. Op de A7 vanuit Heerenveen naar de Duitse grens bij Groningen Europark 6 kilometer file en een half uur vertraging. Het is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum door die file op de A2 voor knooppunt Everdingen ook 10 kilometer file. Vanaf knooppunt Rijnsweerd rijdt het langzaam met ook daar een half uur vertraging.
5: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
8: Rick van Veldhuizen. De tijden voor de Grand Prix van Canada die zijn allemaal bekend. En zometeen hoort het allemaal hier bij jou.
9: Grand Prix Radio.

Dance bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nou, we waren allemaal zo euforisch afgelopen... Ah, niet eens afgelopen, dat klinkt heel ver weg. Maar het is gewoon gisteren morgen.

Live winnen. Gaat de 24 uur van de Nürburgring naar zijn hand zetten. Ja, toen kwam Groen Kadea binnen met een kapotte aandrijfas onder de auto. De nummer 3. Qua autonummer. Balen. Maar goed, het vizier dan maar weer op de Grand Prix van Canada. Die eerste die werd ooit gereden in 1967. En het is er weer tijd voor. 4,3 kilometer en een beetje. En de snelste ronde is, die daar ooit gereden is, is 1 minuut 13 en een klein beetje. 70 ronden en dat moet allemaal gaan gebeuren dit weekend. En laten we hopen dat Max het gewoon nog lekker in zijn vingers heeft. En dat hij zich niet stoort aan de auto, omdat hij gewoon lekker kan gaan. Hoe ziet de agenda eruit voor dit aankomende weekend op het circuit van Gilles Villeneuve in Montreal? Er is 1 vrije training en die duurt gewoon een uur. Dus geen anderhalf uur voor alle duidelijkheid. En die begint aanstaande vrijdag om 6:30 Nederlandse tijd. Dus betekent ook dat ik zelf iets korter op de radio ben. Want dan wordt het gewoon overgenomen en krijg je het complete verslag hier. Dan de sprintkwalificatie. Die vindt diezelfde avond plaats om 10:30 Nederlandse tijd. En dan de sprintrace is op zaterdag. Om 6:00 s'avonds tijdens het eten tot 7:00. Dan kunnen we extra punten gaan zitten sprokkelen. Verder de kwalificatie voor de grote race van aanstaande zondag. Die is ook zaterdag, maar dan om 10:00 in de avond. En de feitelijke en uiteindelijke race die gaat plaatsvinden zondag 24 mei om 10:00 in de avond. De Grand Prix van Canada.

Heerlijke muziek onderweg naar huis. The Waterboys and the Hole of the Moon. Even iets meer serieus. De Internationale Turnbond die laat Russische en Belarussische sporters weer toe bij de wedstrijden. En dat mag dan ook onder de eigen vlag van Rusland en Belarus, oftewel Wit-Rusland. Ja, sinds de Russische invasie van Oekraïne in 2022 werden sporters uit die landen uit vele sporten geweerd. En de laatste tijd zie je in meerdere sporten een kentering. Niet zonder discussie, want in Oekraïne leidt dit tot veel verontwaardiging. En dat is dus zo'n onderwerp waar sport en wereldpolitiek weer recht door elkaar heen lopen. Je kunt de sporter willen zien, maar je kunt de vlag ook niet loszien van wat er buiten de sport gebeurt. Het blijft heel erg lastig. Maar goed.

over politiek. Want ja, daar heeft iedereen het al over. Wij willen het gewoon over de schoonheid van de sport hebben. Dus vandaar. Het wordt wel een vermenging zo. Noah Lynn van Leuven die heeft gereageerd op haar uitsluiting van vrouwentoernooien in het darten. Voor alle duidelijkheid. Noah Lynn was vroeger bij de jongetjes en tegenwoordig bij de meisjes. Ja, zo kan het tegenwoordig. Ze zegt dat ze twijfelt aan de onafhankelijkheid van het rapport waarop de nieuwe regels zijn gebaseerd, dat zij dus niet meer in het vrouwentoernooi mag deelnemen. Ze mag dus proberen een tourkaart te pakken en moet dan in een open categorie dat gaan doen. En Noah Lynn van Leuven zegt dat ze daar in het verleden al eerder van heeft bewezen dat ze dat zou kunnen gaan doen. Ze heeft ook eerder gezegd, ik ga er even over nadenken. Ik denk dat ze op dit moment toch aan het nadenken is van ja, hoe kan ik met dat gegeven dat ik niet meer bij de vrouwen mag gooien, toch kijken hoe ik uiteindelijk mijn sport kan blijven uitoefenen. Blijft natuurlijk heel erg lastig op deze manier. Grand Prix Radio, jouw sportradio, met Nelly Furtado nu. Hier is Forza. Hè? Het klinkt wel heel erg sporterig, hè? Forza! Forza Grand Prix Radio, jouw sport.

0: Come on. Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: De strijd om het podium in de Giro d'Italia ligt weer helemaal open. En oud-wielrenner Michael Bogert ziet grote kansen voor Tijmen Arendsman. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een sterke bergrit in de 9e etappe van de Giro d'Italia, waarin de topfavoriet Jonas Vingegaard opnieuw won, reed Arendsman naar een knappe 4e plaats. In het algemeen klassement stijgt hij hierdoor naar de 6e plek. Bogert liet weten diep onder de indruk te zijn van zijn landgenoot. Hoewel Arendsman in het verleden nog wel eens moeite had met de openingsweek van een grote ronde, zag Bogert hem nu met een geweldig tempo de slotklim oprijden. Volgens de oud-renner wordt Arendsman gedurende de ronde simpelweg niet slechter en kan hij met een heel fijn gevoel toewerken naar wat nog komen gaat. De focus ligt nu volledig op de komende tijdrit. Dat is een discipline die Arendsman goed ligt. Bogert stelt dat de Nederlander daar alles op alles kan zetten, waarna de zware bergritten volgen. Volgens hem is de race naar het podium hiermee definitief ingezet en zit zo'n topklassering er zeker in. Ook Annemiek van Vleuten deelt die mening en verwacht dat Arendsman veel tijd gaat pakken op de directe concurrentie. Met een achterstand van minder dan 2 minuten op de 3e plek is het podium dan ook plotseling heel dichtbij.
0: Dit is jouw sportradio.

0: sport, meer muziek.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio nieuws.
0: 6 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Pro-Palestijnse demonstranten hebben een deel van de campus van de Vrije Universiteit bezet. Ze willen dat de VU alle banden met Israël verbreekt. De VU wil dat de studenten vertrekken. Volgens de studentenkrant staat de politie op het campusplein. Colleges en tentamens gaan voorlopig nog gewoon door. Het is al de hele dag erg druk op Schiphol. Er staan lange rijen voor de security en die worden maar niet korter. Schiphol heeft vandaag de opzet van de beveiliging aangepast. Vakbond FNV zegt dat de drukte daardoor komt, maar Schiphol wil dat zelf niet bevestigen. In Utrecht is afgelopen weekend een cameraman aangevallen, meldt de regionale omroep. De cameraman werkt voor nieuwsplatform Left Laser en deed verslag van een anti-AZC-demonstratie, waar hij vanuit de niets klappen kreeg. Hij gaat aangifte doen. En de Tour de France start in 2028 in Reims, na twee keer te zijn vertrokken vanuit het buitenland. Komende zomer begint de ronde in Barcelona en volgend jaar in Edinburgh in Schotland. De directeur van de Tour vindt het belangrijk dat de ronde ook regelmatig gewoon in Frankrijk begint, net zoals vorig jaar. Er trekken nu nog buien over het land, maar later vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog, maar 's middags regent het weer. Het wordt dan 12 tot 17 graden.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog 350 kilometer file in het land. De meeste files nemen alweer af in lengte. Een paar bijzonderheden. A2 Amsterdam-Den Bosch. 13 kilometer file tussen Utrecht-Leidse Rijn en afrit Everdingen. Doordat het wegdek bij Everdingen slecht is, is de rechterrijstrook dicht. En de vertraging voor het verkeer 3 kwartier. Daardoor ook file op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. 17 kilometer. Vanaf Bilthoven duurt er ook een half uur langer over. A50 Eindhoven-Os bij Uden-Zuid. 17 kilometer langzaam rijden. Verkeer vanaf Zon en Breugel, 20 minuten vertraging. En ook 20 minuten vertraging op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven. En knooppunt Batadorp, 11 kilometer file.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
5: En ook deze week extra goedkoop, een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,49. Lidl, je verdient het.
7: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
8: Ik wil als dino.
9: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
11: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
10: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
11: Rand? Nee.
10: Fair enough.
11: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: De Musical 10-daagse is weer begonnen. Krijg nu een gratis rang-upgrade bij de Powerpop Musical en Juliet. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
11: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
13: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
14: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
15: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
16: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
15: Ai, de man met de hamer.
16: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
17: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
18: Bestel je OBU op netlink.nl.
19: Klaar voor de zomer met jouw trendy sandalen voor een Scapinoprijs. Nu tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen. Neem die stap. Scapino.
20: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
19: Nu bij Scapino tot 30% korting op heel veel slippers en sandalen.
21: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.
22: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
23: We denken na over een koophuis.
24: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
23: Bart, met die loopgroep?
24: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
25: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
26: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
27: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
28: Voor de makers.
29: Praxis.
30: Grand Prix Radio.
31: Rick van Veldhuizen.
32: Chris zegt tegen mij, Rick luister, Max en zijn team hebben afgelopen weekend een visitekaartje afgegeven op de 24 uur van de Nürburgring. Ik ben ontzettend trots juist op hen. Ja, ik eigenlijk ook wel, maar toch echt een beetje teleurgesteld. Ja, ik ben een slecht verliezer, dat begrijp je wel.
33: Rick van Veldhuizen.

4 zelfs naar bed. Ik heb het helemaal gekeken. Want Max had op een gegeven moment had hij een dubbele stint. Nou, dat ging echt als een malle. En die Maro Engel, die wilde hem echt heel graag nog even bijhouden. En op een gegeven moment ging het gewoon niet meer. Daar werd ik echt helemaal wild enthousiast van. Geloof mij. Welkom tot 7 uur. In dit laatste uur gaan we het hebben over een Franse club waar de fans zo boos werden dat de wedstrijd niet eens kon worden uitgespeeld. Spanje, dat mogelijk een WK-middenvelder gaat kwijtraken. En Wimbledon, dat straks een nieuwe baas zoekt. Cristiano Ronaldo, die grijpt alweer naast een internationale prijs. Ja, kortom, er is genoeg sport om je eten bij koud te laten worden. Mocht je de behoefte

Ja, dat zeg je dan tegen een Android-gebruiker. Ja, Return of the Mac. Mark Morrison bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hey, bij FC Nantes is het seizoen geëindigd zoals je het eigenlijk niemand gunt. Ze zijn gedegradeerd. Er was woede op de tribunes daar in Noord-Frankrijk.

bal niet onder controle en de scheidsrechter Stephanie Frappard die besloot maar één ding, tot hier en niet verder. Het meest pijnlijke beeld kwam daarna de trainer van Nantes. Hij is 74 jaar oud. Hij probeerde de supporters nog een beetje tot bedaren te brengen. Ja goed, dat lukte niet allemaal, want iedereen was over de zeik en over de pis. En later barstte diezelfde trainer, Fahit Halilhodžić. Ik sloeg er even een slag naar. Die zag je op een gegeven moment in tranen uitbarsten. Hij was in maart nog aangesteld als de reddingsboei van Nantes. Maar ook hij kreeg de ploeg niet meer boven water. En dan weet je, als zelfs de reddingsboei gaat huilen, dan is het schip ondertussen gezonken. Supporters die mogen boos zijn, zeker als hun club zakt. Toen waren een Ajax. Maar het veld op, dan ben je zeg maar iets meer dan de 12e man. Dan ben je talrijk, om het zo maar te zeggen. Fermín López, die loopt mogelijk gevaar voor het WK. De Barcelona middenvelder moet namelijk onder het mes. Hij heeft een breukje in zijn rechtervoet opgelopen in de wedstrijd tegen Real Betis voor Spanje. Is dat natuurlijk een slecht nieuws. Nou, laten we eerlijk zijn, ook zij hebben daar hun problemen, net zoals wij. Zeker ook richting het WK. López was dit seizoen belangrijk met 13 goals en 17 assists bij Barcelona. Dus dat is geen voetnoot meer, maar dat is eigenlijk meer een soort van halve aanval, maar dan met twee benen. Maar zo zie je, alle landen hebben zo hun problemen met de gang naar het WK van aankomende zomer. Ook in Nederland, heel veel afvallers. En daar zijn we in Nederland niet anders in dan bijvoorbeeld ook in Spanje. Grand Prix Radio, jouw sportradio, nu met Martin Garrix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Middenvelder Rami Serouki keert na de zomer definitief niet meer terug naar Feyenoord. Dat heeft de Algerijns International laten weten. Nu de competitie ten einde loopt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Serouki speelde dit seizoen op huurbasis bij FC Twente, nadat zijn eerdere overstap naar Rotterdam-Zuid niet bracht wat beide partijen ervan hadden gehoopt. Hij werd in 2023 door Feyenoord overgenomen van FC Twente. Middenvelder geeft aan dat hij zich in de Kuip nooit echt thuis of op zijn gemak heeft gevoeld. Het hele plaatje in Rotterdam-Zuid paste simpelweg niet bij hem. In het oosten van het land vond hij dit seizoen het spelplezier en zijn oude vorm weer terug. In 32 competitieduels scoorde hij 3 keer voor de Enschedese club, waar hij ook de jeugdopleiding doorliep nadat hij 10 jaar geleden vertrok uit de jeugd van Ajax. De breuk hangt mede samen met een moeizame relatie met Feyenoord-trainer Robin van Persie. Volgens de speler is er geen sprake van ruzie, maar wel van duidelijke meningsverschillen en een ongunstige situatie voor Serouki. Terugkeer naar Rotterdam is voor hem dan ook uitgesloten, hoewel hij er natuurlijk nog wel onder contract staat. Waar de sportieve toekomst van de voetballer wel ligt, is nog onduidelijk. Hij speelde nog nooit in het buitenland en sluit een langer verblijf bij zijn oude liefde FC Twente zeker niet uit. Hij houdt op dit moment alle opties open.
0: Sportradio.

Free Radio. Ja, sportradio. Ik had het net over het Noord-Franse Nantes. Daar was iedereen een beetje bedroefd over het feit dat ze gedegradeerd zijn. En ik kan me dat voorstellen. We hebben ook Groningen meegemaakt en NAC, Breda en er zijn nog wel meer. Die dan zeg maar hun ongenoegen laten blijken met vuurwerk of andere zaken. Het is natuurlijk allemaal heel erg vervelend. Maar ja, supporters boos het veld op. De wedstrijd is dan uiteindelijk klaar. En dat roept bij mij de vraag op, wat mag je als supporter eigenlijk als je club dramatisch wordt geleid of sportief dramatisch presteert? En de vraag van dit uur is dan ook, waar ligt voor jou de grens bij supportersprotest? Want ergens moet je dan toch een beetje laten weten wat je ervan vindt. Moet je fluiten? Moet je hele linker spandoeken maken? Of toch iets harder, met z'n allen gewoon het veld op gaan en zeggen, nou, we zijn er helemaal klaar mee, zoek het maar uit. Dan maar alles kapot. Ik ben wel benieuwd tot hoever jullie gaan om jouw clubliefde te laten prevaleren boven het gezonde verstand. Laat het eens even weten via de app van Grand Prix Radio.

vraag aan jou is, hoe ver mag je gaan als je je ongenoegen wilt laten blijken als jouw favoriete ploeg niet goed presteert? Wat wel en wat niet? Nou, er komen de nodige reacties aan. Zometeen ga ik die volledig met jou delen.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te rennen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller, snel.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort

0: jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
6: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
7: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
8: Honda, the power of dreams.
9: Deze week komt je trek aan z'n trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada.
10: Honor the craving.
11: Domino's. De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
13: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal €2,49. En Plus Nederlandse witte asperges, 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
14: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
15: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
16: Dit is Grand Prix Radio.
17: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
18: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Op de campus van de VU in Amsterdam staan agenten bij een pro-Palestijns protest. Twee gebouwen zijn bezet. De VU vindt protesteren prima, maar bijvoorbeeld niet met gezichtsbedekkende kleding, zoals bij deze demonstranten. Het koppen van een voetbal zorgt direct voor lichte hersenschade en dat blijft een paar dagen, blijkt uit nieuw onderzoek van het Amsterdam UMC. Of er op de lange termijn ook kans op hersenschade is, weten ze nog niet zeker. En op de dag dat 5000 beveiligers zijn overgegaan op een nieuwe manier van werken, is het een rommeltje op Schiphol. Reizigers staan uren in de rij voor de security. Schiphol wil niet zeggen of er een link is.
17: Grand Prix Radio Verkeer.
19: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files nemen af. Nog flinke drukte wel bij Utrecht. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Utrecht is namelijk de rechterrijstrook dicht bij knooppunt Everdingen. Doordat het wegdek daar erg slecht is. Vanaf Utrecht Leidse Rijn tot aan knooppunt Everdingen 13 kilometer file en een half uur vertraging. Daardoor ook vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Everdingen 16 kilometer file. Vanaf Utrecht Noord dus een half uur vertraging. Aansluiten op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht een kwartier vertraging bij Utrecht. En op de A58 Tilburg-Eindhoven nog 10 minuten oponthoud tussen Moergestel en knooppunt Batadorp.
17: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
20: Rick van Veldhuizen.
21: Vrienden van de sport, zometeen de vraag: hoe ver mag je gaan als liefhebber van de sport? Als

Jasons en Amanda Wilson. A Grand Prix Radio. Dit zijn de lekkere liedjes voor onder het eten. Oh! Hey jongens, wat leuk dat jullie gereageerd hebben op mijn vraag. Hoe zit het nou precies? Wat vind je dat een supporter mag doen als zijn club degradeert en het gevoel heeft dat er wanbeleid is gevoerd en de spelers niet hun best hebben gedaan? Ja, bij Nantes liepen ze allemaal het veld op en werd de wedstrijd gestaakt. Dat weet je dan op voorhand. Dan berok je iedereen schade. Maar toch eens even kijken hoe wij hier in het nuchtere Nederland over denken. Bert uit Numansdorp zegt: ja, ik snap de woede best.

precies de mensen die wel gewoon kwamen kijken. En dat vind ik vaak ook zo. Ik hoor vaak vergeten dat er heel veel vaders en moeders zitten met kinderen die allemaal willen genieten gewoon. Henk uit Winschoten die zegt: als mijn club zou gaan degraderen, dan zou ik ook huilen. Maar wel netjes met een gehaktbal in mijn hand op de tribune. Ja, dat komt uit Groningen, dus dat, ja, ik snap je wel. Karim uit

Pieter Jansen uit Dinxperlo zegt... Ik zeg, zing de eigenaar helemaal eruit. Hang het spandoek op, maar blijf van het gras af. Dat is voor spelers, scheidsrechters en ja, wat verdwaalde backs. Ja, met andere woorden, het is duidelijk. Boos zijn mag, scherp zijn mag.

Ik kijk er reikhals van uit naar dat weekend. Heerlijk lijkt me dat. Take My Breath bij Grand Prix Radio. Virgil van Dijk speelt al sinds 2018 voor de Reds uit Liverpool. En ze hebben dit seizoen bijna geen successen gehaald. Maar toch één succesje wat hij wel heeft gehaald afgelopen vrijdag. Hij heeft 2 doelpunten gescoord, maar niet gewonnen. Ze verloren met 4-2. Dus dat was ook niks. Maar hij heeft wel meer minuten gemaakt nu dan Jamie Carragher. En dat is heel bijzonder, want Jamie Carragher is echt een icoon voor Liverpool. Hij komt nu over de 48 en 51 gespeelde minuten voor Liverpool. Nou ja, goed. Als dat het hoogst haalbare is voor een seizoen dat in feite mislukt is. Ik gun het Virgil van Dijk van Gansenhart.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Wereldvoetbalbond FIFA doet er alles aan om deelname van Iran aan het komende WK veilig te stellen. Achter de schermen is een belangrijk overleg gevoerd in Istanbul om de Iraanse voetbalbond gerust te stellen over de aanwezigheid op het toernooi. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De deelname van Iran is gevoelig geworden door de opgelopen politieke en militaire spanningen met de Verenigde Staten en Israël. Omdat Iran al zijn groepswedstrijden in de Verenigde Staten moet spelen, rezen er al grote twijfels over de haalbaarheid daarvan. En de situatie werd nog even wat complexer toen de Iraanse bondsvoorzitter onlangs werd geweigerd voor een FIFA-bijeenkomst in Canada vanwege vermeende banden met de revolutionaire garde. De Iraanse overheid heeft de voetbalbond aan de plicht herinnerd om te zorgen dat alle gekwalificeerde landen zonder discriminatie kunnen inreizen en spelen. Secretaris-generaal Matthias Grafström heeft na het gesprek in Turkije laten weten dat de ontmoeting constructief en positief is verlopen. De bondscoach en de spelers focussen zich ondertussen op Pool G, waarin ze gekoppeld zijn aan België, Egypte en Nieuw-Zeeland. En de FIFA benadrukt dat er nauw wordt samengewerkt met alle autoriteiten om voor iedereen een veilige sportieve omgeving te garanderen.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Radio, jouw sportradio. En dat was hem voor vandaag, de eerste van deze week. En ja, het is eigenlijk een rustdag. Nee, niet bij ons, maar in de Giro d'Italia. Nou was er vandaag rustdag, dus geen berichten daar vandaan. De rosse trui dragen is nog steeds Eulalio. en op 5 minuten afstand rijdt hij een van de belangrijkste Nederlanders, Tijmen Aresman. Maar morgen is er een tijdrit. En dan kan hij hele goede zaken gaan doen om de achterstand van 5 minuten in te halen op Eulalio. Sorry hoor. De beligheid slaat toe op het einde van de show. Dus dat gaat morgen gebeuren. Houd ons in de gaten. Blijf bij ons. Wij zijn Grand Prix Radio. Wij houden u op de hoogte. Ik wens je nog een hele fijne maandagavond. En graag tot morgen.
1: Hallo.
2: Ben jij er?
0: Iedere maandag tot en met vrijdag. Van 4 tot 6.
1: Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden.
0: Jij en ik. Kom erbij, joh.
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 7 uur.
5: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De politie houdt in Amsterdam een pro-Palestijnse demonstratie op de Vrije Universiteit in de gaten. 2 gebouwen zijn bezet, deels door mensen met gezichtsbedekkende kleding. Die willen ze niet afdoen, zegt de VU. Volgens de studentenkrant is de voordeur gebarricadeerd door vuilniscontainers. Kopballen zorgen voor acute hersenschade, blijkt uit nieuw onderzoek van het Amsterdam UMC. Bij het koppen komt een stofje vrij in het bloed dat wijst op hersenschade en een paar dagen blijft zitten. De onderzoekers weten nog niet of dat ook voor hersenschade zorgt op de lange termijn. Amerika gaat scherper letten op reizigers uit delen van Afrika. In de Democratische Republiek Congo is ebola uitgebroken en ook in Oeganda zijn 2 gevallen. Al 80 mensen zijn overleden. Voor de zekerheid worden reizigers gecontroleerd die vanuit die regio naar Amerika gaan. En voor Dick Advocaat is er nu genoeg geschreven over zijn terugkeer als bondscoach van Curaçao. Tijd om te voetballen, zei hij tegen de pers op het moment dat de selectie voor het WK bekend werd gemaakt. De belangrijkste sponsor had geëist dat Advocaat terug zou komen. Hij stopte omdat zijn dochter ernstig ziek was. Er trekken nu nog buien over het land, maar later vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog, maar 's middags regent het weer. Het wordt 12 tot 17 graden.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits is voorbij op de A2 Utrecht-Den Bosch. Een afgesloten rechterrijstrook bij afrit Everdingen, doordat het wegdek daar erg slecht is. Nog altijd 11 kilometer file daar. Vanaf knooppunt Oude Rijn duurt het 20 minuten langer over. Aansluitend op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum, voor knooppunt Everdingen 12 kilometer file met een kwartier vertraging. En grenscontrole op de A12 Arnhem-Duitsland. Vanaf afrit Beek 2 kilometer file met een kleine 10 minuten oponthoud.
7: Voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18+ speelbewust.
9: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Onze showrooms zijn Pinkster Maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
11: Hallo allemaal, ik ben het, Lieselot van Prijsvrij.
12: Lot, je bent op de radio, hè?
11: Weet ik, heb een belangrijke mededeling.
12: Over de vakantiegeld supersaleweken?
11: Ja, dat wou ik dus zeggen.
12: Oh, sorry. Ook zo'n zin in vakantie? Prijsvrij vakanties.
13: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groei je door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk, druk, druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
11: Heb jij ook zo zin in vakantie?
12: Prijsvrij vakanties.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
8: Mijn vriendin en ik hebben duidelijke doelen voor onze toekomst. En we denken samen na hoe we dat kunnen bereiken. Een nieuwe auto, een eigen huis. Laatst heeft zij bijvoorbeeld uitgezocht of we eerder met pensioen kunnen gaan. Daar had ik zelf nog niet bij stilgestaan. En zo doen we dat met al onze financiële zaken. Samen geregeld. Dat is toch logisch?
14: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie, ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
16: Happy Birthday Movie Park Germany. Vier samen met ons een seizoen lang 30 jaar Hollywood in Germany. Woordenvol nieuwigheden, evenementen en verrassingen voor het hele gezin. Laten we beginnen met onze nieuwe Nickelodeon Parade met je helden SpongeBob, Patrick en de Paw Patrol. Koop nu je tickets voor een filmisch jubileum op moviepark.nl.
17: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Pepsi, Rivella, Royal Club en 7-Up 1 liter flessen? 2 plus 3 gratis. Alle Robijn 1 plus 2 gratis. En AHA Extra.

0: overhemden en sweaters. Altijd jouw juiste fit. Giraf met een V.
1: Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999.
2: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
1: Vertrouwd sinds 1999.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.

0: la da dee dee la da da la da dee la da da la da dee dee la da da la da da la da.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: De spelers van Ajax tonen zich uiterst zelfkritisch na een moeizaam verlopen seizoen. Middenvelder Steven Berghuis steekt de hand in eigen boezem en noemt de magere resultaten volledig de eigen schuld van de selectie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Berghuis is de spelersgroep dit seizoen op veel vlakken tekort gekomen. Hij weigert om externe factoren in de wedstrijd tegen Heerenveen, zoals het natte veld in de slotfase, als excuus te gebruiken. Hij stelt dat de staf en de spelers er alles aan hebben gedaan, maar dat de ploeg kwalitatief niet goed genoeg is. Wel wijst hij op de onrust binnen de club, die dit jaar 3 verschillende trainers versleet. Dat wisselende beleid zorgde voor een gebrekkige balans, waardoor de spelers telkens anders werden gebruikt. Aanvoerder Klaassen noemde het seizoen eerder al mislukt. De sportieve situatie heeft ook gevolgen voor de agenda. Berghuis moet zijn geplande gezinsvakantie verzetten voor de komende wedstrijden in Volendam. Al kan hij daardoor zijn annuleringsverzekering nog wel omglimlachen. Hij weigert de play-offs te zien als een strafcorvée. Volgens de middenvelder verplicht het Ajax-shirt hem om vol voor de laatste kans te gaan op Europees voetbal.
1: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Maak zelf je buitenplek met karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
2: En ook deze week met Lidl Plus, dubbele Lidl punten op je kassabon. Dat is 2 keer sneller sparen voor gratis producten. Lidl, je verdient het. Lidl deals.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, wordt nat, wordt vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel €100 per persoon. Boek nu bij TUI.
6: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
1: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
2: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland. Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller,
2: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan, topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
5: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groei je door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
4: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
9: De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. Carprof. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. Carprof, garage voor

Het is voorbij. Nog file op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Want de rechterrijstrook is dicht op knooppunt Everdingen vanwege het slechte wegdek daar. 10 minuten vertraging. Aansluitend is de vertraging nog 5 minuten op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Italiaanse tennisser Jannik Sinner breekt record na record. Met zijn overwinning op Casper Ruud in het Masters toernooi van Rome heeft hij nu alle 9 Masters titels minstens een keer gewonnen. Alleen Novak Djokovic presteerde dat eerder. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En die winst levert Sinner niet alleen een historische status op, maar ook een flinke financiële bonus. Hij incasseert ruim €1 miljoen in Rome. En daarmee passeert de Italiaan in minder dan 140 dagen tennissen de grens van €5 miljoen aan prijzengeld. Carlos Alcaraz volgt, ondanks een blessure, met ruim €4 miljoen. Zverev en Medvedev sluiten aan in de miljoenenjacht. En de blik in de tenniswereld verschuift weer direct naar Parijs, waar het kwalificatietoernooi van Roland Garros inmiddels van start is gegaan. En de winnaar in Frankrijk strijkt bijna €3 miljoen op. Al klinkt er vanuit de spelersgroep ook kritiek op de hoogte van dat bedrag. Zonder de geblesseerde Alcaraz lijkt er voor Sinner weinig concurrentie te zijn op het gemalen greffel. Djokovic is wel van de partij, maar er wordt getwijfeld of hij het hoge tempo van de Italiaan kan volgen. Sinner laat weten dolgelukkig te zijn met de winst voor eigen publiek, hoewel hij naar eigen zeggen niet eens zijn beste spel liet zien in Rome. Maar hij begint in Parijs met veel vertrouwen aan het volgende Grand Slam toernooi.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 8 uur.
2: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Bij de VU in Amsterdam staat de ME klaar om in te grijpen bij een pro-Palestina-protest dat daar sinds vanmiddag bezig is, meldt AT5. De demonstranten wordt opgeroepen om weg te gaan. De demonstranten hebben meerdere gebouwen van de universiteit bezet. Ze willen dat de VU de banden met Israël verbreekt. Over 2 jaar verdwijnt het luchtalarm. Veiligheidsminister Van Wil zegt dat het alarmsysteem verouderd is en er geen geld is voor een nieuw systeem. Het kabinet zei eerder al dat het NL-alert een stuk effectiever is dan het luchtalarm. Vanaf 2028 is er op de eerste maandag van de maand dus geen sirene meer te horen. Meer dan de helft van de leraren zit er niet op te wachten dat het speciaal onderwijs wordt samengevoegd met het gewone onderwijs. Dat heeft de Lerarenbond onderzocht. Leraren zeggen dat ze nu al moeite hebben met het geven van passende lessen, bijvoorbeeld voor kinderen met een beperking of autisme. In 2 supermarkten in Brabant is drugs gevonden tussen het fruit. Het werd gevonden in 2 filialen van de Lidl in Den Bosch en Sint-Oederode. Volgens Omroep Brabant zou het gaan om cocaïne tussen de bananen. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen de 2 zaken. Het klaart vanavond op steeds meer plekken op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog en zonnig, maar 's middags gaat het weer regenen. Het wordt 12 tot 17 graden.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: En ook deze week extra goedkoop, een

0: werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice, positieve energie.
3: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
2: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
4: Poes Lot had vanmorgen een speelgoedblokje op. Resultaat: een dierenartsrekening van 2100 euro. Maar dat doet er zelf niks. En jou als baasje ook niet, want jij hebt je huisdier verzekerd bij FIGO. FIGO, de zorgverzekering voor je huisdier.

0: week met 10% korting op alles. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
1: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Coberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
1: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus blauwe bessen, frambozen of Nederlandse aardbeien per schaal 2,49. En Plus Nederlandse witte asperges 500 gram 3,99. We doen met je mee. Plus.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the
6: craving. Domino's. Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
8: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De strijd om het podium in de Giro d'Italia ligt weer helemaal open. En oud-wielrenner Michael Bogert ziet grote kansen voor Tijmen Arendsman. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een sterke bergrit in de 9e etappe van de Giro d'Italia, waarin de topfavoriet Jonas Vingegaard opnieuw won, reed Arendsman naar een knappe 4e plaats. In het algemeen klassement stijgt hij hierdoor naar de 6e plek. Bogert liet weten diep onder de indruk te zijn van zijn landgenoot. Hoewel Arendsman in het verleden nog wel eens moeite had met de openingsweek van een grote ronde, zag Bogert hem nu met een geweldig tempo de slotklim oprijden. Volgens de oud-renner wordt Arendsman gedurende de ronde simpelweg niet slechter en kan hij met een heel fijn gevoel toewerken naar wat nog komen gaat. De focus ligt nu volledig op de komende tijdrit. Dat is een discipline die Arendsman goed ligt. Bogert stelt dat de Nederlander daar alles op alles kan zetten, waarna de zware bergritten volgen. Volgens hem is de race naar het podium hiermee definitief ingezet en zit zo'n topklassering er zeker in. Ook Annemiek van Vleuten deelt die mening en verwacht dat Arendsman veel tijd gaat pakken op de directe concurrentie. Met een achterstand van minder dan 2 minuten op de 3e plek is het podium dan ook plotseling heel dichtbij.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
1: Zoveel money!
0: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje.

0: Milner.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr kuppensoep en Good Snacks? 2 plus 3 gratis. Alle Becel bak- en braadproducten en kuipen? 1 plus 1 gratis. En alle Amex snacksauzen? 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
7: Yes, hij doet het.
8: Ja hoor, dat kan zeker.
9: Rozer!
6: Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
10: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Hey lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
12: Yes, en laten we de gemeentelijke belastingen ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
11: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
12: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
13: Oranje fans op.

0: vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
7: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
8: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
9: Grand Prix Radio is jouw sportraad.

0: Grand Prix Radio. Sportradio.
1: Sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Amerikaanse FBI heeft in het geheim een veiligheidsonderzoek ingesteld naar de diefstal van een Formule 1 paddockpas. Het slachtoffer, Valtteri Bottas, doet zelf een boekje open over de bizarre diefstal die plaatsvond tijdens het raceweekend in Miami. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel hij tijdens de Grand Prix van Miami nauwelijks potten kon breken, heeft Valtteri Bottas een goed verhaal overgehouden aan de Formule 1 race in het zuiden van de Verenigde Staten. Hij verbleef tijdens het raceweekend in Fort Lauderdale vanwege de rust en de gunstige route naar het circuit. En de schrik was dan ook groot toen zijn luxe Cadillac Escalade op een ochtend van de oprit bleek te zijn verdwenen, terwijl de sleutels van de auto nog binnen op tafel lagen. Het team van Cadillac stuurde snel een vervangend voertuig. Bottas kon alsnog op tijd op het circuit komen. Maar het incident kreeg een serieuze wending toen bleek dat de officiële toegangspas van de coureur nog in de gesloten auto lag. En dat zorgde voor grote bezorgdheid over de veiligheid rondom het evenement. Met de pas en de auto had de dief moeiteloos de streng beveiligde paddock kunnen betreden. Vanwege dit potentiële veiligheidsrisico startte de FBI direct een uitgebreid onderzoek. Nou, de auto werd teruggevonden in een wijk waar veel criminaliteit is. En Bottas stelt dat de daders waarschijnlijk niet echt geïnteresseerd waren in Formule 1. En hij kan inmiddels wel lachen om dit bizarre verhaal.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Radio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 9 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De ME heeft een groep pro-Palestijnse demonstranten uit de Vrije Universiteit in Amsterdam gehaald, meldt AT5. Sinds vanmiddag wordt een deel van de universiteit bezet door mensen die willen dat de VU de banden met Israël verbreekt. De universiteit heeft aangifte gedaan van huisvredebreuk. Het bedrijf achter cruiseschip Hondius, waar het Hanta-virus uitbrak, hoopt dat het schip over een maand weer kan worden ingezet voor cruises. Een paar tochten zijn afgelast voor een uitgebreide schoonmaakbeurt, maar ze hopen in juni naar Spitsbergen te gaan. Het RIVM zegt dat dat veilig kan als alles goed schoon is. Een Amerikaanse arts die in Congo werkt is besmet met ebola. De man behandelde patiënten samen met twee andere Amerikanen. Die hebben geen symptomen, meldt Fox News. Hoe het met de arts gaat is niet bekend. De afgelopen tijd zijn al meer dan 100 mensen in Congo overleden door ebola. En de KNVB hoopt dat de burgemeester van Volendam van gedachten verandert en toch uitfans toelaat in het stadion deze week. Gisteren waren er rellen en dat wil de burgemeester niet nog een keer. Donderdag gebruikt Ajax het stadion van Volendam voor een wedstrijd tegen Groningen. Ajax-fans zouden dan wel mogen komen, maar die van Groningen niet. Het klaart vanavond op steeds meer plekken op en het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog en zonnig, maar 's middags gaat het weer regenen. Het wordt dan 12 tot 17 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen bij Beesterswaag is de weg daar dicht en verkeer richting Groningen moet dus omrijden. Dat gaat via Leeuwarden over de A32 en de N31. Volgens Rijkswaterstaat duurt de afsluiting nog tot 10:30 vanavond.
5: Nu bij Karwei 30% korting op alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: bank die het een tikkie anders doet.
1: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
2: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
1: Sorry Bo, het is beauty.
2: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan een deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
4: Daar zit Sophie.
5: Hi.
4: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
5: Met Sophie.
4: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
6: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
4: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof. Dat is pas handig.
7: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Joe, het is vakantiegeldvoordeel bij Veneta. Nu tot wel 20% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan snel je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
9: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 20% korting op alle raamdecoratie.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.

0: tijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het mislopen van de overwinning in de 24 uur van de Nürburgring smaakt voor Dani Junqueira overduidelijk naar meer. Spaanse coureur hint na de uitputtingsslag al gauw op een terugkeer. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel het team urenlang aan de leiding reed, gooide een technisch probleem roet in het eten. Junqueira moest de auto noodgedwongen in de pitbox parkeren, waardoor de zege uit het zicht verdween. Ondanks de bittere pil overheerst bij de coureur zelf vooral de trots. Volgens hem was het raceweekend een geweldige ervaring. Niet alleen voor de fans, maar zeker ook voor de rijders zelf. Junqueira benadrukt dat het evenement een prachtig uithangbord was voor de sport. Het heeft de autowereld laten zien dat er buiten de Formule 1 om nog andere schitterende disciplines bestaan die een miljoenen publiek kunnen boeien. En dat helpt de sport volgens hem alleen maar om verder te groeien. De blik is inmiddels alweer op de toekomst gericht. Hoewel teamgenoot Max Verstappen baalt dat hij zijn debuut niet met een overwinning kon bekronen, heeft iedereen volgens Junqueira ontzettend veel plezier gehad. En de Spanjaard sluit een herhaling volgend jaar dan ook absoluut niet uit. Er is nu een perfecte sportieve reden om terug te komen en te strijden om wat het team Verstappen dit keer ontglipt is.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
3: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis.

0: en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Profiteer nu van onze vakantiegelddeals. D-reizen. Live your dreams.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
5: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
6: Allsafe. Geeft ruimte.
7: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
9: Keukenkopers, opgelet! Nu
10: big deals bij Keukenconcurrent.
9: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
11: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
12: 18 plus speelbewust.
13: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
14: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
15: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
16: Grand Prix Radio Verkeer.
17: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er gebeurde een ongeluk op de A7 vanuit Heerenveen naar Groningen. De weg is dicht bij afrit Beesterswaag. Tot 10:30 vanavond moet het verkeer richting Groningen omrijden en de route via Leeuwarden volgen over de A32 en de N31.
16: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De strijd om het podium in de Giro d'Italia ligt weer helemaal open. En oud-wielrenner Michael Bogert ziet grote kansen voor Tijmen Arendsman. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een sterke bergrit in de 9e etappe van de Giro d'Italia, waarin de topfavoriet Jonas Vingegaard opnieuw won, reed Arendsman naar een knappe vierde plaats. In het algemeen klassement stijgt hij hierdoor naar de 6e plek. Bogert liet weten diep onder de indruk te zijn van zijn landgenoot. Hoewel Arendsman in het verleden nog wel eens moeite had met de openingsweek van een grote ronde, zag Bogert hem nu met een geweldig tempo de slotklim oprijden. Volgens de oud-renner wordt Arendsman gedurende de ronde simpelweg niet slechter en kan hij met een heel fijn gevoel toewerken naar wat nog komen gaat. De focus ligt nu volledig op de komende tijdrit. Dat is een discipline die Arendsman goed ligt. Bogert stelt dat de Nederlander daar alles op alles kan zetten, waarna de zware bergritten volgen. Volgens hem is de race naar het podium hiermee definitief ingezet en zit zo'n topklassering er zeker in. Ook Annemiek van Vleuten deelt die mening en verwacht dat Arendsman veel tijd gaat pakken op de directe concurrentie. Met een achterstand van minder dan 2 minuten op de 3e plek is het podium dan ook plotseling heel dichtbij.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: 10 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De ME heeft tientallen pro-Palestijnse demonstranten uit de Vrije Universiteit in Amsterdam gehaald. Ze hadden meerdere gebouwen bezet omdat ze het niet eens zijn met de samenwerking tussen de universiteit en wetenschappers in Israël. Sommige demonstranten proberen politiebusjes te blokkeren, meldt AT5. Mensen op Saba wordt gevraagd om de wandelpaden op het eiland vandaag vrij te houden. Ze hopen zo de Nederlandse wandelaar te vinden die is vermist op het eiland. Die verdween woensdag. De gouverneur van het eiland denkt dat hij niet meer leeft. Er zijn teams met speurhonden aan het zoeken. Twee vrouwen die meededen aan de Britse versie van Married at First Sight zeggen dat ze verkracht zijn door de mannen met wie ze in het programma trouwden. Een derde vrouw claimt seksueel grensoverschrijdend gedrag te hebben meegemaakt. De vrouwen zeggen tegen de BBC dat ze vinden dat ze te weinig steun hebben gekregen van de producent van het programma. En bondscoach Ronald Koeman is bang dat verdediger Jurriën Timber het WK niet gaat halen. Hij speelt al sinds maart niet door een liesblessure en het ziet er niet rooskleurig uit, zei Koeman bij Ziggo Sport. Memphis Depay is ook niet fit, maar Koeman gaat ervan uit dat hij nog wel gaat spelen voordat Oranje bij elkaar komt. Het klaart vanavond op steeds meer plekken op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog en zonnig, maar 's middags gaat het weer regenen. Het wordt dan 12 tot 17 graden.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde boldercar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een boldercar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier 2 plus 3 gratis. Walrapad textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
7: Hey lief, ik heb een afspraak gemaakt omdat onze rentevaste periode bijna afloopt.
8: Oh ja, goeie. Ik zag trouwens ook dat er niet genoeg geld op onze gezamenlijke rekening staat voor boodschappen deze maand. Ik maak alvast wat over.
7: Oh fijn, ga ik ook zo doen. Wij regelen onze financiën samen, dat is toch logisch? En jij?
6: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
9: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
11: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
12: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
16: Welkom bij de verfzaak.
15: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
16: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
17: Welkom bij de Verfzaak.
18: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
19: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
20: Chris?
21: Ja?
20: Hoef jij niet te werken vandaag?
21: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
20: Dus, heb je nu...
21: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
20: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Middenvelder Rami Serouki keert na de zomer definitief niet meer terug naar Feyenoord. Dat heeft de Algerijns International laten weten. Nu de competitie ten einde loopt. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Serouki speelde dit seizoen op huurbasis bij FC Twente, nadat zijn eerdere overstap naar Rotterdam-Zuid niet bracht wat beide partijen ervan hadden gehoopt. Hij werd in 2023 door Feyenoord overgenomen van FC Twente. Middenvelder geeft aan dat hij zich in de Kuip nooit echt thuis of op zijn gemak heeft gevoeld. Het hele plaatje in Rotterdam-Zuid paste simpelweg niet bij hem. In het oosten van het land vond hij dit seizoen het spelplezier en zijn oude vorm weer terug. In 32 competitieduels scoorde hij 3 keer voor de Enschedese club, waar hij ook de jeugdopleiding doorliep nadat hij 10 jaar geleden vertrok uit de jeugd van Ajax. De breuk hangt mede samen met een moeizame relatie met Feyenoord-trainer Robin van Persie. Volgens de speler is er geen sprake van ruzie, maar wel van duidelijke meningsverschillen en een ongunstige situatie voor Serouki. Terugkeer naar Rotterdam is voor hem dan ook uitgesloten, hoewel hij er natuurlijk nog wel onder contract staat. Waar de sportieve toekomst van de voetballer wel ligt, is nog onduidelijk. Hij speelde nog nooit in het buitenland en sluit een langer verblijf bij zijn oude liefde FC Twente zeker niet uit. Hij houdt op dit moment alle opties open.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Bacondit, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Overweegt u een zonnestroomboiler? Kijk voor meer informatie op veenstra.com.
5: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2.200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: En ook deze week extra goedkoop. Een megazak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,49. Lidl, je verdient het.
7: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Wat als een opleiding geen onderbreking is van je werk, maar juist je groei versnelt? Met een opleiding van HBO Plus groeien door slimmer te worden in wat je doet. Geen theorie voor later, maar wat je vandaag leert, pas je morgen toe. Van druk naar echt impact maken. Bij ons vind je opleidingen voor professionals en organisaties die meer willen bereiken. HBO Plus. Voor iedere ambitie de juiste opleiding.
10: Schuren, afplakken, lakken.
11: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
14: Helemaal los bij Ethos.
15: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
17: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
18: Terug van nooit weg geweest, Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis, ouderwets lekker.
19: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BitNL Cloud Storage.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Wereldvoetbalbond FIFA doet er alles aan om deelname van Iran aan het komende WK veilig te stellen. Achter de schermen is een belangrijk overleg gevoerd in Istanbul om de Iraanse voetbalbond gerust te stellen over de aanwezigheid op het toernooi. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De deelname van Iran is gevoelig geworden door de opgelopen politieke en militaire spanningen met de Verenigde Staten en Israël. Omdat Iran al zijn groepswedstrijden in de Verenigde Staten moet spelen, rezen er al grote twijfels over de haalbaarheid daarvan. En de situatie werd nog even wat complexer toen de Iraanse bondsvoorzitter onlangs werd geweigerd voor een FIFA-bijeenkomst in Canada vanwege vermeende banden met de revolutionaire garde. De Iraanse overheid heeft de voetbalbond aan de plicht herinnerd om te zorgen dat alle gekwalificeerde landen zonder discriminatie kunnen inreizen en spelen. Secretaris-generaal Matthias Grafström heeft na het gesprek in Turkije laten weten dat de ontmoeting constructief en positief is verlopen. De bondscoach en de spelers focussen zich ondertussen op Pool G, waarin ze gekoppeld zijn aan België, Egypte en Nieuw-Zeeland. En de FIFA benadrukt dat er nauw wordt samengewerkt met alle autoriteiten om voor iedereen een veilige sportieve omgeving te garanderen.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 11 uur.
4: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Het kabinet wil met een team van experts kijken hoe de asielopvang beter kan. Maar gemeenten moeten dan wel wat beter meewerken, zei premier Jette. Als een gemeente iets weigert, moeten ze zelf met een plan komen van wat wel kan. En Jette vindt dat politici de gewelddadige demonstraties bij AZC's niet langer moeten steunen. Reizigers op Schiphol kunnen ook morgen nog lang in de rij staan voor de beveiliging. Schiphol kan niet garanderen dat de problemen dan zijn verholpen. Sinds vandaag wordt de beveiliging door minder bedrijven gedaan. Dat zou in de toekomst voor minder problemen moeten zorgen, maar het gaf vandaag juist hele lange wachttijden. Bij de Vrije Universiteit in Amsterdam zijn 22 demonstranten aangehouden. Verschillende delen van de universiteit werden bezet door pro-Palestina-demonstranten om de banden met Israël. De VU zegt dat demonstreren mag, zolang het binnen de perken blijft. Maar dat deed het nu niet. Daarom is er aangifte gedaan van huisvredebreuk. En de gouden tip over een dodelijke schietpartij langs de A1 is 10.000 euro waard. Bij een tankstation in de buurt van Muiden werd eind maart een man neergeschoten. Hij overleed niet veel later. Er waren al beelden gedeeld van de schutter. Het gaat om een man uit de buurt van Diemen en Amsterdam. Wie hem ziet, moet de politie bellen. Het klaart vanavond op steeds meer plekken op. Het koelt af tot een graad of 7. Morgen begint droog en zonnig, maar 's middags gaat het weer regenen. Het wordt 12 tot 17 graden.
5: Ook zo zin in vakantie? Dan is dit het moment om te boeken.
6: Juist, want het zijn vakantiegeld superzeelweken.
5: Dus nog meer vakantie voor je geld.
6: Absoluut, kortingen tot wel 450 euro. Prijsvrij vakanties, jouw zorgeloze reis voor de beste prijs.
7: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Aldi.
5: Heb jij ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrij vakanties.
7: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
8: Dat wordt genieten.
7: Ja, dus. Aldi.
9: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
10: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk, verder met vastgoedfinanciering.
9: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
10: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
11: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
12: Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel binnenbij.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
14: Is dit allemaal van jou?
15: Alleen de belangrijke dingen.
16: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini Opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
17: Allsafe geeft ruimte.
18: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
8: De Lidl deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
19: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!

0: Mijn vriendin en ik hebben duidelijke doelen voor onze toekomst. En we denken samen na hoe we dat kunnen bereiken. Een nieuwe auto, een eigen huis. Laatst heeft zij bijvoorbeeld uitgezocht of we eerder met pensioen kunnen gaan. Daar had ik zelf nog niet bij stilgestaan. En zo doen we dat met al onze financiële zaken. Samen geregeld. Dat is toch logisch?
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu
3: big deals bij Keukenconcurrent.
2: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De spelers van Ajax tonen zich uiterst zelfkritisch na een moeizaam verlopen seizoen. Middenvelder Steven Berghuis steekt de hand in eigen boezem en noemt de magere resultaten volledig de eigen schuld van de selectie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Berghuis is de spelersgroep dit seizoen op veel vlakken tekort gekomen. Hij weigert om externe factoren in de wedstrijd tegen Heerenveen, zoals het natte veld in de slotfase, als excuus te gebruiken. Hij stelt dat de staf en de spelers er alles aan hebben gedaan, maar dat de ploeg kwalitatief niet goed genoeg is. Wel wijst hij op de onrust binnen de club, die dit jaar 3 verschillende trainers versleept. Dat wisselende beleid zorgde voor een gebrekkige balans, waardoor de spelers telkens anders werden gebruikt. Aanvoerder Klaassen noemde het seizoen eerder al mislukt. De sportieve situatie heeft ook gevolgen voor de agenda. Berghuis moet zijn geplande gezinsvakantie verzetten voor de komende wedstrijden in Volendam. Al kan hij daardoor zijn annuleringsverzekering nog wel omglimlachen. Hij weigert de play-offs te zien als een strafcorvée. Volgens de middenvelder verplicht het Ajax-shirt hem om vol voor de laatste kans te gaan op Europees voetbal.
0: Sportradio.

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Mijn maand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Kom dit weekend naar Intratuin, want er zijn Pinksterdeals. Met mooie kortingen op een selectie barbecues en tuinmeubelen. Vanaf zaterdag tot en met tweede Pinksterdag in de winkel en online. Kijk voor openingstijden op intratuin.nl.
7: Onze showrooms zijn Pinkster maandag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Dat is lekker shoppen bij Van Haren. Nu 20% korting op bijna alle dames schoenen. Ga naar vanharen.nl of naar de winkel. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
12: Hé, lieverd, we moeten nog even geld overmaken voor de boodschappen en dat weekendje weg.
13: Yes, en laten we de gemeentelijke belastingen ook nog even betalen voordat we op vakantie gaan.
12: Oh ja, klopt. Fijn dat we dit op deze manier fixen.
13: Wij regelen onze financiën samen. Dat is toch logisch? En jij?
14: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
15: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
16: Hoe klinkt werken in een wereldteam?
17: Yes, hij doet het.
18: Ja hoor, dat kan zeker.
16: Roger! Ah ja, van IT'er tot planner tot chauffeur. Als je werkt in transport en logistiek, dan werk je in een wereldteam. Ontdek jouw baan op wereldteam.nl.
19: Maak zelf je buitenplek met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle tuinhout. Karwei, maak het mooier.
20: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
22: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
23: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
24: Van jouw drive naar de drijvende kracht in de energietransitie. Equens zoekt jou. Ja, jou. Technici en monteurs die onverstoorbaar storingen wegwerken. Die zich onderscheiden in onderhoud en die vol energie energie besparen. Ben jij dit? Ga naar werken bij equens.nl.
25: De merkenstorm steekt weer op met stormachtige kortingen. Nu 50% korting op elk tweede product van alle A-merken. In de winkel of op hollandandbarrett.nl.
26: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Italiaanse tennisser Jannik Sinner breekt record na record. Met zijn overwinning op Casper Ruud in het Masters toernooi van Rome heeft hij nu alle 9 Masters titels minstens een keer gewonnen. Alleen Novak Djokovic presteerde dat eerder. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. En die winst levert Sinner niet alleen een historische status op, maar ook een flinke financiële bonus. Hij incasseert ruim €1 miljoen in Rome. En daarmee passeert de Italiaan in minder dan 140 dagen tennissen de grens van €5 miljoen aan prijsgeld. Carlos Alcaraz volgt, ondanks zijn blessure, met ruim €4 miljoen. Zverev en Medvedev sluiten aan in de miljoenenjacht. En de blik in de tenniswereld verschuift weer direct naar Parijs, waar het kwalificatietoernooi van Roland Garros inmiddels van start is gegaan. En de winnaar in Frankrijk strijkt bijna €3 miljoen op. Al klinkt er vanuit de spelersgroep ook kritiek op de hoogte van dat bedrag. Zonder de geblesseerde Alcaraz lijkt er voor Sinner weinig concurrentie te zijn op het gemalen greffel. Djokovic is wel van de partij, maar er wordt getwijfeld of hij het hoge tempo van de Italiaan kan volgen. Sinner laat weten dolgelukkig te zijn met de winst voor eigen publiek, hoewel hij naar eigen zeggen niet eens zijn beste spel liet zien in Rome. Maar hij begint in Parijs met veel vertrouwen aan het volgende Grand Slam toernooi.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: Middernacht.
2: Goedenacht, dit is het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. De burgemeester van Utrecht is blij dat het kabinet wat wil doen tegen de asielrellen. Ze had namens meerdere gemeenten gevraagd om actie. Onder meer in Loosdrecht liepen protesten uit de hand. Het kabinet wil met experts kijken naar wat er wel kan in een gemeente. Premier Jette wil ook dat politici de rellen niet langer steunen. Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad San Diego zijn meerdere doden gevallen. Er werd geschoten bij een moskee. Dat wordt gezien als haatmisdrijf. Er zijn 3 mensen doodgeschoten. De 2 jonge schutters pleegden daarna zelfmoord. Er is veel politie op de been in San Diego. Bij de moskee zit ook een school. Cruiseschip Hondius is over een paar weken alweer beschikbaar voor reisjes, zegt de eigenaar van het schip. Volgende maand staat een reis naar de Poolcirkel op het programma. Op het schip brak het Hantavirus uit, waar 3 opvarenden aan stierven. Na een grote schoonmaak is het volgens het RIVM weer veilig om ermee te varen. En trainer Pep Guardiola lijkt na 10 jaar te vertrekken bij Manchester City. Meerdere Engelse media schrijven dat hij zijn contract aan het einde van het seizoen inlevert. Dat loopt nog tot volgend jaar zomer. Manchester City beleefde onder Guardiola een van de meest succesvolle periodes in de clubgeschiedenis en won 20 prijzen. Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het noordoosten met zon. In de rest van het land is het bewolkt. 'S Middags op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 12 tot 17 graden.
3: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Oranje fans opgelet,

0: jou.
1: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
4: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks Bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie Olifant.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
0: De laatste keukentrends.

0: zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De strijd om het podium in de Giro d'Italia ligt weer helemaal open. En oud-wielrenner Michael Bogert ziet grote kansen voor Tijmen Arendsman. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een sterke bergrit in de 9e etappe van de Giro d'Italia, waarin de topfavoriet Jonas Vingegaard opnieuw won, reed Arendsman naar een knappe 4e plaats. In het algemeen klassement stijgt hij hierdoor naar de 6e plek. Bogert liet weten diep onder de indruk te zijn van zijn landgenoot. Hoewel Arendsman in het verleden nog wel eens moeite had met de openingsweek van een grote ronde, zag Bogert hem nu met een geweldig tempo de slotklim oprijden. Volgens de oud-renner wordt Arendsman gedurende de ronde simpelweg niet slechter en kan hij met een heel fijn gevoel toewerken naar wat nog komen gaat. De focus ligt nu volledig op de komende tijdrit. Dat is een discipline die Arendsman goed ligt. Bogert stelt dat de Nederlander daar alles op alles kan zetten, waarna de zware bergritten volgen. Volgens hem is de race naar het podium hiermee definitief ingezet en zit zo'n topklassering er zeker in. Ook Annemiek van Vleuten deelt die mening en verwacht dat Arendsman veel tijd gaat pakken op de directe concurrentie. Met een achterstand van minder dan 2 minuten op de 3e plek is het podium dan ook plotseling heel dichtbij.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Amerikaanse FBI heeft in het geheim een veiligheidsonderzoek ingesteld naar de diefstal van een Formule 1 paddockpas. Het slachtoffer, Valtteri Bottas, doet zelf een boekje open over de bizarre diefstal die plaatsvond tijdens het raceweekend in Miami. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel hij tijdens de Grand Prix van Miami nauwelijks potten kon breken, heeft Valtteri Bottas een goed verhaal overgehouden aan de Formule 1 race in het zuiden van de Verenigde Staten. Hij verbleef tijdens het raceweekend in Fort Lauderdale vanwege de rust en de gunstige route naar het circuit. En de schrik was dan ook groot toen zijn luxe Cadillac Escalade op een ochtend van de oprit bleek te zijn verdwenen, terwijl de sleutels van de auto nog binnen op tafel lagen. Het team van Cadillac stuurde snel een vervangend voertuig. Bottas kon alsnog op tijd op het circuit komen. Maar het incident kreeg een serieuze wending toen bleek dat de officiële toegangspas van de coureur nog in de gesloten auto lag. En dat zorgde voor grote bezorgdheid over de veiligheid rondom het evenement. Met de pas en de auto had de dief moeiteloos de streng beveiligde paddock kunnen betreden. Vanwege dit potentiële veiligheidsrisico startte de FBI direct een uitgebreid onderzoek. Nou, de auto werd teruggevonden in een wijk waar veel criminaliteit is. En Bottas stelt dat de daders waarschijnlijk niet echt geïnteresseerd waren in Formule 1. En hij kan inmiddels wel lachen om dit bizarre verhaal.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Meer sport, meer muziek.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 1 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaitaal. In distributiecentra van een supermarkt is de politie met drugshonden aan het zoeken. Het gaat om gebouwen waar vandaan wordt geleverd aan winkels waar in Brabant drugs tussen het fruit werd gevonden. Dat zou cocaïne zijn geweest, maar dat is niet bevestigd. Omdat het winkels van dezelfde keten waren, kan er een verband zijn. Een ander geluid rondom de asielopvang in het Brabantse Engelen bij Den Bosch. Daar hebben honderden mensen een petitie ondertekend om jonge asielzoekers gastvrij welkom te heten. In Engelen waren eerder protesten waarbij de ME moest ingrijpen. Tegenstanders dienden ook een petitie in. Die werd bijna 3000 keer ondertekend. Bij een moskee in de Amerikaanse stad San Diego is een dodelijke schietpartij geweest. 3 mensen werden vermoord, onder wie een beveiliger. De 2 schutters pleegden daarna zelfmoord. Dat zouden 2 tieners zijn geweest. Waarom ze bij de moskee hebben geschoten is niet bekend. De politie onderzoekt het als een haatmisdrijf. En Amerikanen kunnen via de apotheekwebsite van president Trump nu ook merkloze medicijnen kopen. Die zijn veel goedkoper dan van de bekende merken. Het aanbod wordt bijna verzevenvoudigd. Dat kan doordat meerdere grote farmaceutische bedrijven hun prijzen hebben verlaagd. In ruil daarvoor hoeven ze geen invoertarieven meer te betalen. Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het noordoosten met zon. In de rest van het land is het bewolkt. 'S Middags op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 12 tot 17 graden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Het mislopen van de overwinning in de 24 uur van de Nürnberg Rings maakt voor Dani Junca-Dea overduidelijk naar meer. Spaanse coureur hint na de uitputtingsslag al gauw op een terugkeer. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel het team urenlang aan de leiding reed, gooide een technisch probleem roet in het eten. Junca-Dea moest de auto noodgedwongen in de pitbox parkeren, waardoor de zege uit het zicht verdween. Ondanks de bittere pil overheerst bij de coureur zelf vooral de trots. Volgens hem was het raceweekend een geweldige ervaring. Niet alleen voor de fans, maar zeker ook voor de rijders zelf. Junca-Dea benadrukt dat het evenement een prachtig uithangbord was voor de sport. Het heeft de autowereld laten zien dat er buiten de Formule 1 om nog andere schitterende disciplines bestaan die een miljoenen publiek kunnen boeien. En dat helpt de sport volgens hem alleen maar om verder te groeien. De blik is inmiddels alweer op de toekomst gericht. Hoewel teamgenoot Max Verstappen baalt dat hij zijn debuut niet met een overwinning kon bekronen, heeft iedereen volgens Junca-Dea ontzettend veel plezier gehad. En de Spanjaard sluit een herhaling volgend jaar dan ook absoluut niet uit. Er is nu een perfecte sportieve reden om terug te komen en te strijden om wat het team Verstappen dit keer ontglipt is.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De strijd om het podium in de Giro d'Italia ligt weer helemaal open. En oud-wielrenner Michael Bogert ziet grote kansen voor Tijmen Arendsman. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na een sterke bergrit in de 9e etappe van de Giro d'Italia, waarin de topfavoriet Jonas Vingegaard opnieuw won, reed Arendsman naar een knappe 4e plaats. In het algemeen klassement stijgt hij hierdoor naar de 6e plek. Bogert liet weten diep onder de indruk te zijn van zijn landgenoot. Hoewel Arendsman in het verleden nog wel eens moeite had met de openingsweek van een grote ronde, zag Bogert hem nu met een geweldig tempo de slotklim oprijden. Volgens de oud-renner wordt Arendsman gedurende de ronde simpelweg niet slechter en kan hij met een heel fijn gevoel toewerken naar wat nog komen gaat. De focus ligt nu volledig op de komende tijdrit. Dat is een discipline die Arendsman goed ligt. Bogert stelt dat de Nederlander daar alles op alles kan zetten, waarna de zware bergritten volgen. Volgens hem is de race naar het podium hiermee definitief ingezet en zit zo'n topklassering er zeker in. Ook Annemiek van Vleuten deelt die mening en verwacht dat Arendsman veel tijd gaat pakken op de directe concurrentie. Met een achterstand van minder dan 2 minuten op de 3e plek is het podium dan ook plotseling heel dichtbij.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Zandvoort. Meer muziek.
1: Grand Prix Radio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 2 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Mario Kwaaitaal. Gemeenten die niet zelf de mensen hebben om dingen te regelen voor een vluchtelingenopvang moeten daar hulp bij krijgen. Het kabinet gaat die hulp geven, heeft premier Jette beloofd. Vanuit meerdere gemeenten werd gevraagd om die hulp. De burgemeester van Utrecht is er namens die gemeente blij mee. Bij een pro-Palestina-demonstratie bij de Vrije Universiteit in Amsterdam zijn 22 actievoerders opgepakt. De VU benadrukt dat demonstreren altijd mag, zolang het binnen de perken blijft. Maar dat was hier niet het geval. Meerdere delen van de VU werden bezet. Actievoerders wilden dat de universiteit de banden met Israël verbreekt. Bij een bijeenkomst voor een AZC in Zwolle is vreedzaam gedemonstreerd door voor- en tegenstanders van de opvang. Beide groepen hadden een 10-tal deelnemers, meldt de regionale omroep. Er was wel veel politie aanwezig, maar die hoefde niet veel te doen. De avond verliep rustig. Er werd alleen wat vuurwerk afgestoken. En de bevolking van Saba moet wegblijven van de wandelpaden. Sinds vorige week woensdag wordt een Nederlander vermist. Er wordt nog steeds naar hem gezocht. Als mensen wegblijven van de paden, kunnen teams met speurhonden beter zoeken, zegt het bestuur van Saba. De zoekteams zijn van de organisatie waar de man zelf ook voor werkte. Het is droog en helder bij 6 tot 8 graden. De ochtend begint in het noordoosten met zon. In de rest van het land is het bewolkt. 'S Middags op steeds meer plaatsen regen. Het wordt 12 tot 17 graden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.